0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met daaraan explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vorige nacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief kon onschadelijk worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Volgens minister Dobrindt is wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen droneaanvallen. De president van de Spaanse exclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust waarschuwt dat de opvang van de minderjarige migranten die daar vorige week zijn aangekomen onhoudbaar is. Ongeveer de helft van de 2000 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. De president vraagt de rest van Spanje om hulp. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. En nog in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habib Sadeh was het wel wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen, met veel nieuwe speelsters op het veld.
2: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolk en zon, het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederlands-Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen deze nacht nog nablussen, waarschijnlijk tot 6:00. De grote natuurbrand die maandag ontstond, was gisteren in de loop van de dag volledig onder controle. Maar waakzaamheid blijft geboden. Op sommige plaatsen wordt nu met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen te vermijden, zegt Harco Bergman van de brandweer.
1: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang. En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6:00 door, als er genoeg water wordt aangevoerd blijft. En dan is dit, die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
0: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag hoeveel vertrouwen hij nog krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
2: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
0: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: staan voor je klaar. Zometeen na het nieuws.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 4:00. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naakstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spillier van Bredene is het beu.
3: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naakstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
2: In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingenrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica, Laura Fernandez, kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA gisteravond beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag of hij overal nog voldoende vertrouwen krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
4: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
2: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf al aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. En dan in het echte voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters op het veld.
5: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
2: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. In het tennis staat Elise Mertens in de 16e finales van het WTA-toernooi in Toronto. Onze landgenote versloeg de Hongaarse Anna Bondard na 3 sets. 3-6, 6-4 en 6-4. Haar volgende tegenstander is de Japanse Naomi Osaka, tegen wie Mertens al 8 keer eerder heeft gespeeld. 3 keer wist ze de Japanse te verslaan. Meestal wolken vandaag, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op, zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering sprak de hele FIFA-top zijn steun uit voor Infantino. Die lag onder vuur voor zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Hij had die plannen eerder al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, spreekt van een hybride aanval na het incident dinsdagavond op de luchthaven van Leipzig. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste met een drone. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Wie achter de drone-aanval zit, is niet duidelijk. Volgens minister Dobrindt gaat het om goed voorbereide professionals die een hybride aanval hebben uitgevoerd.
1: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohingslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
0: De minister sluit niet uit dat er buitenlandse machten betrokken waren bij de aanval. In de straat van Hormuz voor de kust van Oman waren er opnieuw explosies vlakbij een schip. Dat zegt de Britse maritieme veiligheidsdienst. Het is niet duidelijk of de tanker geraakt is. Iran valt wel vaker schepen aan die een andere route nemen dan Iran heeft opgelegd. Intussen zou Iran wel een akkoord hebben met Oman over het beheer van die zeestraat waar veel olie- en gasschepen doorvaren. De schepen zouden dan via Iraanse wateren door de zeestraat moeten varen naar de Persische Golf en via Omaanse wateren weer weg kunnen. Oman heeft nog niet gereageerd. Aan het station van Leuven is een man van 75 aangereden door een bus. Hij kwam onder de bus terecht en is zwaar gewond aan de benen. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde alvast een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met een dodelijke afloop. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet naar een nieuwe deelname aan de Champions League. Ze wonnen van het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habib Sandeh was het afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters.
2: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
0: Zaterdag spelen de OHL-vrouwen tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Het weer, de dag begint grijs. Later komt er meer zon vanaf de kust. Het blijft droog met temperaturen tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.

0: Radio 2.
1: Hey Sophie, alles goed?
2: Ja hoor.
1: Zeg, ja, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
2: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
1: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
2: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkenbeek. Nu niet te missen summerdeals.
3: Hallo allemaal.
1: Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Goedemorgen. Ja, als je meekijkt via VRT Max of VRT Canvas, dan ga je schrikken. Want het ziet er hier toch licht anders uit dan hier in Brussel normaal.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had die plannen al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief ook excuses aangeboden zijn aan de voetbalbonden. De eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken raken stilaan uitverkocht. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en opticiens, maar op sommige plaatsen is de voorraad op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
8: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
7: In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlak bij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
9: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
7: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en hij begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om migranten illegaal richting de Europese Unie te krijgen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen, zaterdag weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: 3:06, goedemorgen.
10: Sta op met Radio 2.
11: Sta op met Radio 2.
10: Ronde de Ridder.
5: Ja, het ziet er hier licht anders uit, hè, want ik zit aan zee in Blankenbergen. Ja, die VRT zomerhit opname. Ik moest er toch minstens 1 live meemaken. Het is zo gezegd, zo gedaan. Hier sta ik.

0: krijg een berichtje van Ria Verlinde uit Weinigem. Ze zegt, goedemorgen, ik wist dat jij vertrokken was naar de zee, Romy. Maar ik dacht dat je bedoelde voor de dag. Ria, dat dacht ik ook. Kijk, maar plannen die lopen soms anders. En we zijn er. Om 6:00 's ochtends. Ook fijn. Hoe was jouw nacht? Laat het even weten in de app van Radio 2.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Camille. En nu dat je weg bent. 6 augustus vandaag. Sta op met Radio 2. Radio 2. Ja, de zon is volop aan het opkomen. Hè. Het is al zacht buiten. En de meeuwen die zijn al wakker. Die heb ik al gehoord. Want als je meekijkt via VRT Canvas of VRT Max. Ja, ik zit aan zee. Een andere setting dan anders. Maar komt dus omdat ik gisteren een VRT-zomerhit-opname heb meegepikt. Ik heb Berg gezien, ik heb Bas Serra gezien, ik heb Siska en Niels gezien, uiteraard. Ook de Britse Becky Hill was erbij. Die zag er echt heel poppy uit. Echt een superster gehalte, vond ik. Het is ook die Becky Hill die hier op het einde nog een feestje in de Radio 2-studio ervan heeft gemaakt. De echte wilde verhalen. Ik wou dat ik het je kon vertellen, maar ja, kijk, ik moest toch ook wel enkele uren slapen. Dus ja, kijk, dat is voor een andere keer. Nu, Els Verburg uit Brugge, die was er ook bij gestuurd in de app van Radio 2. Goedemorgen, Romy. Ik was er gisteren ook in Blankenbergen met het Rode Kruis. Het was een zeer leuke avond. Mee eens, 100% mee eens. Nu vandaag, aan zee, wordt het hoe dan ook een hele fijne dag. Want optredens niet meer op ons VRT Zomerhit-podium, maar wel hier op ons Radio 2-podium boven mij. Om 16:30 een genomineerde van VRT Zomerhit, namelijk deze, Linde de Douw. Langgas, neem ik hier de afslag. Oh, ik ga over de bodem. Met Plankgas. Gaat ze dus straks om 16:30 live zingen hier. Om 19:30, 4 uur later, is het dan de beurt aan Samson en Marie. Wordt dus een gezellige en ook iets frissere zeedag dan anders. 23 graden ongeveer, hè? VRT
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
0: Maar we moeten genieten van die frisse dag. Want er komt al terug een drietje vooraan aan. Het weekend gaat weer bloedheet worden. Dus zet alles open. Die ramen, die deuren. Adem eens goed in en uit. En geniet van een frisse donderdag. Zalig.

0: Bryan Adams en Mel C, When You're Gone. Al heel juli kon je op Muzikale Wereldreis bij Radio 2. En in augustus is dat niet anders, hè? Dus wil je op Muzikale Wereldreis, stuur dan nu snel in de app van Radio 2 het woord Wereldreis. En dan zijn we zo meteen weg, hè?
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Elke dag telt voor...

0: Yves Berendsen. En terug in de tijd. Twintig over zes zijn we. Goedemorgen. Het is tijd voor een wereldreis.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis. En vandaag is dat met Manuela Huisman uit Brugge. Een hele goeiemorgen, Manuela. Goedemorgen, Manuela. Ik ga nog eventjes blijven wachten. Aha. De lijn zal even verbroken zijn geweest. Kijk hier. Goedemorgen, Manuela. Nee, het gaat niet gaan. Het gaat niet gaan, jongens uit Brugge. Toch lastig. Daar kon ze naartoe reizen. Maar zometeen gaan we gewoon opnieuw proberen, hè. Me gustas tú, dat is een leuke reis richting Spanje.

0: Fever Dream, Alex Warren. Ja, Minnewella. Zie daar droom om op wereldreis te gaan, op muzikale wereldreis met Radio 2. Aan diegelen gaan, ja.
1: Sta op met Radio 2.
0: Want we hebben iemand anders erbij gehaald. Jan de Jong, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, jij bent wel klaar om op muzikale wereldreis te trekken. Heb je er zin in?
2: Jazeker.
0: Wat is jouw ultieme droombestemming? Als je echt zot mag denken.
2: Japan.
0: Ah, vind ik een goeie. Ah, staat bij mij ook wel. Echt, ja, in de top 3. We gaan vertrekken. Dit is mogelijk jouw eindbestemming. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr. Me gustas tú, Manu Chao. Die is zelf Frans, maar heeft Spaanse origine. Dus dat is 2 landen voor de prijs van 1 eigenlijk. Hè. Spanje en Frankrijk. Dat is de muzikale wereldreis die je misschien wel wil maken. Maar let op, Jan. Je kan enkel vooruit gaan. Dus als je zegt, ik wil doorreizen, dat kan. Maar kan je maar maximaal 3 keer doen. En terug gaan, gaan we niet. Dus als je zegt Frankrijk, Spanje, daar kan ik mij in vinden. Dan blijven we bij Manu Chao. Anders reizen we door. Wat denk je?
2: Nee, we rijden door, want daar zijn te veel bosbranden.
0: Oh, dat vind ik eigenlijk een hele goede reden. Jammer genoeg, een hele goede reden. We reizen door. Geen Frankrijk, Spanje voor Jan. Hey. Word je goed wakker van? Around the World van A Touch of Class. Dan zitten we in Duitsland. Wat zegt dat?
2: Ja, lijkt me niet slecht.
0: Dat is, lijkt je niet slecht? Of gaan we naartoe gaan, Romy?
2: Ik ga toch doorrijden.
0: Je hebt nog 1 kans, hè? Daar eindigen we, hè? Hoe dan ook, hè? Oké, okay, ja. Maar ik vind het dapper. Ik vind het dapper, let's go. We reizen door richting Rather Be van Clean Bandits. Dat is een Britse band, Jan. Wat denk je? Theekransje, fish and chips?
2: Ja, ben ik eigenlijk nog maar heel zelden geweest, dus ja, oké. Okay.
0: Ah, maar dat is goed, hè? Dan zijn we weg, dan gaan we dat ontdekken. In ieder geval, veel plezier op je muzikale wereldreis. Jan, richting dus, ja, het Verenigd Koninkrijk. Let's go!

0: Ritter B van Clean Bandit. Jeroen Kruid uit Roeselare die vraagt zich af, Romy, wat doe je aan zee? Goeie vraag. Maar ik ben gisteren dus blijven hangen aan VRT Zomerhit opname. Kijk, soms moet je springen in het leven. Heb ik even gedaan. Gezellig. 6:30 intussen. Dit is het nieuws uit je buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Half 7, VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Aan het station van Leuven is gisteravond een man van 75 jaar zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een bus van de lijn. De man kwam met zijn beide benen onder de bus terecht. Het is niet de eerste keer dat er ongevallen gebeuren aan dat busstation van Leuven. Daarbij vielen ook al dodelijke slachtoffers. Deze vrouw woont in de buurt en vindt de stationsinrichting in Leuven alvast gevaarlijk.
4: Daar is een groene strook op de weg getekend. Dat is een suggestiestrook, maar geen voorrangstrook. En ja, wat dat er juist gebeurd is, dat weten we niet. Het is hier een redelijke onveilige situatie met de bussen en de vele fietsers en vooral heel veel voetgangers uiteindelijk.
3: Het stadsbestuur van Leuven heeft al vaker aangekondigd dat ze het busstation en het hele plein willen herinrichten, maar voorlopig zijn er nog geen concrete plannen. In Halle hangen er opnieuw bloemenmanden aan hoge palen in het centrum. 14 jaar geleden verdwenen die door besparingen. Nu investeren we weer volop in bloemen en planten, zegt schepen Sven Pletings.
5: Dat varieert van viooltjes en geraniums, zolang het maar kleurrijk is. En daarnaast gaan we ook echt heel wat bloembollen aanplanten. We hebben de ambitie om 1 miljoen bloembollen deze legislatuur te gaan aanplanten. En we zijn goed op schema.
3: Het opsmukken van de stad met bloemen kost Halle zo'n 300.000 euro, verspreid over 6 jaar. In Tremelo en Begijnendijk herdenken ze deze week de 70ste verjaardag van de mijnramp in Marcinel. Bij een brand in de mijn kwamen 262 mijnwerkers om het leven. Het ging vooral om Italiaanse gastarbeiders, maar er waren ook slachtoffers uit de streek van Begijnendijk bij. 70 jaar geleden vertrokken die elke ochtend heel vroeg naar Marcinel in Wallonië, zegt burgemeester Bob Michiels.
6: 70 jaar geleden vertrok er elke dag een touringcar met werknemers, inwoners van Begijnendijk. Dijk, Tremelo, Betekom en omstreken naar Marcinel. Een heel duidelijke reden was dat er meer betaald werd in Marcinel dan in de Kempis steenkoolmijnen.
3: En in Leuven kan je voortaan weer elektrische deelbakfietsen huren om bijvoorbeeld boodschappen te doen. De bakfietsen staan verspreid over 34 plekken in de stad. Een jaar geleden stopte de vorige leverancier van bakfietsen ermee. Nu starten ze het systeem weer op, want er is veel vraag naar in Leuven, zegt schepen Dirk van Sina.
7: Mensen vinden het aankopen van een bakfiets wel duur. Het is een stevige investering. Hier kan je hem huren, enkel betalen als je hem gebruikt. En in Leuven is het ook niet evident wanneer je een bakfiets zou kopen om daar een stalplaats voor te vinden. Maar dit systeem, daar heeft de deelbakfiets heeft zijn vaste standplaats. Het is de bedoeling dat je hem daar afhaalt, maar ook terugbrengt op die plek, ja.
3: Mix van zon en wolken vandaag bij zo'n 24 graden. Vanaf zaterdag loopt de temperatuur alweer op en zondag halen we opnieuw 30 graden. Updates uit Vlaams-Brabant in de app van VRT Nieuws.
8: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Elke dag telt voor twee.

Een 70s kind, hè? Vanessa Paradis, Be My Baby. Ze is geboren in het jaar 72. Ja, de tijd waar het om draait in die nieuwe Studio 100 musical. Hè? Hallo Radio 2, het is een samenwerking met ons, met Radio 2. Dus dat wil zeggen, 1, heel veel Vlaamse 70s songs, zeker wel. Maar ook 2, als je een echte Radio 2-fan bent, dan wil je dat niet missen. En moest je al lang tickets gekocht hebben, kan via Radio 2 op VRT Max, als je op Doe Mee klikt, of via de website van halloradio2.be. Dit valt net buiten de 70s, hè? Bob Marley, 1980.

0: Queen en Don't Stop Me Now. Sarah Stalens uit Wachtebeke die vraagt opnieuw. Ja, Romy, wat doe jij daar toch aan zee? Goeie vraag. Ik ben hier blijven plakken aan een VRT Zomerhit opname. Ik dacht, ik moet er toch minstens één eventjes live meepikken. Ah ja, en dat heb ik dus gedaan gisteren. Was dik de moeite. En daardoor kan ik nu genieten van een prachtige zonsopkomst. Want Michel Jannes uit Scherpenheuvel-Zichem die zegt, kijk even achter je, Romy. Want de zonsopgang is daar waanzinnig mooi. Dus je kan meekijken trouwens ook op VRT Max of VRT Canvas. We blijven een beetje aan het strand, want het gaat over het naakstrand van Bredene. Daar wil ik het met jou over hebben. Al enkele weken is het in het nieuws, niet erg positief. En burgemeester Kelly Spielier van Bredene, die is het beu. Een hele goede morgen, Kelly.
1: Een hele goede morgen, Romy.
0: Wat is het probleem precies? Wat gebeurt er allemaal in het, of bij het naakstrand van Bredene?
1: Op het naakstrand zelf niks, maar in de Spanjaardtuin erachter, in het natuurgebied, daar doen zich zeer de feiten voor. En ik ben het inderdaad nu samen met onze politiezone.
0: Zeer de feiten. Dat wil zeggen, er zijn al de afgelopen maanden, weken, een 50-tal processen verbaal opgesteld.
1: Ja, sinds dat de naakstrand nu open is, dat is altijd vanaf begin april, vanaf de paasvakantie, hebben wij controles beginnen doen. En dat zijn de cijfers tot nu toe.
0: Oké. En die Spanjaardduin waar je over spreekt, is ook gewoon beschermd natuurgebied.
1: Dat klopt. Dus en dat is net het punt.
0: Daar mag je eigenlijk al überhaupt niet komen?
1: Eigenlijk niet, omdat het afgeschermd is. Maar goed, de duinen die, zijn wel bereikbaar langs de kant van de zee. En vandaar dat er een oplossing moet komen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat gaan jullie nu doen? Extra maatregelen treffen of...
1: Wel, de eerste aanzet is deze zomerzet om zo een visuele grens te laten verschijnen door paaltjes met een touw en dan bordjes aan om te tonen van kijk, hier kan je eigenlijk niet inkomen, dat is beschermd natuurgebied. Maar vanaf volgend jaar gaan wij staan met het agentschap Natuur en Bos een volledige omheining plaatsen, omdat zij ook daar een grasprogramma zullen installeren. En dat zijn bepaalde grazers die dan in dat natuurgebied zullen voorkomen. Ja, en dan is het ook niet de bedoeling dat zij rond gaan lopen helemaal op het strand, want dat zou een heel gek beeld worden. Maar in elk geval, op die manier kunnen we eigenlijk nog meer aantonen dat dit een beschermd natuurgebied is. Met bepaalde plantensoorten die eigenlijk wel echt beschermd moeten blijven.
0: Ja, zoals ik ook al zei, het naakstrand van Bredene was nu vooral slecht in het nieuws. Begint het ook een slechte naam te krijgen? Of ben je bang dat het een slechte naam begint te krijgen?
1: Wel, er is heel veel werk ingestoken, 25 jaar terug, zelfs ervoor, door Schepen de Roo, of toenmalig Schepen de Roo, om eigenlijk effectief dat te kunnen bekomen. Het is een heel mooi, uniek strand. Dus vandaar, het zou heel jammer zijn dat opnieuw, zoals in de maatschappij, iets dat goed is, niet wordt gedaan door mensen die het eigenlijk niet respecteren en die het natuurritme niet respecteren. En vandaar ben ik het effectief beu en wil ik hebben dat er iets aan gedaan wordt.
0: En wel, kijk maar, die boodschap is duidelijk overgebracht. Hè. Jij bent het beu, burgemeester Kelly Spielier van Bredene. En er worden maatregelen getroffen. Dus kijk, al wie dat nog een beetje vieze ideeën in zijn hoofd heeft, we doen het niet. Het mag niet en zeker niet in die Spanjaardduin. Laat het uit. Dus in ieder geval een prachtige ochtend. In Bredene gewenst, Kelly, geniet van de zonsopgang.
1: Oké, dat zal ik zeker doen. Radio
2: 2. Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
4: Dit was niet wat ik wilde.
5: Goedemorgen.
4: Niet wat het moest zijn.

passion of the groove.

Elcazar en Crying at the Discotheek. Ja, een beetje zo klonk het gisteravond, denk ik wel, hier in de Radio 2-studio. Na die VRT-zomerhit-opname. Was toch een klein feestje hier. Moet ik niet overliegen. Dit is Zoutelanden van Gijke Arnard en Bluff. Zometeen de zonnegroet die eraan komt. Ah oh, ja.

0: Vind je ons niet?
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
2: Nu wij niet meer praten.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2, relax.
3: Ik ben blij dat je hier bent.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Gisteren nog Brigitte die haar man een zonnegroet schonk na 49 jaar huwelijk. Bijna goud. Wie wil jij een zonnegroet schenken? Laat het weten in de app van Radio 2.
2: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drones-incident in Leipzig. Het bestuur van de Wereldvoetbalbond blijft voorzitter Gianni Infantino steunen en de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het incident op de luchthaven van Leipzig een hybride aanval. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden, vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste daarna met een drone. Bij hybride aanvallen worden militaire en niet-militaire middelen gecombineerd. Ze zaaien onrust en vaak wordt niet helemaal duidelijk wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, zei de minister hier al iets over de herkomst van de drone?
9: Wel, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, dat zei hij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen. We luisteren even.
10: Wie hier voorgegangen worden is, was hier aan drones existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
9: Ja, heel professioneel, dus je kan vreemde mogendheden niet uitsluiten, zei hij. En een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als een soort bedreiging opnieuw een stap verder. Dat voegde hij er nog aan toe. Nu dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk ja, veel in de richting van Rusland. Of toch sympathisanten van Rusland.
7: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent nu dat er fouten gemaakt zijn en zegt ook dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. De Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
11: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
7: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn daar al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
12: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaarduin en... Nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
7: In Nederlands-Limburg is de brandweer gestopt met blussen na de grote natuurbrand in de buurt van Venray. De brand begon maandagmiddag en was gisteren, 2 dagen later, volledig onder controle. De brandweer is wel waakzaam gebleven. Op sommige plaatsen hebben ze waterslangen gelegd om nieuwe opflakkeringen te voorkomen, zegt Rick Schouten van Veiligheidsregio Limburg-Noord.
13: Gisteravond laat zijn er nog enkele hotspots ontdekt. In een paar plekken waar het nog vlammen omhoog zijn gekomen. Op dit moment is de situatie aardig onder controle. Er zijn geen hotspots, geen vlammen gezien. De brandweer is nog wel aanwezig en koelt nog op verschillende plekken. Zodat de grond goed nat wordt en ook goed gekoeld kan worden. Zodat er geen nieuwe opslagingen meer komen.
7: In de voorrondes van de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Bij OHL stonden veel nieuwe speelsters op het veld, dus was het afwachten hoe de wedstrijd zou uitdraaien, zegt trainer Ster Habibzadeh.
14: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
7: Zaterdag spelen de vrouwen van OHL tegen de Turkse club Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met een explosieve lading is gevonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat er wel eens een buitenlandse mogendheid achter kan zitten. Meer in de app van 14 Nieuws.
15: Sta op met Radio 2.
16: Sta op met Radio 2. Romy de Ridder.
17: 6:06, misschien even moonwalken samen. Ah ja, kan maar met één man erbij, hè? Michael Jackson. Dit is Bad.

0: Johan Vissers die is al moonwalkend uit bed gekropen, laat hij weten in de app van Radio 2. En wenst iedereen een fijne dag. Kijk, bij deze heel erg mooi. 6 augustus zijn we. Sta op met Radio 2. Radio 2. Een frissere dag vandaag. Nog steeds wel 23 graden, zoiets. Maar details krijg je zo meteen over 10 minuten ongeveer van Bram. Hopelijk heb je hoe dan ook een betere ochtend dan cafébaas Lorenzo uit Sint-Niklaas. Want Lorenzo en zijn vrouw die zijn teruggekomen van huwelijksreis. En die hebben in hun café, luister goed, 2,5 ton zand aangetroffen. Ja, een grap van vrienden, ja. Het is nu wel typisch, uiteraard, om het huis van een getrouwd koppel op stelte te zetten na een huwelijksreis. Maar 2,5 ton zand in uw café hebben, daar zou ik niet mee kunnen lachen. Dus ik vroeg mij af, ik gooi het even in de groep. Heb jij ooit al zulke stoten uitgehaald bij jouw vrienden? Of was je er misschien slachtoffer van? Elk verhaal is welkom in de app van Radio 2. Sta op
1: met Radio 2. De zonnegroet.
0: Maar eerst, die o zo mooie zonnegroet. Hè. Je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen aan iemand die het kan gebruiken vandaag of extra hard verdient vandaag. En vandaag zat Sarah Stalens uit de Wachtbeke. Hallo, hallo. Dag Sarah.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voor wie is jouw zonnegroet? Is het voor iemand uit Wachtbeke of elders?
2: Ja, zeker en vast. Het is voor mijn mama, die ook in Wachtbeke woont. En ze is eigenlijk mijn grote steunpilaar. Mijn beste vriendin ook, dus ze verdient dat echt.
0: Maar, wat is de naam van jouw mama?
2: Karin.
0: Karin? De mijne ook?
2: Ja. Dat is toeval.
0: Maar de mijne woont wel niet in Wachtbeke. Dat is het. Nee, dat niet. Maar ik denk dat de mama's die Karin heten, dat wel de beste mama's ter wereld zijn. Want ook dat is mijn beste vriendin.
2: Ah, voilà, kijk.
0: En wat doen jullie samen dan?
2: Echt van alles. We gaan samen gaan shoppen, soms samen naar een concert. We zijn ook samen naar de opname van Win-Win geweest bij VRT. Ja, dus echt alle toffe dingen doen we samen. Maar ook ja, soms minder toffe dingen moeten ook gebeuren.
0: Ah, maar ja, kijk. Ja, het blijft natuurlijk je mama. Hè? Maar luistert ze naar Radio 2? Is ze op dit moment aan het luisteren, denk je?
2: Ja, zeker en vast. Elke morgen luisteren wij naar Goedemorgen Morgen normaal.
0: Ah ja. Kijk, dat zal het team Goedemorgen Morgen heel graag horen. Ah, wel nee. Maar geweldig, dan gaan we die zonnegroet naar Wachtbeke sturen. Hè? Hier komt hij. Dankjewel, Sarah.
2: Dankjewel. Sta op
1: met Radio 2. De zonnegroet.
3: Hé, labakjes. Rak, dat wil zeggen, niet afgeven.

0: Het is even roze als ik. Jerry Halliwell. It's Raining Man. En ze is trouwens keijarig vandaag. Keijarig, want ze wordt 54. En nog vandaag trouwens een nieuwe podcastaflevering van Peter van der Veire en de Zandloper op VRT Max natuurlijk. Deze keer met de tofchef Peter Goossens, die jarenlang natuurlijk het sterrenrestaurant Het Hof van Kleven heeft geleid. Ja, Peter die staat stil bij zijn leven en bij zijn passie voor koken, uiteraard. Terwijl die zandloper maar doorloopt, of eigenlijk even stilstaat. Hij vertelt onder andere dat hij als tiener graag at, graag lekker at. En dat hij toen ook al heel kritisch was over slecht eten. Zeker bijvoorbeeld in zijn schooltijd heeft hij echt wel slechte herinneringen aan wat er op zijn bord kwam. Luister even mee.
1: Ik zat daar in college en ik had daar zo'n slechte souvenir aan. Tegen 10 uur begonnen en die hangen. Al die reuk van die aardappel die dan al gekookt werden en van die grote douches. Op een zeker moment moest je dus gaan eten. Dan moest je aanschuiven en dan zo'n kwak patatten op je bord en een kwak groenten. Oh, dat is verschrikkelijk. Maar het is zelfs nog weggelopen. Ik zei, mama, ik blijf dat niet meer eten. Dat is onmogelijk.
0: Peter Goossens, straks hoor je me live hier op Radio 2.
2: Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
3: Nu nog de zomerhit.
4: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Aaron Blomaert en Zoe Levi, Gert Verhulst en James Cook, Liene de Douw, DJ Licious en Milo en Dana Winner. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
6: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
7: Mini Europa, Mini Europa, dat is reza.
8: Radio 2.

0: Marcon en Walking in Memphis. Een heel goedemorgen, Bram Verbrugge.
1: Een goedemorgen.
0: Het is 25 over 7. Ik kijk buiten. Er staat een stevige wind hier aan zee. Want ik ben aan zee, Bram.
1: Mm-hmm. Ja. Ik heb er van gehoord. Ja, inderdaad. Wat doe je daar eigenlijk?
0: Ah, wel, ja, kijk, dat is een goede vraag. In de app van Radio 2 komt die vraag ook een paar keer naar boven. Maar ja, ik wou eigenlijk gewoon één keer een VRT Zomerhit opname meemaken, live.
1: Ah, oké. Okay, ja,
0: dus dat heb ik gedaan. Gelijk. Maar ja, dat eindigt dan tegen een uur of 11 of zo. En dan, ja, kijk, dan wordt het al snel laat. Dus ik dacht, laat ons mij gewoon hier zetten, installeren.
1: Ik snap het. En wat een luxe dat allemaal kan.
0: Ah, wel, kijk. En die zouten gelucht. Ja. Ik vind het een sfeertje. Maar bon, wat mogen we verwachten vandaag, Bram?
1: Wel, op dit moment is het toch wel wat frisser dan de voorbije ochtenden. Hè. Dus mispak je niet als je nog niet bent buiten geweest. Het scheelt toch wel een laagje. We hebben 13 tot 16 graden met opklaringen, maar ook behoorlijk veel wolkenvelden die al over het land aan het trekken zijn. Nu, het is droog op dit moment en het blijft vandaag ook grotendeels droog. We gaan straks ook nog wel veel stapelwolken krijgen. Dus ja, de zon heeft niet de hoofdrol. Er zullen wel wat meer wolkenvelden zijn dan de voorbije dagen. Temperaturen die gaan vandaag naar 23 of 24 graden in het binnenland. Aan zee 20 graden. Dat is dus best aangenaam. En de meestal matige wind uit het westen, die voel je daar nu dus al, maar ook in het binnenland gaat die geleidelijk aan matig worden. Vanavond en vannacht opklaringen. Stilaan tegen morgenochtend wel opnieuw wat meer wolkenvelden. Bij minima van 8 tot 14 graden. En dan morgen eerst vrij zonnig. Later opnieuw wat meer wolkenvelden, maar droog weer. 22 graden aan de kust en 23 tot 25 graden in het binnenland. Weinig wind ook morgen, behalve aan zee een zeebries. En dan zijn we opnieuw vertrokken voor een warmere periode vanaf het weekend. Zaterdag zonnig en 6 of 27 graden. En zondag wordt het, vrees ik, opnieuw drukkend warm met 30 tot 32 graden. En in de middag en 's avonds een paar onweersbuien. En ook volgende week is het meestal zomers warm.
0: Dus we gaan even genieten van die frisse dagen van u.
1: Ja, twee dagen wat koeler weer, dus geniet ervan.
0: Ah, wel, kijk. Als ik zeg Suzanne, dan zeg jij...
1: Freek.
0: Ja, zeker wel.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.

0: Suzanne en Freek en de helft van mij. Het is 7:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag
0: telt voor twee. Dit is het nieuws uit je buurt.
2: Dat is het 14 nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Aan het station van Leuven is gisteravond een man van 75 jaar zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een bus van de lijn. De man kwam met zijn beide benen onder de bus terecht. Het is niet de eerste keer dat er ongevallen gebeuren aan het station van Leuven. Mensen in de buurt vinden de stationsinrichting alvast chaotisch.
3: Het is hier een redelijke onveilige situatie met de bussen en de vele fietsers en vooral heel veel voetgangers uiteindelijk.
4: Voor die mensen met de buschauffeurs, dat is ook niet makkelijk. Dat is constant aan alle kanten kijken en die lopen mensen zijn nadenken gewoon los door.
5: Redouane, in plaats van een boom te begraven voor 2800 euro, doe alsjeblieft iets aan deze drempel.
2: Een man uit Nienhoven is veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel omdat hij beelden van seksueel misbruik van minderjarigen verzamelde. De man, een 40er, werkte als kinderverzorger in een crèche-internat. Op zijn smartphone vond de politie naaktfoto's van kinderen, maar ook zoekopdrachten zoals Teen Pussy. Volgens een advocaat spreekt hij niet zo goed Engels en was hij eigenlijk op zoek naar kattenfoto's, maar dat geloofde de rechter dus niet. In de Halle hangen er opnieuw bloemenmanden aan hoge palen in het centrum. 14 jaar geleden verdwenen die door besparingen. Nu investeren we weer volop in bloemen en planten, zegt schepen Sven Pletings.
6: Dat varieert van viooltjes en geraniums, zolang het maar kleurrijk is. En daarnaast gaan we ook echt heel wat bloembollen aanplanten. We hebben de ambitie om 1 miljoen bloembollen deze legislatuur te gaan aanplanten. En we zijn goed op schema.
2: Het opsmukken van de stad met bloemen kost Halle zo'n 300.000 euro, verspreid over 6 jaar. In Tremelo en Begijnendijk herdenken ze deze week de 70ste verjaardag van de mijnramp in Marcinel. Bij een brand in de mijn kwamen 262 mijnwerkers om het leven. Het ging vooral om Italiaanse gastarbeiders, maar er waren ook slachtoffers uit de streek van Begijnendijk bij. Die vertrokken elke ochtend heel vroeg naar Marcinel in Wallonië, zegt burgemeester Bob Michiels.
7: 70 jaar geleden vertrok elke dag een touringcar met werknemers, inwoners van Begijnendijk, Tremelo, Betekom en omstreken naar Marcinel. Een heel duidelijke reden was dat er meer betaald werd in Marcinel dan in de Kempis steenkoolmijnen.
2: En de vrouwen van OA Leuven hebben gisteravond een eerste stap gezet om voor het tweede jaar op rij Champions League voetbal te spelen. Ze versloegen een Servische ploeg met 4-0. Als ze zaterdag ook het Turkse Fenerbahçe kunnen verslaan, kwalificeert OAL zich voor de laatste voorronde. Mix van zon en wolken vandaag bij zo'n 24 graden. Vanaf zaterdag loopt de temperatuur weer op. Op zondag halen we opnieuw 30 graden. Updates uit Vlaams-Brabant in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E19 richting Brussel vertraag je 10 minuten van Rumst tot de Werken in Mechelen-Noord. Evengoed 10 minuten op de E314 richting Lummen. Tussen Aarschot en Tieltwingen is dat.
8: Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
9: Nu nog de zomerhit.
10: De beste Vlaamse artiesten strijden.

0: zaterdag op VRT 1 en op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Dat is zo, hè, DJ-licious en Milo Forever Young. Die Milo die ziet er exact hetzelfde uit als 10 jaar geleden. Je moet maar eens googlen. Just remember, we're forever young. Cafébaas Lorenzo en zijn vrouw die zijn thuisgekomen van een huwelijksreis. Lekker romantisch. Om dan in hun café 2,5 ton zand aan te treffen. Ja, een grapje van vrienden. Maar toch wel een vergaande grap als het mij vraagt. Ik weet niet of ik er zo goed mee zou kunnen omgaan. Lies de Vogelaren hetzelfde. Laat weten in de app van Radio 2. Ik zou dat echt niet leuk vinden. Je krijgt dat zand nooit meer weg. Je vindt dat maanden later nog terug. Joris van Merven uit Evergem die zegt dat ze bij de trouw van zijn tante haar hele huis vol bloem hebben bestrooid. Ook niet fijn. Zou ik ook niet mee kunnen lachen, maar misschien vind ik de humor er gewoon niet in. Maar Koen Daams, goedemorgen. Je hebt nog zo'n verhaal.
1: Hey, goedemorgen, Radio 2.
0: Vertel eens, wat heb jij van te vertellen?
1: Ja, ik hoorde dat verhaal van die 2,5 ton zand. En dan moest ik direct terugdenken aan onze huwelijksnacht. Mm-hmm. 30 jaar geleden. Hadden ze vrienden en familie ons huis vol Isomo bakken geduwd.
0: Oh.
1: Ze zijn dan langs het venster aan terug naar beneden gekomen. We woonden gelukkig heel klein in Leer in Begijnhof. En we zagen natuurlijk de impact daar niet van. Tot we 's morgens wakker werden en over de Isomo stapten. Natuurlijk, de Isomo bakken. Die breken natuurlijk.
0: Oh, ja.
1: En er komen allemaal van die kleine bolletjes af.
0: Oh, nee.
1: Die zijn dan heel statisch. Want je moet dan proberen, ja, zoals een Isomo bolletje op te nemen of op te zuigen. Dat is heel moeilijk. Kruipt overal tussen. Kruipt overal in de plancher, met vloeren. Totdat we een paar uur later ons kat zagen voorbij komen.
0: Och nee. Was een sneeuwkat geworden?
1: Een sneeuwkat geworden, ja.
0: Vol met Isomo bolletjes.
1: Ja, Isomo bolletjes. Allee, dat was wel tof. Natuurlijk, we zagen de impact niet. Dat we dus 2 jaar later, 3 jaar later, nee, nog altijd van die bolletjes vonden. Hè? Ja.
0: Koen! Dat zou echt mijn nachtmerrie zijn. Heb je die ooit op een bepaald moment kunnen terugpakken, die vrienden? Of is het gewoon...
1: Nog niet.
0: Oh, maar als een van die mannen gaat trouwen, Koen, kom aan. Hè. Je moet er met een plan aankomen van je welste. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, het moet een beetje leuk blijven. Zie dat we niks...
0: Dat is waar.
1: Niks verkeerd toe. Nee.
0: Respect voor elkaar. Hè. Liefde en respect.
1: Respect voor elkaar, ja. En zeg dat je geen stukken maakt. In dit geval waren er geen stukken op.
0: Ah, wel. Hey, maar goed, dank. Merci voor je verhaal te delen en nog een prachtige donderdag. Hè.
1: Fantastisch. Voor jullie ook.
0: Dit is Roxette en Joyride.

0: Balthazar. En ooit komt er een dag. Het is kwart over. Dat is niet waar, kwart voor acht. Kijk, ik steek het op te weinig uren slaap dat ik heb gehad. Want dat is de reden waarom ik aan zee zit, omdat ik een VRT-zomerritopname heb meegemaakt. Wie er wel heel goed uitziet, ja, dat is Peter Goossens. Want sinds vandaag vind je op VRT Max een nieuwe podcastaflevering van Peter van der Veire en de Zandloper. Een smakelijke aflevering dus, met topchef Peter Goossens. Een hele goede morgen, Peter.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, ik moet toegeven, je kan meekijken via VRT Max of VRT Canvas. Ja, dat is een leugen, Peter. Ik heb er al beter uit gezien, maar jij ziet er eigenlijk op deze donderdagochtend officieel uit. Je hebt een hemdje aangedaan zelfs.
1: Ja, ik wist dat jij er waarde.
0: Ah, kijk, maar dat weet ik te appreciëren. Dat weet ik te appreciëren. Nu, je hebt je hart en je ziel op tafel gelegd. Niet op de keukentafel, maar wel bij de tafel van onze Peter van der Veire. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, het was super, super aangenaam. Het was een leuk gesprek. We zitten nog veel te kort. We konden nog veel meer gezegd hebben. We konden nog zeer lang doorgaan. Maar het was zeer fascinerend.
0: Ja, het gaat natuurlijk in de aflevering over Hof van Kleve. Kan niet anders. Dat jij jarenlang hebt uitgebaat van eind jaren 80 tot eind 2023. En onze Peter die wilde graag weten hoe jij nu terugkijkt op dat restaurant. Luister even mee.
2: Mis je het soms?
3: Ja. Eerlijk wel, ja. Maar op een zeker moment is er een einde aan alles. En ik vind, je moet ook stoppen op je glorie. En ik had een afspraak met mijn vrouw. Ze zei, als vrouw van 70 jaar staat dat niet om de mensen te ontvangen. Dat gaat niet. Dus ik wil stoppen rond mijn 60. We hebben daar lang over getwijfeld. En dan hebben we gezegd, ja, mijn Floris die het nu verder doet. Die werd al 10 jaar bij mij. We hebben 1 jaar alles voorbereid voor hem. Dat dat allemaal vlekkeloos kon verlopen. Maar Hans, die basis is gebleven. En dat was goud waard, hè.
0: Waar ik mij wel afvraag, die Floris van der Veker die de zaak heeft overgenomen, stuur je hem af en toe nog een WhatsApp-berichtje van hey, zeg, alles onder controle daar? Of kan je het echt loslaten?
1: Ja, maar ik zie hem nog alle weken. Hè.
0: Dus toch nog wel ergens controle daar dan?
1: Ja, nee, maar ik zie hem alle weken. We spreken alle weken af om enkele zaken af te toetsen. En dat is ook wel superleuk. Hans die keeper is daar nog. Ik zie alle weken Hans die keeper. En het is zo fijn om al die mensen gelukkig te zien. En dat de zaak mooi verder gaat, ja, dat is een ongelooflijke voldoening.
0: Dat kan ik geloven. Ja, je was wel echt een stier in de keuken. Dat vertel je ook in die podcast. Je vertelt ook dat je softer bent geworden. Hoe komt dat, denk je?
1: Dat is misschien ook mijn ouder worden. Nee.
0: Ja, wie weet.
1: Dat wordt een beetje zacht. Maar ja, dat waren toen ook andere tijden. Je moest ook vooruit. Er was ook voor je zaak bekend te maken. Ja, er was geen sociale media, er bestond toen zelfs nog geen internet.
0: Nee, ja.
1: Dus jij moest wel vooruit gaan. Hè.
0: Nu, een goed voorbeeld van wat softer worden. Je bent nu papi voor je kleinkinderen. En bijvoorbeeld rode kool. Als ze dat niet graag lusten, dan zeg je, het is oké, laat maar liggen. Dat had bij mij niet waar geweest vroeger, hoor.
1: Nee, maar ik eet dat zelf ook niet graag, dus ja.
0: Ah,
1: ze moet dat ook niet eten.
0: Het is zo, dus als jij het niet graag eet, dan mag je het laten liggen. En anders moet je het opeten.
1: Ja, maar ik maak het ook niet klaar.

0: waren.
1: Ja, oké. Dus rode kool, ik onthoud niet jouw meug. Nu, je deelt in de podcast ook veel tips om gerechten lekkerder te maken. Als mensen vandaag in de keuken staan op deze 6e augustus, het is 23 graden buiten, wat raad jij nu aan om te maken vanavond? Kan je een tip geven?
0: Ja, nee, nu zitten volop in de zomer. Hè. Wat moet je nu eten? Dat zijn tomaten, salade, al zo'n frisse gerecht. Ja, je moet rekenen, de asperges, dat ligt al achter ons. Dus nu zitten we volop in de zomer, heb je courgetten, aubergines, tomaten, sla. Veel sla moet je nu eten, dat is super lekker. In de winter is dat ook veel minder, omdat die veel minder smaak heeft. Maar nu kun je al die zomerse gerechten super lekker klaarmaken.
1: Oké, kijk Peter, daar gaan we naar luisteren. De hele aflevering van Peter van de Veire en de Zandloper, ja, die staat nu al op VRT Max. Daar staan ook de andere afleveringen met onder meer Camille, Jacques Vermeire, Wesley Song, Anastasia Chernok. Ja, er zijn er heel veel. En zondag hoor je de aflevering met Peter Goossens ook gewoon tussen 9 en 10 hier op Radio 2. Peter, wat brengt de dag nog voor jou?
0: We hebben eerst gedaan met de opnames van een nieuw tv-programma. Dus ik zit een beetje administratief achter. Dus dat wordt een dagje bureau.
1: Ah, wel, kijk, maar dat is ideaal, want het hemdje heb je er al voor aan. Dus veel succes daarmee. Merci.
2: Sta op met

0: Dotan. En home, het is iets voor acht. En Geert van Langenakker uit Sint-Truiden die zegt... Ooit al geweest in het Hof van Kleve. Die man die tovert schilderijen op het bord. Superlekker. Freddy Sadonis uit Zottegem die reageert ook in de app van Radio 2. Maar Peter Goossens toch, rode kool is nog zo lekker. Gewoon een beetje stoven met wat azijn erbij. Ideaal. Dus kijk, zelfs Peter Goossens krijgt toch tips in de app van Radio 2.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Vanavond op VRT1.
6: Voel dat niet een klein beetje? Ik voel dat een klein beetje. Als wij van het vliegtuig kwamen, dat ik iets wist van... Ah ja, de lucht is hier eilig. Voel je dat niet? Ja, hè? Zo...
5: Op VRT1 in Reizenwaas, de bucketlist, is de Boliviaanse hoogte voelbaar. Op VRT Canvas maakt de hitte het zwaar voor wilde dieren in Force of Nature. En op VRT Max hangt de romantiek in de lucht met de volledige serie Mixtape. Tot vanavond.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Wat als de communicatie met de ploegwagens wegvalt in de koers? Wel, dan heb je nog altijd de bordjesvrouw. Lekker oldschool. Zometeen Linde Merkpoel daarover.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Het is 8:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. Belgische influencers moeten slachtoffers van online haat op weg zetten om dat te melden. En de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het drone-incident in Leipzig een hybride aanval. In de nacht van dinsdag op woensdag is er een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. Bij een hybride aanval worden ook andere middelen ingezet dan klassieke wapens. En het is ook veel moeilijker om met zekerheid te zeggen wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, heeft de minister daar al iets over gezegd?
12: Ja en nee, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, zei hij er nog bij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen, zei de minister nog. We luisteren even.
13: Wie hiervoor gegangen worden is, was hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
12: Ja, je kan ze dus niet uitsluiten, zei hij. En hij zei ook nog, een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als soort bedreiging opnieuw een stap verder dan wat we al gewoon waren. En hij noemt de aanval dus een hybride aanval, wat dus inderdaad wil zeggen een aanval met een combinatie van militaire en niet-militaire middelen. En dat de aanval in Leipzig plaatsvond lijkt ook al geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt dus tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk veel in de richting van Rusland of sympathisanten van Rusland.
11: Dankjewel, Jeroen. In de regio Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn bij Russische bombardementen vannacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval raakte een huis en daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval zijn een man en een vrouw omgekomen. Rusland heeft ook 2 vrachtschepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. De aanvallen over en weer zijn de laatste weken opnieuw toegenomen en er vallen ook elke dag burgerdoden bij.
4: De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. En wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn belager kunnen krijgen van telecombedrijven. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden slachtoffers dat niet. Influencers kunnen daarbij helpen, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
14: We zien dat meer en meer jongeren slachtoffer worden van online haat. En daarom is sociale media cruciaal. En moeten we dat met mensen doen die actief zijn op sociale media. En is een traditionele overheidscampagne niet altijd het beste instrument. En dan zorgen we ervoor dat ze de juiste instanties krijgen waar ze naartoe kunnen gaan. Dat ze meldingen kunnen doen. Omdat we echt willen dat die anonieme belaging online de wereld uitgaat.
4: Zelfs wie één anoniem haatbericht krijgt, kan dat al melden aan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. En die kan de gegevens van de belager dan opvragen. Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 gestorven toen ze aangereden werd door een bus. De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te koop bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n eclipsbril is wel belangrijk om je ogen te beschermen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
15: Dus als je geen eclipsbril hebt, nooit rechtstreeks naar de zon kijken en geen alternatieven proberen te gebruiken, zoals een cd of dergelijke. Dit werkt allemaal niet, dit gaat je ogen alsnog beschadigen. Dus de eclipsbril is de echte enige juiste oplossing om naar de zon rechtstreeks te kunnen kijken.
4: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent dat er fouten gemaakt zijn en zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. In de voorrondes van de Champions League hebben de vrouwen van OH Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Overmorgen spelen ze al de volgende voorronde match tegen de Turkse club Fenerbahçe. Trainster Ster Habibzadeh rekent dan op steun van de supporters.
16: Een grote club, veel supporters. Dus ik hoop dat onze supporters ook op zaterdag allemaal aanwezig zijn voor deze wedstrijd. Dat is een fysieke ploeg. Dat is een ploeg met heel veel karakter. 2 dagen hebben we voor de training. En dan moeten we klaar zijn op zaterdag. Ja. We gaan onze best doen.
4: Als ze de wedstrijd dan winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieve lading gevonden is. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er mogelijk een buitenlandse mogendheid achter zat. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 5:08, goedemorgen. Je vertraagt op 1 plaats, dat is op de E19 richting Brussel. 10 minuten vertraag je van Rumst tot de werken in Mechelen-Noord.
17: Sta op met Radio 2.
18: Sta op met Radio 2.
17: Romy de Ridder.
0: Goedemorgen, dit is Alvaro Soler.

0: is ongelooflijk. Alvaro Soler bovenhalen. En de zon begint te schijnen hier in Blankenbergen. Echt waar? El Mismo Sol. Sta op met Radio 2. Goedemorgen, 6 augustus. En ja, ik sta hier in Blankenbergen uitzonderlijk. Ik ben gisteren iets te lang blijven plakken bij de opnames van VRT Zomerhit. Maar kijk, het moest maar zo leuk niet zijn. Hè? Binnenkort in augustus kan je al die VRT Zomerhit-shows zelf bekijken. En dan weet je wel waarover ik praat. Nu, deze donderdag frisser dan de afgelopen dagen. Misschien ook goed. Het was wel echt snikheet de afgelopen dagen. Tot 23 graden vandaag. Maar denk eraan, als je naar buiten gaat, vergis je niet. Het is dus wat frisser. Net nog in het nieuws, gisteravond is er aan het station van Leuven een zwaar ongeval gebeurd. Een man van 75 is onder een bus terechtgekomen en is zwaar gewond aan zijn benen. Het is niet de eerste keer dat zo'n ongeval gebeurt daar met een bus in Leuven. 2 jaar geleden is daar zelfs iemand overleden. En deze vrouw uit het Leuvense, die schetst de situatie daar.
1: Daar is een groene strook op de weg getekend. Dat is een suggestiestrook, maar geen voorrangstrook. En ja, wat dat er juist gebeurd is, dat weten we niet. Het is hier een redelijke onveilige situatie met de bussen en de vele fietsers en vooral heel veel voetgangers uiteindelijk.
0: Ja, onduidelijk wat er is gebeurd, maar onveilig, dat staat vast. Ja, er moet snel iets veranderen daar, hè, aan het Leuvense station. Nu, waar kan je vandaag naar uitkijken? 2 artiesten, of eigenlijk zelfs 3, op ons Radio 2-podium vandaag in Blankenbergen. Om 7:30 is het aan Samson en Marie, gezellig. Maar je wordt al opgewarmd om 16:30 door VRT Zomerhit genomineerde Linne de Dauw. Dus dit ga je live horen vandaag in Blankenbergen.
2: VRT Radio 2. Sta op met Radio 2.

0: Tears for Fears and Shouts. 17 over 8, goedemorgen. Ik heb een vraag. Wat als de communicatie met de ploegwagens wegvalt in de koers? Ja, wat dan? Wat dan? Wel, blijkbaar heb je nog altijd de bordjesvrouw. Iets oldschool? En Linde Merkpoel die gaat ons daar van alles over vertellen, zometeen live vanuit Frankrijk.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Radio 2.
2: Radio 2.

0: Hey, dat is pas sfeer op je radio, hè? Dr. Alban en Sing Hallelujah. Over 8. Goedemorgen. Radio 2. Ja, we zitten over de helft van de Tour de France FAM. Gisteren dag 5, rit 5. En wie erbij was, is Linde Merkpoel. Een heel goedemorgen, Linde.
1: Goedemorgen, dag Romy.
0: Zeg, de laatste keer dat ik jou hoorde, was je tijdens de rit onderweg van hier naar daar om alles maar op de voet te volgen, nagelbijtend. Hoe was het gisteren? Neem ons even mee.
1: Ja, gisteren nog altijd hetzelfde eigenlijk. Hè. Het is hier een soort van reizend circus. Dus dat is wel echt bijzonder. Het is hier een hoog tempo. Wij vliegen van hier naar daar. En gisteren, kijk, ik weet zelfs niet meer waar ik was. Je vergeet gewoon waar je bent. Maar we hebben wel elke dag een plan. Ofwel volgen wij een rit, gaan we iets doen met iemand uit het publiek. Maar gisteren hebben wij de Ardoisière gevolgd. Weet je wat dat is?
0: Ah wel, nee, ik had er nog nooit van gehoord. De vertaling was een bordjesvrouw. Ook daar nog nooit van gehoord, echt waar.
1: Een bordjesvrouw is eigenlijk de gele vrouw. Iedereen die al ooit naar de koers heeft gekeken, die heeft misschien al eens gereden. Zo, een gele vrouw in een volledig geel pak op een gele motto. En wij hadden de vraag binnengekregen van, ja, wie is dat nu en wat doet die precies? Maar zij is degene die de tussentijden bijhoudt. Tussen de kopgroep en het peloton.
0: Dus kei belangrijk.
1: En zij schrijft dan op, ja, superbelangrijk. Zou je misschien betwijfelen in een tijd van oortjes en zotte technologie. Want ja, al die rensters die hebben natuurlijk een oortje. Hey. Maar zoals bijvoorbeeld in de etappe van vandaag, er zijn wel heel veel heuvels, bergen. Wij merken dat ook op ons telefoon. Je kan niemand bereiken, gewoon dat gaat niet. En dan is zo'n Ardoisière wel echt een soort van tijdsgodin die informatie kon brengen die superbelangrijk kan zijn voor die rensters. Dus een hele toffe vrouw, Jessica heette ze. En ik heb speciaal voor haar, ook haar naam is op de weg gezet, want iedereen supportert voor al die andere vrouwen. Maar wie supportert er eigenlijk voor Jessica?
0: Ah wel, kijk, dat is keimooi. Dat is keimooi. Ze heeft dan gisteren ook zwaar werk verricht waarschijnlijk. En er is ook een winnaar uitgekomen, hè, uit die vijfde rit. De Nederlandse Demi Vollering. Was het spannend? Ja, toch?
1: Ja. Maar het was heel spannend. Ik moet zeggen, wij zaten toen in de auto, maar wij volgen natuurlijk wel alles mee. Ruben en Ine die staan dan op bij ons in de auto. En degenen die niet aan het stuur zitten, die proberen mee te kijken. Ja, het was gigantisch spannend. En wat zo leuk is, want ja, ik heb dan s'avonds natuurlijk het voorrecht om daarover te babbelen met Maarten en Marijn. Dus we krijgen altijd een soort van privé-analyse.
0: Ja, dat is alleen leuk. Ja,
1: ja. Is dat je gewoon ziet, daar reden de drie vrouwen in vorm. Meer nog, het zou wel eens kunnen dat daar ons podium reed, waar we mee willen eindigen in Nice. Misschien zijn dat wel de drie vrouwen om rekening mee te houden. Demi, dat wisten we eigenlijk dat die in vorm was, maar dat ze zo in vorm was, daar schrok iedereen van.
0: Ja, ze heeft hard moeten trekken.
1: Absoluut, absoluut. En dat zegt kei veel. Marlen Reusser, dat wisten we al een beetje, want zij is degene die in het geel reed en nog altijd in het geel rijdt. Maar Katia Niewiadoma was misschien wel een beetje de verrassing. Dat hadden we misschien nog niet 100% zo gezien, dat zij zo in vorm was. Dus dat maakt het alleen maar beter en spannender.
0: En vandaag opnieuw gewoon, hè, heuvels om te trotseren. Een semi-bergetappe wordt het vandaag ook weer.
1: Ja. Ik ben nu zelf niet de grootste wieleranalyste, maar ik weet alleen dat dat heel tof wordt om te volgen. En Marijn zei gisteren, ja, dat zijn de vluchters. Dus vandaag verwacht zij de vrouwen in de vlucht. Dus ik kan alleen maar achterover liggen en kijken en genieten van het spektakel.
0: Ja, want wat ga jij trotseren dan eigenlijk? Ook hetzelfde? Ook semi-heuvels?
1: Nee. Ik ga vandaag aan de start van de etappe ga ik afspreken met Hedwig Neels. Zij is een fantastische vrouw. Zij is een dokter die gespecialiseerd is in, wat kan ik zeggen? Alles wat zich in de koersbroek afspeelt. Want ja, die vrouwen zitten een week op de fiets. Je kan je beginnen afvragen hoe overleeft alles wat er tussen je billen zit, hoe overleeft dat daar? En hoe gaat het daarmee? En dat is Hedwig. Hedwig is echt de magic woman die ervoor zorgt dat al die vrouwen hier in de tour, zij gaat echt van bus naar bus, de grootste ploegen helpt zij om ervoor te zorgen dat er geen problemen komen.
0: Kijk, daar gaan we over luisteren en horen waarschijnlijk in die podcast van Jouw Vlammen vind je gewoon elke dag een nieuwe aflevering op VRT Max over die Tour de France Femme. En vanavond ook in Allez les Femmes met Maarten van Gramberen en Marijn de Vries. Om 10:00 deze avond.
1: Heel goed.
0: Kan je heel die dag 5 volgen. Merci Linde en nog een prettige dag daar in Frankrijk.
1: Bye. Dag Romy.
2: Goedemorgen.

0: Call me. Zometeen mag je bellen, maar misschien een berichtje sturen in de app van Radio 2 in verband met die werkplaat. Ah ja, die komt er nog aan voor 9 uur. Het is 8:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: En dit is het nieuws uit je buurt.
3: Het nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. 30 bedrijfsleiders uit Tiene trekken naar de Raad van State om de nieuwe bedrijfsbelasting in Tiene te laten schrappen. Het belastingreglement heeft volgens hen juridische gebreken en behandelt niet iedereen gelijk. Advocaat Christophe Romero geeft een paar voorbeelden.
4: Je kan bijvoorbeeld een groot parkeerterrein hebben waar je geen productie hebt. Dat wordt op dezelfde manier belast als een fabriek. Of bijvoorbeeld een brandweg waar je eigenlijk niet onmiddellijk iets mee kan doen. Maar dat is wel bijvoorbeeld tot je oppervlakte, word je daar ook op belast. Alsof dat veel zou opbrengen.
3: Naar een station van Leuven is gisteravond een man van 75 jaar zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een bus van de lijn. De man kwam met zijn beide benen onder de bus terecht. Het is niet de eerste keer dat er op die plek ongevallen gebeuren. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. Mensen in de buurt vinden de stationsinrichting in Leuven alvast chaotisch.
5: Het is hier een redelijke onveilige situatie met de bussen en de vele fietsers en vooral heel veel voetgangers uiteindelijk.
6: Voor die mensen met die buschauffeurs, dat is ook niet makkelijk. Dat is constant aan alle kanten kijken en die lopen mensen zijn nadenken gewoon los door.
7: Redouani, in plaats van een boom te begraven voor 2800 euro, doe alsjeblieft iets aan deze drempel.
3: Een man uit Nienhoven is veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel omdat hij beelden van seksueel misbruik van minderjarigen verzamelde. De man, een 40er, werkte als kinderverzorger in een crash-internat. Op zijn smartphone vond de politie naaktfoto's van kinderen. De vrouwen van OH Leuven hebben gisteravond een eerste stap gezet om voor het tweede jaar op rij Champions League voetbal te spelen. Ze versloegen een Servische ploeg met 4-0. Als ze zaterdag ook het Turkse Fenerbahçe kunnen verslaan, kwalificeert OHL zich voor de laatste voorronde. En in Testelt in het Hageland hebben ze deze zomer hun eigen versie van het tv-programma De Stoel. Elke woensdagavond komt er een foto op Facebook met een stoel die ergens in Testelt staat opgesteld. We willen weer wat leven in het dorp brengen en mensen in contact brengen met elkaar, zegt Nico van Elven van de vereniging Testelt Leeft.
8: Wie het eerst in de stoel zit, kan ook een prijs winnen van lokale handelaars van Testelt eigenlijk uit. We hebben ook zoiets van, je kunt iets drinken met een vrij bijdrage. Dus. En dan komen de leukste verhalen en de leukste ideeën en weet ik van waar boven. We staan versteld hoe dat eigenlijk opgevangen is door de mensen eigenlijk en hoe goed dat de mensen er eigenlijk mee opgesprongen zijn ook om mee te doen en zo, ja.
3: Een mix van zon en wolken vandaag bij zo'n 24 graden. Vanaf zaterdag loopt de temperatuur alweer op. Zondag halen we opnieuw 30 graden. Vlaams, Brabant en Brussel updates vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Naar Brussel op de E19, richting Brussel. 10 minuten vertraag je van Rumst tot de werken in Mechelen-Noord. Op de E411 staat bij Leonard een defecte vrachtwagen op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Dan nog op de binnenring, 10 minuten extra daar tussen Stroombeek en het viaduct van Vilvoorde.
9: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, het kan anders.

0: George Ezra en Green Green Grass. Het is bijna 9 uur. En moet je vandaag nog gaan werken? Of nog iets belangrijks thuis afwerken? Kan ook natuurlijk. Dan mag jij nog net voor 9 uur een werkplaat kiezen. Stuur even je job door in de app van Radio 2. Inclusief natuurlijk je favoriete song die je graag wil horen. En de rest, dat doe ik gewoon.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: hoe dan ook. Wel, hoe dan ook mag jij een werkplaat kiezen. Als je moet werken tenminste. In ieder geval, goedemorgen Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Stijn Soete uit Vilvoorde, jij moet werken vandaag.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat staat er op de agenda?
1: Dat heb ik gedaan. We zijn heel druk bezig, want we zijn een logistiek depot van feest- en kampmateriaal. En er zijn vol een bak kampen aan de gang natuurlijk, hè. Dat is zomer. Hè. Dus de jongeren zijn nu vol een bak op kamp aan het gaan.
0: Dan is het elke dag feest bij jou op te werk. Ah ja, met al die feestartikelen rondom jou.
1: Met Radio 2 op de achtergrond lukt het een beetje, maar het is toch een beetje druk.
0: Ah, wel, kijk, en we gaan dat feest alleen maar vergroten natuurlijk, daar op jouw werkplek. Welke song mag ik voor jou spelen?
1: Graag van Manu Chao, Me Gustas Tu.
0: Oh,
1: want
0: super.
1: Zij komen spelen op ons festival waar we volgende week aan beginnen voorbereiden. Waar wij ook naartoe moeten met heel het depot. Dus wij gaan daar logistiek voorzien.
0: En dan kom je al een beetje in de sfeer natuurlijk.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Kijk, geweldig. Hier komt hij al, zie. Stijn, dikke merci.
1: Dank je wel. Ja, dag.
0: Manu Chao, Me Gustas Tu. Goedemorgen, 20 voor 9.

0: Homewrecker van Somber. Het is ongeveer 8:50. Goedemorgen. De deuren die staan hier al open in Blankenbergen. Want ja, ik zit in Blankenbergen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, hè? Dieter Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat is er allemaal gebeurd, Romy? Ja. Wat brengt jou in Blankenbergen?
0: Ja, kijk, een VRT zomerhit-opname die een beetje uit de hand is gelopen. Hè. Allee, als in, het is laat geworden en we moesten nog helemaal naar Brussel.
1: En die studio staat hier toch in Blankenbergen.
0: Ja, en dan kon ik toch nog een paar uur extra slapen. Dus kijk, bij deze.
1: Maar zo tof, dan is de studio al opgewarmd voor mij.
0: Ja, toch?
1: Goed gedaan.
0: Eigenlijk ook dat jij kleinere ogen hebt dan ik.
1: Ja, maar ik ben ook een beetje ouder dan jij. Ik heb ook wat meer slaap nodig.
0: Ja, alsof het daaraan ligt. Ja?
1: Ja, ik ben niet op de lappen geweest, hè. Ik lag braaf op tijd in mijn bed, hoor.
0: We zijn ongeveer op hetzelfde moment gaan slapen, dat is waar. Het was gisteren wel heel

0: Gezellig, dat moet ik jou niet vertellen natuurlijk. Nee, we hebben Berg gezien, we hebben Bas Serra gezien.
1: Niels de Stadsbader heeft opgetreden. Ja, dat is heel leuk. Altijd leuk. En een mooie zonsondergang. Hè. Ga je op televisie zien over 2 weken. Of over 3 weken, wanneer die show van gisteravond op televisie komt.
0: De mooiste tot nu toe, van de zomer?
1: Die van de dag ervoor was ook wel mooi eigenlijk. Ah, we hebben 2 mooie zonsondergangen gehad de afgelopen dagen.
0: Wat een geluk. Ja, nu in een rechte lijn natuurlijk naar de finales op zaterdag 29 augustus is het daar. Maar in die tussentijd natuurlijk nog veel Radio 2 aan zee. Plezier. Mm-hmm. Wat brengt vandaag de dag voor jou?
1: Wel, Line de Douw komt straks langs. Vooral de fans van Milo, of zeker de fans van Milo, die reeks op VTM gaan herkennen, want daar heeft ze in meegespeeld. En ik hoorde vanmorgen haar nummer nog. Jij speelde het terwijl ik aan het ontbijt zat. Plankgas. En de eerste keer dat ik nummer Plankgas hoorde, dacht ik, Pommelien Thijs heeft een nieuw nummer uit. Ik vind dat die stemmen van Line de Douw en van Pommelien, dat die heel hard op elkaar lijken. En dat is een groot compliment natuurlijk.
0: Dat is zeker een groot compliment. Ik ga er zo eens naar luisteren. Ook,
1: ja. Dus zij komt straks optreden, 3:30 op het podium hier bij Radio 2 aan Zee. En vanavond, dan gaat mijn hart toch ook een beetje sneller slaan. Want Samson gaat voor eeuwig in mijn hart een plekje hebben. En Samson en Marie komen straks optreden om 7:30.
0: Dat gaat ook wel echt gezellig zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, sowieso. Jij gaat vanaf 9:00 natuurlijk hier de boel overnemen. Dan kan ik richting Brussel terugrijden. En jij gaat weer over die beatboxen toeteren, hè?
1: Ja, dus morgen is weer de dag. Op vrijdag kan je die beatboxen gaan openen. En ik zeg die beatboxen, het zijn er 5 in totaal, waar 5 zomerse prijzen in liggen. Het is aan jou om via VRT Max te gaan kijken over welke beatboxen het gaat. Je krijgt dan een cryptische tip over de locatie van welke beatbox. Want er staan er honderden, zo niet duizenden in ons land.
0: Een cryptische tip, oké.
1: Ja, en dan kan je morgen op pad gaan. Ga je 1 gaan zoeken, is het de beatbox die ik denk dat het is? En 2... opent die ook en zit de prijs er nog in natuurlijk.
0: Ik vind dat wel spannend. En daar krijg je hulp van Nancy van Thuis.
1: Nancy van Thuis, die bevoorraadt die beatboxen en die geeft straks nog eens alle tekst en uitleg.
0: Ah, voilà, kijk. Dan, veel plezier na 9:00.
1: Jo.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de beatbox van Beatpost.

0: One Direction, What Makes You Beautiful. Ja, morgen, zoals elke vrijdag in de zomer, maak je tussen 6 en 9 liever kans op veel filmtickets. Want dan is het Radio 2 Filmfestival. Dus zeker luisteren. Wat nu betreft, na 9 uur, DJ Damaset op je radio. Heel veel plezier gewenst. En geniet van het zonnetje buiten.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Peter Goossens.
3: Als je restaurant doet alleen om geld te verdienen, dan moet je iets anders doen. Als die passie er niet is, dan moet je dat op voorhand al vergeten.
4: Mis je het soms?
3: Eerlijk wel, ja. Op een zeker moment is er een einde aan alles. En ik vind, je moet ook stoppen op je glorie. Pas op, en ik ben ook zeer perfectionistisch ingesteld. Of dat nu Peter van de Veire is of iemand anders, dat maakt me niet uit. Hè. Als het niet goed is, is het niet goed.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Zondag vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
5: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
5: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
5: 7 aan je 7 rozen.
2: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
5: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
2: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
1: Kom

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Alle Radio 2-nieuwtjes als eerste in je mailbox.
0: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
0: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
0: Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. Amaury de Mulder, de helft, dat is meer dan de federale regering verwacht dat toch?
4: Ja, de regering De Wilf had inderdaad gerekend dat maar een derde een leefloon zou aanvragen, maar uit die nieuwe cijfers blijkt dus dat meer dan de helft van de werklozen die een uitkering zijn verloren, een pak meer dus, heeft aangeklopt bij het OCMW. Nu, natuurlijk niet iedereen die een leefloon aanvraagt, krijgt dat ook. Uiteindelijk hebben 4 op de 10 werklozen een leefloon gekregen. En belangrijk ook nog om erbij te zeggen, de groepen die tot nu toe hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, dat gaat om mensen die al lang niet meer gewerkt hebben. Een groot deel is al meer dan 8 jaar werkloos zelfs. De groepen die nu nog volgen zijn minder lang werkloos en vinden dus wellicht makkelijker werk. De regering heeft nog tot juli 2027 om hun schatting van een derde waar te maken. Mogelijk rijden ze het gat dus toch nog dicht.
3: Dankjewel, Amaury. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. Online haat is een groot maatschappelijk probleem en slachtoffers melden dat niet vaak. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders wil dat aanpakken door 2 dingen te doen.
5: Enerzijds anonieme accounts door de ombudsdienst Telecom eigenlijk niet meer anoniem worden gehouden. Dus we gaan de identiteit van die anonieme trollen vrijgeven, zowel aan het slachtoffer als bijvoorbeeld aan de politie. Maar daarnaast gaan we ook op de plekken waar jongeren actief zijn, boodschappen brengen die er eigenlijk voor zorgen dat jongeren zich terug beter voelen, veiliger voelen en ook de juiste kanalen krijgen waar ze meldingen kunnen doen wanneer ze online belaagd worden.
3: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. In de nacht van dinsdag op woensdag is een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. De Duitse minister sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst in de richting van Rusland, zonder dat de Duitse minister dat expliciet zegt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij kreeg van overal kritiek op zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij ingetrokken en er zijn excuses gestuurd naar de voetbalbonden. Voortaan moet er meer overleg komen bij dat soort drastische voorstellen, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
6: Je hebt de spelers, die zijn niet vertegenwoordigd en dat heeft nogthans wel betrekking op wat is het maximum aantal wedstrijden dat een speler bijvoorbeeld kan spelen. Je hebt de competities die hun competitieformat moeten aanpassen wanneer dat FIFA beslist om meer clubs te laten deelnemen aan de Club World Cup. En je hebt natuurlijk de voetbalbonden die de nationale teams vertegenwoordigen die ook aan tafel moeten zitten.
3: Vandaag vaak bewolkt, maar wel droog tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Zeer goedemorgen, het is 9:03. Op de E17 richting Kortrijk is aan het knooppunt Zwijnaarden een ongeval gebeurd op de zijrijweg. Naar Brussel staat er ook file op de E19. 10 minuten vertraag je daar van Rumst tot de werken in Mechelen-Noord. Op de E411 staat bij Leonard een defecte vrachtwagen op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. En op de binnenring komt er een kwartier extra bij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
0: Radio 2 aan zee.
1: Daan Mazet.
7: Zeer goedemorgen, dit is jouw zomerse voormiddag. Gekrijt met wat schelpen en een zeebries vanuit Blankenbergen. En afgewerkt met wat Genesis.

spijt van dat ik hem nooit live heb gezien. Phil Collins of Genesis en Jesus, He Knows Me. Het is donderdagochtend vandaag. Allee, voormiddag intussen, hè. Eens 9 uur gepasseerd. 6 augustus vandaag. Het is altijd een beetje moeilijker inschatten aan zee wat je moet aantrekken als je 's ochtends wakker wordt. Want de zon schijnt wel in Blankenbergen, mooie blauwe lucht. Maar altijd een beetje frisser natuurlijk dan in het binnenland. En er staat toch een briesje, een verkoelend briesje op dit moment in Blankenbergen. Maar hey, we gaan niet klagen. En tot zover het weerbericht vanuit Blankenbergen. Een iets koelere dag ook in het binnenland. Ik denk dat veel mensen daar blij om zullen zijn. Hopelijk wordt het een mooie en een koele donderdag voor jou. Ik hou jouw gezelschap tot 12 uur vanmiddag. Zonder televisieopnames van VRT Zomerrit, dat hoorde je daarnet ook al bij Romy, die zitten erop. De komende zaterdagen zie je het resultaat op VRT1 s'avonds. En dan op 29 augustus de grote finale van Zomerrit. Helemaal live hier in Blankenbergen. Schrijf het op in je agenda en maak het hier in Blankenbergen live mee wie er VRT Zomerrit wint dit jaar. Dat wil ook zeggen, nu de opnames van televisie voorbij zijn, dat wij weer muzikale gasten verwelkomen bij Radio 2 aan Zee. Line de Douw, ook genomineerd voor Zomerrit, komt vanmiddag langs bij Kim. Om 3:30 geeft ze een optreden bij Radio 2 aan Zee. En vanavond verwachten we de jongste fans, maar ook de iets oudere fans. En ik steek mijn hand in de lucht, want dan komen Samson en Marie op bezoek. 7:30 treden zij op vanavond bij de zonsondergang. Wordt mooi. Het wordt een mooie donderdag. En we zijn vertrokken. Zeer welkom.

Ergens in de jaren 90 had ik een karaoke spelletje op een of andere spelconsole. En dit stond er ook tussen om mee te zingen, herinner ik mij. Doe maar en sinds een dag of twee. Zometeen sluismeester Wolf bij ons in de studio. En dan denk ik, die meneer zal met boten bezig zijn. Ah ja, als je sluismeester bent. Maar nee, er komt zelfs geen boot aan te pas als sluismeester. Dat is interessant, hè? Ja, daar hebben we het zo meteen over. Eerst Toploader en Dancing in the Moonlight.

0: Hij was hier eergisteren, Antoon, hot in Nederland hoor, met De Enige. Ook helemaal hot, dat zijn de vakantiejobs. Elke voormiddag kijken we naar één van die vakantiejobs. Dat zijn mensen die een job uitvoeren in het toeristische seizoen. Of die met mensen bezig zijn die dan weer vakantie hebben om het de mensen met vakantie wat aangenamer te maken. En Wolf hier naast mij, die doet dat in zekere zin ook. Want Wolf zorgt eigenlijk voor een hele vakantieregio en dan zeker voor het water in die vakantieregio. Dag Wolf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent sluismeester. Ik vertelde het daarnet al op de radio. Ik denk aan sluismeester A, dat is zoals de sluizen hier in Zeebrugge, de grote haven. Maar het heeft niks met boten te maken.
1: Nee, helemaal niet.
0: Het zijn de onbevaarbare waterwegen waar jij ook verantwoordelijk voor bent.
1: Ja, exact.
0: In welk gebied?
1: Ik ben dus de sluismeester verantwoordelijk voor de nieuwe polder van Blankenbergen. Het is een beetje een verwarrende naam, want het is veel groter dan Blankenbergen zelf. Het is eigenlijk, ons werkingsgebied is makkelijk uit te leggen van Zeebrugge ongeveer tot Oostende. En dan zo'n 10, 15 kilometer landinwaarts. Het is het gebied die oorspronkelijk eigenlijk tot zo'n 1000 jaar geleden, of misschien wel wat minder, onder water kwam bij hoogwater. En die ondertussen ingedijkt is, waar dat er heel veel landbouw gebeurt, waar dat er heel veel mensen wonen en die eigenlijk kunstmatig gecontroleerd wordt. En daar ben ik verantwoordelijk voor.
0: Verantwoordelijk in welke zin? Wat is jouw belangrijkste taak als sluismeester? Wat doe jij?
1: Dat scheelt wel wat in de zomer als in de winter, maar het komt erop neer dat we verantwoordelijk zijn. Dus als oppervlaktewaterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het kwantitatieve. Dus dan het regelen van te veel, te weinig water. Mm-hmm. Aangezien dat alles hier zo vlak is, kunnen we in de zomer nu bijvoorbeeld alle waterlopen goed op peil houden. Dus nu staat er hier in tijden van extreme droogte toch wel, staan onze waterlopen nog altijd volledig vol met water. En dat is omdat wij dat kunnen controleren. Dus daar ben ik vandaag zeker dagelijks mee bezig. Ja. En in de winter is het dan het omgekeerde. In de winter proberen we ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk water naar de zee kan. Water die we over hebben. Ja. We sparen wel wat op, omdat dan natuurlijk ook wel erbij hoort om in de zomer dan wat water te hebben. Ja. Maar we proberen wat buffer te voorzien, mocht er hevige regenval zijn of dergelijke. Ja. Dan,
0: maar cool zeg. Ja, te veel water. Ik denk dat iedereen zich daar wel iets bij kan voorstellen. Overstromingen lijkt me het meest extreme, maar dat is het gevolg. Wat bij te laag water, wat is daar het gevaar van?
1: Te laag water is iets dat we proberen te voorkomen natuurlijk. Vandaag wordt het altijd maar moeilijker en moeilijker. We hebben het geluk dat we al het water die van het binnenland komt, maar een groot stuk van het water van het binnenland komt nog altijd hier naartoe, naar de laagste gelegen plekken, om ook af te wateren in zee. En daar kunnen wij gebruik van maken om in te laten in onze polder. Aangezien dat alles zo laag gelegen is, kunnen we het water van de kanalen en zo hier nog op een laatste punt gaan inlaten bij ons en gebruiken om de waterpeilen op peil te houden, om dan hoofdzakelijk dieren te voorzien van drinken, maar ook alles die in het water, op het water, aan het water leeft, vissen, alles wat je maar kan denken bij een waterloop, om daarvoor het water op peil te houden en te maken dat er daar geen catastrofes gebeuren, want als de waterlopen uitdrogen, dan is er geen plaats meer voor de vissen of...
0: Nee.
1: Waarschijnlijk het beste voorbeeld dat ik kan geven.
0: En het gaat heel veel deze zomer over de warmte, over de droogte, ook vooral in het binnenland. Hier is het dus voorlopig nog op peil, begrijp ik. Merk jij doorheen de jaren, er wordt wel gesproken over klimaatopwarming, de zomers worden warmer, worden droger. Heb je dan ook meer werk om dat water op peil te houden in de zomers hier?
1: Ja, dit jaar toch wel. Het is nu de vierde zomer, denk ik, dat ik dat doe als sluismeester. Maar... je merkt toch wel, geen enkele zomer is dezelfde en er zijn altijd andere uitdagingen. Natte zomers is ook iets die heel moeilijk is voor ons om onder controle te houden, omdat de noden dan erg verschillend zijn tussen landbouwers die voor akkerbouw zijn of voor veehouders zijn er wel wat verschillen, maar dit jaar is het overal alles zo hoog mogelijk houden en hopen op wat regen soms. Ja. En inderdaad wat buffer voorzien.
0: Jouw instrumenten zijn sluizen, want je bent sluismeester, maar ik lees dan ook stuwen, een gemaal. Doet dat allemaal ongeveer hetzelfde, namelijk water doorlaten? Of wat is het grote verschil?
1: Ja, het zijn allemaal kunstwerken, zogezegd, om het water op peil te houden. Een gemaal zorgt voor afwatering. Daar is enkel water oppompen naar een hoger gelegen gebied om het dan weg te krijgen.
0: Oké, dat wist ik zelfs al niet.
1: Ja. Dus wij hebben eigenlijk drie grote gemalen binnen ons gebied waar dat we water in een hoger gelegen kanaal pompen om het dan richting zee te krijgen. Dus deze draaien nu al, ik zou zeggen maanden, maar toch bijna een maand is er geen enkel gemaal bij ons die nog gedraaid heeft. Dat is vrij uitzonderlijk. Dat heb ik tot voor deze zomer nooit geweten. En dan de stuwtjes zijn vooral voor het controleren van het waterpeil. Daarmee, die zijn vrij instelbaar, tot op de millimeter bijna.
0: Ja. En daar is zoveel water dat er vastgehouden wordt of vastgezet.
1: Ja, op elk pijl, aangezien dat we hebben gebieden die op 0 meter zitten, maar we hebben ook gebieden die op 3 meter zitten of zo. Die zijn, daar zijn er overal constructies in de waterlopen om die op een bepaald vast afgesproken pijl te houden.
0: Maar zeg, ik vind het super interessant wat je doet. Nooit gedacht dat een sluismeester dat zoveel zou inhouden en dat het dan ook niks met boten te maken zou hebben. Heel tof. Wolf, dankjewel om langs te komen om over jouw vakantiejob, wij noemen het een vakantiejob, voor jou is het hele jaar door natuurlijk, sluismeester, maar om daarover te komen praten. Ja. Fijne dag vandaag.
1: Dankjewel. Jullie ook. Bye.
2: Radio 2 aan zee.
3: Daan Massette.

0: denk dat ik nog uren met Wolf zou kunnen praten. Als ik niet oplet, dan zat ik bij mee in de auto, was ik mee op zijn job. Sluismeester, vind het interessant. De vakantiejob van vandaag, en dit was Madonna en Material Girl. We gaan luisteren naar het nieuws uit je buurt zometeen.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Half tien, hier is het VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. 30 bedrijfsleiders uit Tienen trekken naar de Raad van State om de nieuwe bedrijfsbelasting in Tienen te laten schrappen. Het belastingreglement heeft volgens hen juridische gebreken en behandelt niet iedereen gelijk. Advocaat Christophe Romero geeft een paar voorbeelden.
4: Je kan bijvoorbeeld een groot parkeerterrein hebben waar je geen productie hebt. Dat wordt op dezelfde manier belast als een fabriek. Of bijvoorbeeld een brandweg waar je eigenlijk niet onmiddellijk iets mee kan doen. Maar dat is wel behoort wel tot je oppervlakte, word je daar ook op belast. Alsof dat veel zou opbrengen.
3: Nog in Tienen is de opbouw van het stadsfestival Suikerrok volop aan de gang. En opvallend dit jaar, van de 76 artiesten komen er maar liefst 73 uit België en Nederland. Een bewuste keuze, zegt Walter Kestes van Suikerrok.
5: En we zijn eigenlijk de laatste jaren bijzonder gezegend met gigantisch veel hoge talent eigenlijk dat we in Vlaanderen en in Nederland hebben. Dus dan moet je het soms ook niet verder zoeken dan nodig. En het is niet omdat het Vlaanderen en Nederland is dat het minder zou zijn dan bijvoorbeeld Brits of Amerikaans.
3: Suikerrok begint morgen met op de affiche onder andere Clouseau, Guus Meeuwis, Suzanne Freek en Aaron Blommaert. In Wemmel krijgt de Limburg-Stierumlaan binnenkort een nieuwe asfaltlaag. Een kost van bijna 200.000 euro. Opvallend is dat de straat van zo'n 2 kilometer eind dit jaar helemaal wordt heraangelegd voor rioleringswerken. Dus ze gaan 2 keer werken uitvoeren. Dat lijkt wat raar, maar het is nodig, zegt schepen Ralf de Visser.
6: Het gevolg is dat natuurlijk de herstellingen in asfalt, de vernieuwing van de asfalt op sommige stukken pas binnen twee jaar en een half is. Met als gevolg dat die staat zo slecht is dat we eigenlijk tussentijds toch nog wel herstellingswerken gaan doen.
3: En een mijlpaal voor Bierbeek, want de gemeente heeft voor het eerst 11.000 inwoners. Nog nooit waren dat er zoveel. Eind jaren 70 woonden amper 7.000 mensen in Bierbeek. De 11.000ste inwoner is de pasgeboren Flor Kandel. Hij kreeg samen met zijn ouders een officiële ontvangst op het gemeentehuis met bloemen, een aankoopbon en een gedicht dat speciaal voor Flor werd geschreven. En in Testelt in het Hageland hebben ze deze zomer hun eigen versie van het tv-programma De Stoel. Elke woensdagavond komt er een foto op Facebook met een stoel die ergens in Testelt staat. We willen weer wat leven in het dorp brengen en mensen in contact brengen met elkaar, zegt Nico van Elven van de vereniging Testelt Leeft.
7: Wie het eerst in de stoel zit, kan ook een prijs winnen van lokale handelaars van Testelt eigenlijk uit. We hebben ook zoiets van, je kunt iets drinken met een vrije bijdrage. Dus. En dan komen de leukste verhalen en de leukste ideeën en weer van laag boven. We staan versteld hoe dat eigenlijk opgevangen is door de mensen eigenlijk en hoe goed dat de mensen er eigenlijk mee opgesprongen zijn ook om mee te doen en zo, ja.
3: Een mix van zonnewolken vandaag bij zo'n 24 graden. Vanaf zaterdag loopt de temperatuur op, zondag halen we opnieuw 30 graden. Updates vind je in de app van VRT Nieuws.
8: Weinig verkeersproblemen, enkel op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde en dat is het voorlopig.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2 aan zee.

Het is nog vroeg, wilde ik zeggen. 9:40 is nu niet zo super vroeg. Maar in Blankenbergen is het nog allemaal rustig. Er staan al twee meisjes te zwaaien en te zwieren op onze stip, onze zwaaistip. Goed zo, dames. Ja, ja. Doe maar rustig verder op onze muziek. Billy Joel en Uptown Girl. Vanmorgen hoorde je het al in het radionieuws. De Eclipse-brilletjes raken overal bijna uitverkocht. Je moet er nog snel bij zijn als je er nog eentje wil. Bij de optiekers kan je er eentje kopen. Maar de voorraden zijn bijna uitgeput. Want volgende week woensdagavond is het zover. Dan is er een zonsverduistering. Geen totale zonsverduistering in ons land, maar wel 90%. Dat was vroeger op school toch al een zeer goed resultaat. Dus 90%. Daar gaan we voor. Jij en ik ook herinneren die van 1999 misschien nog. Dat was wel een totale zonsverduistering. En dat is de meest recente die wat in de buurt komt van wat er volgende week op ons afkomt. Ik vond dat toen heel indrukwekkend. En ik vind dat nog steeds indrukwekkend. Zo indrukwekkend dat het zelfs in mijn agenda geblokkeerd staat. Volgende week woensdagavond niets plannen, want dan wil ik op en top rustig naar die zonsverduistering kijken. En nu ga je zeggen, ja... Waarom? Ja, omdat de volgende totale zonsverduistering in ons land in 2142 voorbij komt. Dat is een jaartal, hè? 2142. En ik heb even gekeken, dan heb ik al iets te doen. Dus we moeten volop profiteren van de zonsverduistering die er volgende week aankomt. En ik zit dan hier wel in Blankenbergen, want ik maak ook volgende week radio hier. Maar ik ga iets fixen. Ik ga iets fixen, zodat we die zonsverduistering samen... van op de eerste rij kunnen beleven. Dus ook als je geen eclipsebrilletje hebt, daar ben ik mee bezig. Dus als je er geen hebt, geen probleem. Allee, normaal gezien geen probleem. Bon. Ik moet nog een aantal details checken en dan morgen kan ik alles communiceren. Maar dus volgende week woensdag, zonsverduistering, als je in de buurt bent van Blankenbergen, wees welkom, het wordt uniek, het wordt mooi. We gaan dat samen beleven. Maar goed, morgen alle details.

Matthias Mesmans en App en Vloed. Nadine stuurt net in de app van Radio 2 in verband met de zonsverduistering volgende week woensdag. Nadine stuurt, ja, bij mij staat het al meer dan 2 jaar in mijn agenda en in de agenda van mijn neefje Scott om het allemaal samen te beleven. We gaan er samen met zijn vriendinnetje Charlotte een uitstap van maken met een picknick. En we komen ervoor naar zee. Wel, Nadine, ja, misschien hier in Blankenbergen dan wel. Maar kijk, ik moet nog een aantal dingen regelen en morgen alle details. Trouwens, je hebt die eclipsbril ook echt wel nodig volgende week. Probeer het niet met alternatieven zoals vroeger werd er gezegd. Ja, als je door een cd kijkt, is het ook goed. Nee, hè. Niet doen, niet doen. Ook zonnebril, dat biedt niet genoeg bescherming. Filmrolletjes, wat werd vroeger allemaal gezegd. Niet doen, echt een eclipsbril. Je brandt er je netvlies mee kapot en dat is het nu ook weer niet waard. En vertel het ook misschien aan de kindjes die het misschien nog niet snappen. Niet naar de zon kijken volgende week woensdag. En vandaag ook niet. Maar goed, waar je wel mag naar kijken, dat is naar Iedereen Zomertop Televisie. Elke avond na het journaal op VRT1. Met op het einde van het programma ook de zoektocht naar de stoel. Dat is een strandstoel die ergens in Vlaanderen opduikt. En als jij daar dan als eerste in zit met het attribuut dat je die avond moet meebrengen, dan win jij een leuke prijs. En elke voormiddag krijg je hier bij Radio 2 aan Zee al een kleine tip die jou misschien op weg helpt. Een cryptische omschrijving van de locatie van vanavond. Wat bij jou misschien een belletje doet rinkelen waar de stoel vanavond gaat opduiken. Voor vandaag is de tip: hier zwem je in zuiver water tussen de roze olifanten. Hier zwem je in zuiver water tussen de roze olifanten. Ik denk dat je dan ook iets te veel gedronken hebt als je roze olifanten ziet. Maar goed,

Ik was 12 jaar toen dit nummer uitkwam en toen droomde ik er wel van om later iets bij de radio te gaan doen. Kijk eens aan, Shania Twain uit 1999. Dit is toch haar grootste hit. Enkele jaren geleden bracht ze nog een nummer uit samen met Anne-Marie. Een healthy heette dat, maar ja, die That Don't Impress Me Much is toch zeker haar grootste wereldhit ook hier bij ons. Uit Canada trouwens, Shania Twain. Dit is Enrique Iglesias. We gaan richting het nieuws van 10 uur met Tired of Being Sorry.

0: moment ben je om mij schuldig te voelen. Tired of being sorry. Enrique Iglesias, het is bijna 10:00. Elke dag.
1: Radio 2.
2: Hey, hallo allemaal. Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Hey Sophie, alles goed?
4: Ja hoor.
3: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
4: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
3: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
4: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen Summerdeals.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Wie zin heeft om een dansje te placeren, tafels en stoelen alvast aan de kant, zou ik zeggen. Want The Weeknd komt eraan, na het nieuws.

0: 10 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsuitkering. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer en meer dan 50.000 van hen hebben een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen en het is dus meer dan de helft. De meeste aanvragers hebben dat leefloon ook gekregen. Een kleine 20% voldeed niet aan de voorwaarden. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de politie in Antwerpen.
1: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen twee geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
0: De hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experts kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen, sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit Tobias Keulemans.
2: Je hebt een verschil tussen normale bosbranden die dan natuurlijkerwijs kunnen optreden en de verwoestende branden die je nu ziet. Bij een normale brand is het gelijk een vinger door een vlammetje gaan, een hagedis kan de grond eigenlijk inkruipen en komt daarna dan weer terug naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze het in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
0: Het bestuur van Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn vertrouwen uitgesproken in topman Gianni Infantino. Dat is gebeurd na de heisa over de plannen van Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Infantino erkent wel dat er fouten gebeurd zijn en excuseert zich. Maar als de FIFA nog eens drastische plannen heeft, moeten de spelers, de clubs en de voetbalbonden ook betrokken worden, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
3: Als je de kalender uitbreidt of als je zegt dat spelers moeten gereleased worden om aan internationale competities mee te doen, of je neemt hele verregaande beslissingen over de commerciële toekomst van een competitie zoals de Wereldbeker, ja, in die drie gevallen moet je inderdaad wel de instemming hebben van degene die dat daar de economische gevolgen van dragen.
0: De Europese Voetbalbond blijft wantrouwig en gaat nog met andere federaties overleggen. Vandaag bewolkt, maar wel droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer, tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Op de E314 richting Leuven komt er 10 minuten vertraging bij in Houthalen-Helchteren tot Zolder. En naar Antwerpen schuif je aan op de E313 bij Randst. De rechterrijstrook is daar afgesloten door een gat in de weg. En op de E19 is aan het einde van de Kraaibekstunnel de rechterrijstrook versperd. Dat komt daardoor een ongeval.
6: Radio 2 aan zee.
7: Daan Mazet.

0: De stemming en de race voor VRT Zomer. Dit loopt volop. Je kan stemmen voor jouw favoriet. Eén van de genomineerden via VRT Max. Daar kan je stem kwijt. Veel mensen die laten weten in de app van Radio 2 dat Gert en James hun favoriet zijn, hoor.
1: Dit is één van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Danny stuurt in de app van Radio 2. Dankjewel om dit topnummer te spelen. Maar het is met veel plezier gedaan. Toppers bij elkaar natuurlijk. Eric Clapton en Tsukero en Wonderful World. Ook een berichtje van Karin gekregen. Ze vindt het moeilijk om te stemmen voor VRT Zomerrit dit jaar. Dag Karin.
1: Goedemorgen, Dan.
0: Goedemorgen. Wat is er zo moeilijk?
1: Ik vind het fantastisch moeilijk. Het is verschrikkelijk gewoon. Ik vind dat het allemaal zo'n mooie liedjes zijn. Ik heb al elke keer gestemd. Nu ook, dit jaar ook. Maar ik vind het echt moeilijk om te kiezen van dat is mijn favoriet of dat is mijn favoriet. Ik vind ze allemaal geweldig.
0: En er is dus geen artiest of geen nummer dat zo net een streepje erbovenuit steekt voor jou?
1: Gewoon moeilijk gewoon. Ja, ik heb wel heel vaak op stand gestemd. Ja. Omdat ik het eigenlijk, ja, ik vind wanneer dat hem in het Engels zingt, vind ik het eigenlijk veel beter dan wanneer dat hem in het Nederlands zingt. Dat is misschien heel raar. Maar ja, sommige stemmen matchen beter met Engels dan met Nederlands of omgekeerd.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar als ik dan kijk naar Tien om te zien of naar de zomerhit bij jullie, ja, dan weet ik echt niet meer wat ik moet doen.
0: Wel, misschien moet je luisteren.
1: Als je zo'n goeie talenten in België hebt, ja.
0: Dat is een mooi compliment voor alle artiesten natuurlijk, dat je niet kan kiezen tussen al die genomineerden. Maar misschien moet je dan eens luisteren naar het stemadvies dat Anaïs gaat geven. Anaïs staat hier naast mij en heeft zich ook al geïnstalleerd voor de studio. Goedemorgen, Anaïs.
2: Goedemorgen.
0: Want jij zit hier al met een doel, hè. Voor wie ben jij hier?
2: Ja, ik ben hier voor Line de Douw.
0: Line de Douw, ook een van de genomineerden voor Zomerrit.
2: Ja, met Plankgas.
0: En in Plankgas inderdaad. En jij hebt zelfs een bordje gemaakt.
2: Ja, ja. Dan kan iedereen daarop stemmen. En zo weten ze wie dat ze moeten stemmen.
0: Het is een poster, zeg maar, van Zomerrit, Line de Douw met Plankgas en dan een QR-code eronder. En als je die scant, dan kom je waarschijnlijk op de stempagina van Zomerrit, neem ik aan.
2: Ja, en dan kunnen ze 3 stemmen uitbrengen, maar het liefst natuurlijk nummer 1, Line. Hè.
0: Ah ja, ja, ja, en elke week opnieuw kan je stemmen. Hè. Waarom moet zij Zomerrit winnen, volgens jou?
2: Omdat het een super talent is en gewoon echt een zomerhit.
0: Ja.
2: Het is een catchy nummer. Dus.
0: Ik wou net zeggen, het is een nummer. Eens je het gehoord hebt, dan raakt het niet meer uit je hoofd, hè, voor de rest van de dag. Dat is ook een pluspunt natuurlijk. Jij was hier al vanochtend heel vroeg, hè?
2: Ja, om 8:00.
0: En waarom wil je graag zo vooraan zitten?
2: Omdat ik alles goed van deze rij wil meemaken.
0: Dat begrijp ik. Ben je dan ook helemaal georganiseerd? Heb je alles bij om de dag door te komen?
2: Ja, ja, ik heb een volledig brood mee. Dus ik kan heel de dag door. Want straks is hier ook bij jullie collega's bij Catnet. En water, hè.
0: Een heel brood, zeg.
2: Ja, ja.
0: Dan kan je nog een aantal dagen blijven zitten.
2: Maar we zijn met 2, dus we moeten er met 2 kunnen van eten. Hè.
0: Maar kijk, helemaal georganiseerd. Line heeft ook meegespeeld in Milo, televisiereeks op VTM. Jij hebt ook meegespeeld daarin, begrijp ik.
2: Ja, meegespeeld is een groot woord, maar ik heb gefigureerd daarin, ja.
0: Je was op televisie te zien, samen met Line.
2: Ja, inderdaad.
0: Okay. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Kent zij jou en ken jij haar? Ja, jij kent haar uiteraard natuurlijk.
2: Ja, maar ik denk wel dat zij mij ook kent. Ze kent mijn naam. Dus
0: Okay.
2: Ik volg haar ook al lang. Hè, dus.
0: Dat wordt een fijne weerzin. Karin, heeft Anaïs jou kunnen overtuigen?
1: Nee.
0: Toch nog altijd Stan Wassermak die een streepje voor heeft voor jou?
1: En nog anderen ook. Ja. Dus, het blijft nog altijd een moeilijke voor mij. Dus ja, ik blijf gewoon verder luisteren en ik blijf verder stemmen.
0: Heel goed. Ik zal nog eens een suggestie geven misschien, zie.

0: Sigrid stuurt ook in de app van Radio 2 dat er heel veel goede nummers zijn uitgebracht waar je voor kan stemmen voor VRT Zomerrit. En Marianne stuurt de Berre ook zo goed. Het is inderdaad keuzestress. Ook genomineerd voor VRT Zomerrit met Yesterday, Today, Tomorrow, Berre. Zometeen Casey and the Sunshine Band.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Christine uit Aals laat weten in de app van Radio 2 dat ze elke dag een half uurtje oefeningen moet doen voor de schouders. Op bevel van de kinesist en met de zalige muziek van Radio 2 gaat dat eens zo goed. Goed zo, Christine, met heel veel plezier gedaan. Casey en de Sunshine Band en Give It Up. Fruitige zomerhits, daar spelen we mee deze zomer. Elke voormiddag een zomersnummer waar we de tekst hebben aangepast in een fruitsoort. En vandaag straks gaan we spelen met de lychee, de mango en de abrikoos. Die drie fruitsoorten worden op de tekst geplakt van een echt zomernummer. En dan is het aan jou om te raden over welk zomernummer het gaat. Ik heb de titel nodig, de juiste titel binnen de 5 seconden. En we spelen vandaag voor het niet onaardige bedrag van €300 aan fruitbudget. Dus als je straks meespeelt, huur dan gelijk een koelwagen in, want die ga je nodig hebben om die €300 aan gezonde snacks en fruit in te verstoppen.
1: De grootste hit van de zomer, die proef je bij Delhaize.
0: En deze twee waren gisteravond nog hier voor de opnames van VRT Zomerhit van de televisieshow. Maar straks zijn ze hier ook, staan ze hier op het podium bij Radio 2 aan Zee om 19:30 vanavond. Dus als je in de buurt bent, groot en klein. Groot ook, hè. Ja. Samson en Marie komen langs met hun WK-nummer. Wij willen voetballen.

0: Voilà, de eerste helft van de wedstrijd is gespeeld. Samson en Marie staan één doelpunt achter, maar Pil en de burgemeester hebben aangegeven dat ze niet meer voort kunnen spelen.
1: Nee, dat ziet er niet goed uit. Ik vraag me af, Peter, hoe gaan ze dit oplossen?
0: Ja, ik weet het ook niet, maar in elk geval, je kan toch niet met twee man minder spelen, lijkt mij.

0: leeftijdsgenoten is het toch pure nostalgie. Samson en Marie. En wij willen voetballen. Straks 17:30 hier bij Radio 2 aan Zee. Volg het hier live aan de pier in Blankenbergen of kijk mee via VRT Max. Naar Antwerpen vertraag je op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. In Wommelgem is de rechterrijstrook afgesloten. Dat komt door een gat in de weg. En op de Antwerpse ring komt er 10 minuten bij richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Deurne.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu nog meer nostalgie, want dit was het eerste cd-singeltje dat ik ooit kocht. Weet je nog, cd-singels? Ho, ho, ik was toen 10 jaar oud en het was een grote hit, hoor. Elke dag.

0: Tommelien Thijs. En het beste moet nog komen. Zometeen is dat een heel klein beetje einde jaar bij Radio 2. Want de nummer 35 van de Radio 2 Top 2000 komt eraan. Over Boom Shakalak in de auto.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: een beetje einde jaar beloofd. Voilà, Meat Love and Paradise by the Dashboard Light uit 1978. Elke dag informeren wij ook even naar het weer in het buitenland. Bij iemand op de vakantiebestemming. Altijd leuk om te vragen wat voor weer het daar is. En ja, hoe het daar vooral gaat. We bellen vandaag met Antoon. Goedemorgen, Antoon.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Wij mochten jou bellen voor het weerbericht in Zweden, want je bent daar een roadtrip aan het maken. Waar ben je op dit moment?
1: In Skrea.
0: Skrea.
1: Dat is de westkust van Zweden.
0: Oké, okay. En is het mooi?
1: Zeer mooi, ja. Maar Noorwegen is nog mooier.
0: Noorwegen nog mooier dan Zweden?
1: Ja. Wij komen van Noorwegen en dat is... Maar het weer is er nog minder dan hier.
0: Okay.
1: Het is hier al niet zo schitterend, maar toch te doen. Maar het was regenachtig in Noorwegen.
0: Ah, ik wilde zeker net zeggen, je gaat me nu toch niet vertellen dat we hier in België nog beter weer hebben dan bij jou, maar ja, waarschijnlijk wel dan.
1: Ja. Maar ja, we zitten daar dan in het noorden, hè, Dan.
0: Ja.
1: En we zitten tegen de Noordpool.
0: Zeg, en wat doe je daar dan allemaal?
1: Onze eerste 3 weken in Noorwegen hebben wij vooral met de mobile home van het een mooie plek naar het andere gereden.
0: Mm-hmm.
1: Watervallen, de eeuwige sneeuw, bergen, wondermooie natuur.
0: Okay.
1: Maar we zijn dan overgestoken naar Zweden en hier zijn we dus nu aan het fietsen. We zijn dan aan onze tweede lange route bezig. Wij hebben eerst langs het Gotha-kanaal gefietst.
0: Mm-hmm.
1: En nu fietsen we langs het Kattegat. Dat is vooral langs de zee.
0: Oké, ik ga dat allemaal noteren, want het staat op ons to-do-lijstje om dat ooit eens te doen, ook met een mobile home. Is het aan te raden voor families met kindjes om eens naar Zweden en Noorwegen te gaan?
1: Lange route bezig. Wij hebben eerst langs het Gotha-kanaal gefietst.
0: Mm-hmm.
1: En nu fietsen we langs het Kattegat. Dat is vooral langs de zee.
0: Oké, ik ga dat allemaal noteren, want het staat op ons to-do-lijstje om dat ooit eens te doen, ook met een, met een

0: komt het op je gemak doen.
1: Oké, goed. Antoon, heel fijn. Ik wens je nog een hele fijne vakantie in Zweden. Maak er toch het beste van, desondanks het iets mindere weer. We zullen wat zon uit Blankenbergen opsturen. Goed?
0: Oké. Mag ik nou de groeten doen dan?
1: Dat mag je zeker, Antoon. Laat je gaan.
0: De groetjes aan familie Verwijs.
1: Ah, bij deze. Dankjewel, Antoon. Fijne vakantie, hè.
0: Dank je.

op nog op mijn to-do-lijstje om eens te gaan bekijken in de cinemazalen. Toy Story 5 intussen. En dit komt, is de muziek van de film, hè, gemaakt door Taylor Swift. Kon er even niet op komen. I knew it, I knew you.

0: David van Dijk en ik kan het niet geloven. Veel vragen in de app van Radio 2. Van zeg Daan, wanneer kunnen we inschrijven voor het fruitspelletje? Nu.
1: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Stuur maar fruit in de app van Radio 2. En wie weet haalt de onschuldige hand jou er dan wel uit om mee te spelen zometeen. Mag jij raden welke verfruite zomerrit wij laten horen? En als je het weet binnen de 5 seconden krijg je 300 euro aan fruitbudget. En anders spelen we morgen verder voor 400 euro.

Stewart en Young Turks en van de ene grote artiest naar de andere grote artiest. Van kijk eens hier, hier is Paul McCartney, zeg. Tot het nieuws van 11 uur. Hope of Deliverance.

0: vakantiesfeer ten top hier vanuit Blankenberg. Het zonnetje schijnt, hopelijk kunnen we dat ook wat bij jou thuis of op het werk meebrengen. Met Paul McCartney en Hope of Deliverance.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Hey, hallo allemaal!
8: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Thomas uit Gullegem mag zo meteen zijn kans wagen bij ons verfruitnummer. Wint die €300 aan fruitbudget? Of spelen we morgen verder 400? Je hoort het zo.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De Vlaamse overheid heeft ongeveer 18.000 kunstwerken in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen. Ze staan of hangen in kabinetten en cultuurcentra, maar er verdwijnen er dus soms, zegt Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak.
12: De afgelopen tientallen jaren zijn er ook veel grotere namen verdwenen. Delvaux, Magritte, Ravel, een Rembrandt en ook een Panamarenko. Voor een groot stuk, zeker slecht beheer, waar dat die verloren zijn geraakt, misschien in een ander gebouw zijn terechtgekomen zonder te registreren. Wellicht hebben een aantal werken ook pootjes gekregen en zijn die bij iemand thuis beland. Ja, in dat geval kunnen we wel over diefstal spreken.
11: Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar die registratie neemt tijd in beslag. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. In Zoersel in Antwerpen is vanmorgen een brandweerman gewond geraakt bij een brand. Hij zou van grote hoogte gevallen zijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur brak uit op de zolderverdieping van een huis en was erg moeilijk te blussen. De bewoners waren niet thuis. Hoe de brand ontstond is voorlopig niet bekend. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
13: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen 2 geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
11: Vaak bewolkt, maar wel droog tussen 20 graden aan de kust en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer en tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Sophie. Het is bijna 11:03 en op de snelweg hoogstens wat kleine vertragingen. Loopt dus allemaal lekker vlot. Enkel op de E313 naar Antwerpen is in Wommelgem de rechterrijstrook afgesloten. Dat komt daardoor een gat in de weg.
14: Radio 2 aan zee.
15: Dan Mazet.

0: Laura Tesoro en Plastic Paradise. We gaan weer op zoek naar een verfrijd nummer. We hebben de tekst van een echt zomernummer aangepast in een fruitsoort. En als jij kan raden over welk nummer het gaat, de titel van het nummer, dan krijg je een fruitbudget van ons. En er kan er maar eentje meespelen. En dat is Thomas uit Gullegem vandaag. Dag Thomas, goedemorgen.
1: Goedemorgen Daan.
0: Je bent volop aan het inpakken, heb ik begrepen.
1: Ik ben aan het werken in de bouw.
0: Ah, maar je vertrekt toch op vakantie, hè?
1: Ja, morgen. Mijn vrouw is vandaag thuis om de valiezen te maken.
0: Ah, zij maakt de valiezen. Oké, prima. Zeg, en waar gaat de reis naartoe? Mogen we dat weten?
1: Zeker, de reis gaat naar Normandië.
0: Oh, wauw, dat is prachtig. Hè? Een hele mooie kust, hè?
1: Zeker.
0: En heel veel te zien, heel leuk. Het zou ook heel leuk zijn als dat met een extra fruitbudgetje is dat jij zou mogen vertrekken. We spelen voor het niet onaardige bedrag van €300. Heb je thuis al meegespeeld de afgelopen dagen?
1: Nee, enkel nog geluisterd.
0: Enkel geluisterd en wist je dan de opgaves?
1: De laatste twee wist ik, ja.
0: Oké. Okay. Het zal erop aankomen of je... Ik ben er zeker van dat je het nummer gaat kennen. De vraag is, ga je binnen de 5 seconden op de juiste titel komen? Want dat hebben we nodig. Dus concentreer je, Thomas. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, okay, dan is dit de opgave van vandaag. Veel succes.
2: Litchi, mango, abrikoos. Litchi, mango, abrikoos.
0: Ja, dat was hem. 5 seconden.
1: Oh. Oh. Moeilijk.
0: Oh.
1: Nee, kom er niet op.
0: Je kent hem wel, hè?
1: Ja.
0: Het is Ritmo della Noche. Ritmo della Noche. Ja, dat was hem die we zochten. Ja, je kent hem, maar je moet op de titel komen natuurlijk binnen de 5 seconden. Sorry Thomas. Ik had je €300 gegund om mee op reis te vertrekken, maar het wordt morgen €400 om mee te spelen. Maar toch een hele fijne reis, hè Thomas.
1: Dank u wel.
0: En een fijne vakantie. Salut.
3: De grootste hit van de zomer, die proef je bij Tel Aizen.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Mo, en dat heb jij gedaan. Christine stuurt in de app van Radio 2. Ja, ik had die 300 euro wel kunnen winnen aan Fruitbudget, want ik herkende het nummer. Ja, dat is het spel natuurlijk. Morgen meespelen, dan spelen we al voor 400 euro.
2: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
3: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Radio 2.

0: Radio 2 aan Zee vanuit Blankenbergen. Het zonnetje schijnt hier. Er is veel volk, veel beweging in Blankenbergen. Hopelijk kunnen we die vakantiesfeer ook wat tot jou brengen. Veel mensen die hier ook met vakantie zijn, zoals Marleen bijvoorbeeld. Dag Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Heel goed eigenlijk.
0: Heel goed, hè?
1: Nu dat ik u zie, hè?
0: Ja, je bent hier gisteren ook al geweest,
1: ja,
0: vandaag opnieuw.
1: Ja, ja, Daan. Elke dag profiteren voor u te zien, hè.
0: Maar wat een eer, wat een eer. Wat brengt jou in Blankenbergen?
1: Ah, de zomerrit, hè.
0: Ja, ben je hier speciaal voor, ben je naar de opnames komen kijken
1: gisteravond? We zijn naar de opnames komen kijken.
0: En wie vond je het beste gisteravond? Welk optreden is jou het meest bijgebleven?
1: Gisteravond ben ik daar niet geweest. Ah. Ik ben lang op het terras blijven hangen.
0: Ja, het was goed, hè, op terras.
1: Ja, dat is echt te lang.
0: En wat heb je gedronken op terras? Mogen we dat weten?
1: Ja, alleen maar mooie dingen.
0: Allee zeg, maar op en top vakantiesfeer in Blankenbergen?
1: Op en top vakantiesfeer. En ik heb dan mijn zus bij en ik heb Rosalie bij. En het is allemaal perfect hier. We hebben prachtig weer.
0: Ja, dat
1: we
0: is
1: moet een mens weer hebben. Het kost veel geld en naar Spanje vliegen.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, tegenwoordig. Hè? Waarom zou je naar het buitenland vliegen als je hier ook het goede weer hebt? Hè? Ah, voilà zeg. Kijk, en hoe lang blijf je nog in Blankenbergen?
1: Tot vrijdag.
0: Morgen dus.
1: Morgen.
0: Kom je morgen dan nog eens terug?
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ah, voilà,
1: kijk. Is de laatste keer dan, hè?
0: Ja, toch voor deze week. Hè?
1: Voor deze week, hè?
0: Volgende week ben ik hier ook. Hè? Als je wil, kom maar.
1: Ja,
0: langs,
1: ja, kom maar terug, zeker. Maar ja, nee, dan moet ik werken, hè?
0: Ah, dat moet ook gebeuren. Maar heel fijn dat jullie op bezoek komen.
1: Ja.
0: En veel plezier vandaag nog, hè?
1: Oké. Okay. En voor de mensen van de Sandro, allemaal nog een dag. voilà.
0: Ja, de groetjes.
1: De groetjes, terug, hè?
0: Allee, vooruit. Goed. We gaan eens luisteren bij Bram de Weerman, hè? Wat voor weer het gaat worden vandaag.
1: Oh, oké. Okay. Nee,
0: goed. Ah ja, dag. Dag Bram.
2: Dag Daan.
0: Hallo. Ja, wacht, ik ben even van mijn melk. Zonnetje hier op dit moment. Ja, Marleen, dat is jouw fout.
2: Ja.
0: Zonnetje hier op dit moment en er staat een verkoelend briesje. Dat kan ik jou meegeven vanuit Blankenbergen.
2: Ja, in Tessenderlo toch wat meer bewolking. Zo. In het binnenland zijn er toch wel meer wolkenvelden dan aan de kust. En dat blijft ook zo voor vandaag. En nu, we gaan het wel droog houden. We houden rekening mee dat je de zon niet altijd te zien gaat krijgen vandaag. Temperaturen, zoals je zei, best aangenaam. Hè. Eigenlijk hebben we vandaag een typische Belgische zomerse dag. Met temperaturen rond een 3 à 24 graden in het binnenland. Aan zee, daar op het strand bij jullie, een 20 of 21 graden. Met dan die goed voelbare wind. Die waait meestal matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond worden de opklaringen wat breder. Maar tegen morgenochtend gaan er opnieuw wel wat wolkenvelden ons land binnenkomen. Aan zee misschien wat nevel morgenochtend. En het koelt nog een keertje goed af. Minima tussen 8 en 14 graden.
0: Amai.
2: Morgen dan, ja, vergelijkbaar weer met vandaag. Misschien iets minder wolkenvelden. Dus zon en stapelwolken. 22 graden op het strand en 23 tot 25 graden in het binnenland. Met weinig wind, behalve dan aan de kust. Ja, daar wel een zeebries in de loop van morgen. Daarna, voor het weekend, wordt het opnieuw warmer. Het lijkt erop dat we wel eens een derde landelijke hittegolf zouden kunnen krijgen die op zaterdag start. Met veel zon en ook temperaturen die naar 6 of 27 graden gaan op de meeste plaatsen in het binnenland. Maar lokaal kan het al naar 8 of 29 graden gaan in de Kempen bijvoorbeeld. Het wordt nog warmer op zondag, drukkend heet dan, 30 of 31 graden. Met misschien een enkele bui in de loop van zondagnamiddag of zondagavond. En dan volgende week, ja, elke dag 25 graden of meer met heel veel zon. Met dan ook uitschieters op woensdag en op donderdag. Dan gaan we vlotjes boven de 30 graden gaan.
0: Oké, okay, prima. En nog altijd ook open hemel woensdagavond. Kan je daar
2: dat ziet er nog altijd goed uit. Ja, het ziet er nog altijd zeer goed uit. We krijgen echt de kern van een hoge luchtdrukgebied en de kern van zo'n anticycloon. Dat wil zeggen weinig of geen wolken. Dus dat ziet er goed uit voor de zonsverduistering.
0: Inderdaad, zo'n woensdagavond.
2: Ja,
0: goed, prima. Dankjewel Bram en tot later. Bye bye.
2: Ja.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: Radio 2 aan.

0: Lula Young en Messi. Het is 11:30 en op de Antwerpse ring richting Gent komt er 10 minuten bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen die blijven beperkt. Wel nog op de E313 naar Antwerpen in Wommelgem. De rechterrijstrook afgesloten. Dat komt daardoor een gat in de weg.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En lieve vrienden, schrijf het op, donderdag 20 augustus in je agenda. Omcirkel het in fluo, want dan staat Lisa Lewis hier om 19:30 op het podium bij Radio 2 aan Zee. Wordt één groot feest, nu ook al, we gaan al eens opwarmen.

0: The Lovin' Spoonful en Summer in the City. En daarvoor Lisa Lewis en Zonzeestrand. Wat een zonnig en zomers nummer. Morgen kan je weer op zoek naar 5 zomerse prijzen in 5 B-boxen van B-Post. Hoe, dat legt postbode Nancy je zo meteen nog eens uit.
1: Met de superplusdienst van De Leijzen gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van De Leijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen winkels gewoon open.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Radio 2.

0: Katy Perry heeft nog plannen, this Friday night. Karin is hier in Blankenbergen op bezoek. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
0: Allee, je bent met vakantie eigenlijk, ja, in Blankenbergen. En ik zag dat je net op onze zwaaistip hebt gestaan. Dat is een stip die hier voor de studio ligt in Blankenbergen. En als je daarop staat, dan kom je in beeld en dan kan je naar huis.
1: Inderdaad. Waaien.
0: Kunnen de mensen thuis jou zien. Dat is altijd leuk. Maar bij jou was het met een boodschap.
1: Inderdaad.
0: Vertel.
1: Dus wij zijn een week op vakantie en we hebben een lieve zoon van 26, maar een sloddervos tot en met. Dus wij hebben een deal gesloten. Tegen morgenavond moet de kamer superproper zijn of alles gaat naar de rommelmarkt. Dus morgen detail, bij deze ben je verwittigd.
0: En hij heeft jullie uitgedaagd om het hier te komen vertellen?
1: Inderdaad.
0: Ah, maar kijk, en u zit op de radio live aan het verkondigen dat Mauro zijn kamer moet opruimen. Ja,
1: dus morgen, je weet het, hè.
0: En heb je er vertrouwen in?
2: Nee.
0: De papa zegt nee. En de mama is ook niet helemaal overtuigd.
1: Ik hoop van wel.
0: Allee, Mauro, als je aan het luisteren bent, je weet wat te doen. Je hebt nog een dikke 24 uur de tijd. En voor jullie nog een fijne vakantie.
1: Dank je wel.
0: In Blankenbergen, hè, voilà. Radio 2. Kom ook maar eens zwaaien op onze zwaaistip als je ergens in de buurt bent. We gaan het even over morgen hebben, want morgen is het vrijdag. En dan kan je bij de B-boxen van B-post op zoek naar zomerse prijzen. 5 zomerse prijzen die er verstopt worden in 1 van die pakjesautomaten van B-post. Het zijn er veel natuurlijk. En het is Nancy, postbode in Thuis, onze favoriete soap, die dat allemaal orkestreert.
3: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Ja, dat is heel tof. Moeten we natuurlijk ook wel weten voor welke prijzen dat we deze week spelen, hè?
3: Deze week zijn de prijzen een luxe lodge in het groen, een verwendag of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas of om naar de cinema te gaan.
0: Met andere woorden, alleen maar zeer leuke prijzen die ergens verstopt zitten in een van die vele pakjesautomaten van B-post. Dan moeten we de mensen alleen nog veel geluk wensen, hè, Nancy?
3: Veel geluk wensen.
4: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.

Dat was 2003, de zomer van Oja Lele. Dat is ook alweer een hele tijd geleden. K3 genomineerd voor VRT Zomerhit. En misschien wel jouw favoriet. Stemmen, hè. Je kan elke week opnieuw stemmen via VRT Max. De zomer van Oja Lele. Dit zijn nog Pet Shop Boys en It's a Sin.

Pet Shop Boys en It's a Sin. Straks is er weer Kim De Brie vanaf 1 uur in je radio met Radio 2 Zomerrit Backstage. En nu alle verhalen uit jouw regio in Radio 2 Middag. Heel graag tot morgen.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Aan het station van Leuven is er opnieuw een zwaar ongeval gebeurd tussen een bus en een voetganger. Hoe reageert de stad Leuven hierop? Je hoort het zo meteen na het nieuws.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En de Vlaamse overheid is 160 van haar kunstwerken kwijtgeraakt. Vanmorgen is in de buurt van Charleroi een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 30 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent ter plaatse. Wat is daar te zien?
1: Het is een enorme loods in een afgelegen straat op een bedrijfsterrein van een firma die al enkele jaren failliet zou zijn. En wat opvalt als je hier binnenstapt is de sterke geur van tabak. Er staan nog dozen vol sigaretten, vermoedelijk liggen er hier een miljoen. Verder zie ik ook een grote keuken met daarin allerlei Vietnamese voedingswaren en enkele containers met daarin bedden, want hier werkten dus tientallen arbeiders illegaal. En die illegale productie van sigaretten in ons land is een snel groeiend probleem, zegt ook Christian van der Waare, de topman van de douane.
2: Dit is al het 11e illegale fabriek dat wij dit jaar ontdekken. Met de jaren wordt het altijd meer en meer. En dit is toch een vrij grote faciliteit. Als je ziet hoeveel mensen hier actief zijn geweest, behuizing, maar ook de productie zelf. Het is geïntegreerd, de ketting, dus het drogen van de tabak. Je vindt ook de machine dan om de sigaretten te maken en dan een machine om de sigaretten in te pakken.
1: Ja, het is opvallend dat dit echt een professionele fabriek is. Er is ook veel isolatie aangebracht om het geluid van de machines te dempen. En er zijn ook afzuigmachines om de geurhinder hier in de buurt te beperken. Vanmorgen vroeg was er hier dus een inval, maar de arbeiders zouden op dat moment al weg zijn geweest. Het onderzoek loopt nog volop.
0: Dankjewel voor je verslag, Marieke. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in het zeil toen hij zich aan het voorbereiden was om op het water te gaan. De man werd tegen een geparkeerde jetski geslagen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij dus overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appels en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. De impact is het grootst op de appelteelt, zegt Luc van Oorbeek van de Veilingen.
3: In België gaan we uit van 166 miljoen kilo appelen. Dat is merkelijk minder. De gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt dat daar toch nog wel 20% onder. De laatste maanden zijn natuurlijk ook heet en droog geweest en zo verder. Dus de maat zal ook wat kleiner zijn. En daarbij moeten we nog zeggen dat er toch ook heel veel schade is door de hagelbuien, waardoor het aandeel appelen dat echt in de grootwarenhuizen terecht zal komen, nog veel lager zal liggen.
0: Het aantal kilo peren dat geproduceerd zal worden, zal wellicht 7% lager liggen. En door de kleinere oogst zullen de appels en peren ook duurder zijn. De smaak zal volgens de telers wel heel goed zijn. Door al het zonlicht worden ze zoeter. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid ongeveer 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De overheid heeft er ongeveer 18.000 in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen in kabinetten en cultuurcentra. Daar zijn werken bij van onder meer Magritte, Ravel en Panamarenko. Minister van Cultuur Caroline Gené zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar dat kost tijd. Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak vraagt zich af waarom dat allemaal niet sneller kan.
4: Het is natuurlijk wel straf dat we 2026 zijn en dat we 2 jaar geleden pas zijn begonnen, terwijl dat die werken al tientallen jaren in bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Het is positief dat die eindelijk worden opgevolgd en geregistreerd, maar dat gaat aan zo'n traag tempo dat we er zeker van kunnen zijn dat er de komende jaren nog heel wat werken spoorloos verdwenen zullen raken. En ja, elk verdwenen werk is wel een werk dat we wellicht nooit meer zullen terugvinden.
0: Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is daar te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed €30, maar op sociale media wordt er soms meer dan €100 voor gevraagd. Zulke tickets zijn vals of al gebruikt, zegt Annelien van Troos van Kinepolis.
5: Een ticket doorverkopen met winst is verboden bij wet. Dat is ook in strijd met onze aankoopvoorwaarden. Dus ja, wij behouden ons het recht voor om inderdaad, ja, als wij dat zien, dat tickets eigenlijk aan die prijzen worden verkocht, om die te annuleren. Dus ik zou toch mensen heel sterk willen aanraden van enkel via de officiële kanalen, via de Kinepolis kanalen, tickets te kopen.
0: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is een dode gevallen. Er zijn ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in de regio Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn 3 burgers omgekomen bij Russische bombardementen. Vanmiddag droog met wolken en opklaringen, temperaturen rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden. Tijdens het weekend warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op onweer. Het nieuws is begonnen met de ontdekking van een illegale sigarettenfabriek vanmorgen in de buurt van Charleroi. In een enorme loods waren 30 arbeiders aan het werk. De 11e illegale fabriek al die dit jaar in België opgedoekt wordt. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Jana Smeet.
1: Ja, triestig. Opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation van Leuven. Heeft de stad plannen om het daar veiliger te maken? Dat hoor je zo. Heel goed.

0: Franklin met Think and Think. Of nadenken, dat doe je beter ook heel goed aan het busstation van Leuven. Radio 2. Want het is daar nogal gevaarlijk. Gisteravond is er opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation daar. Een man van 75 jaar kwam met beide benen onder een bus terecht. Stadjournalist Sam Koremans van VRT Nieuws, wat is er daar juist gebeurd?
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het onderzoek loopt. We weten wel al dat de buschauffeur een negatieve alcoholtest heeft afgelegd. Dus daar heeft het al niet aan gelegen. Ja, Leuvenaars weten het wel. Het is daar een gekende gevaarlijke plek, het busstation van Leuven. Er passeren ook elke dag in de vakantie 31.000 mensen. En in de week zijn dat er zelfs 45.000. Dus dat best veel. In 2024 is het zelfs nog het drukste busstation van Vlaanderen genoemd. Dus dat kan tellen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Het is ook niet de eerste keer dat daar een ongeval gebeurt?
1: Nee, helaas niet. In 2024 is er een 27-jarige vrouw gestorven. Ze stak eigenlijk over via de voetgangerstrook en is aangereden door een bus. Ze was dan heel zwaar gewond, is nog gereanimeerd, maar dan helaas in het ziekenhuis gestorven. En een jaar later is er een 80-jarige man ook onder een bus terechtgekomen, ook heel zwaar gewond. Dus ja, nee, de eerste keer is het zeker niet.
0: Ja, ik kom er ook geregeld met mijn fiets. Het is echt uitkijk. Je moet echt 1000 paar ogen hebben. Het voelt gewoon niet veilig.
1: Nee, en bij dat gevoel ben je zeker niet alleen, dat hebben we gehoord aan het station van Leuven.
2: Ja, het is hier een redelijke onveilige situatie met de bussen en de vele fietsers en vooral heel veel voetgangers uiteindelijk. Daar is een groene strook op de weg getekend. Dat is een suggestiestrook, maar geen voorrangstrook. Wij zien heel vaak die bussen aan dat perron ook zelf hun eigen wel al eens vastrijden aan het ijzeren staketsel dat er staat. Dus ja, wij denken soms heel vaak van oei, oei, oei, als daar maar niks gebeurt. Of dat we zo mensen zien heel dicht tegen een lange bus. Als die aan het indraaien is, terwijl je weet dat die bussen kunnen uitwijken en dat die de mensen kunnen meenemen uiteindelijk.
3: Dat is een enorme groot verkeer hier, hè? Dus van alle kanten. Hè? Voor die mensen met die buschauffeurs, dat is ook niet makkelijk. Dat is dus constant aan alle kanten kijken en die lopen mensen zijn nadenken gewoon los door. En daar moet iets gebeuren.
0: Ja, daar moet iets gebeuren, zegt die laatste meneer. De stad heeft hij dan nog niet ingegrepen?
1: Wel, het gaat altijd om kleine aanpassingen. Dus zeker na het dodelijk ongeval in 2024 zijn er wel wat dingen gebeurd. De voetgangerstroken, die groene stroken waar de mevrouw het over heeft, die zijn verduidelijkt, heraangelegd. Er is een fietspad gekomen, een beetje afgescheiden met betonnen blokken, zodat die verkeersstromen toch al niet tussen de bussen zit. De kiss-and-ride-zone is ook verduidelijkt aan de achterkant van het station om daar auto's weg te halen. Maar ja, het zijn dus nog niet de grote heraanleg. Nu, na elk zwaar ongeval, altijd, gebeurt er een studie door het parket. Dus dat gaat nu ook gebeuren, om te kijken welke nieuwe kleine maatregelen er kunnen genomen worden om de veiligheid te verbeteren. Mochten die worden aangegeven, dan gaat de stad die nemen, heeft de schepen mij verteld. Maar bij het vorige ongeval met de 80-jarige man is dat niet gebeurd. En als dat nu ook niet gebeurt, dan is het wachten op die grote heraanleg.
0: Ja, die grote heraanleg. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, er wordt al lang over gesproken. Het idee gaat eigenlijk al mee van voor het dodelijk ongeval. Dus al een hele lange tijd dat daar onderzoek wordt gedaan. Er worden verschillende pistes bekeken. Dat heeft de schepen van mobiliteit, Dirk van Sina, mij verteld.
4: Er is opdracht gegeven aan het studiebureau om alle opties te bekijken. Zowel infrastructuurmaatregelen, maar ook herschikkingen van lijnen. Bijvoorbeeld ontdubbelen van het busstation. Het is een zeer ruime studie, die vraagt dus ook veel tijd. En het blijkt dat het ook niet zo eenvoudig is om tot de zaligmakende oplossing te komen.
1: Ja, dat is eigenlijk wat we al enkele jaren horen van de stad. Het gaat daar niet echt vooruit. Nu, het is een hele grote studie, die moet ook grondig gebeuren. Dus dat zomaar versnellen door dit ongeluk, dat kan niet. Normaal gezien zou de heraanleg moeten beginnen in de tweede helft van 2027. Dus het is nog even afwachten.
0: Even afwachten en dan wordt het daar hopelijk snel een pak veiliger. Dankjewel Sam Koremans van VRT Nieuws. Het is trouwens ook opletten op een andere plek. Want de politie meldt een ongeval op de binnenring rond Brussel in Jet. De snelweg is er deels versperd. Daardoor staat er ook 20 minuten file vanaf Groot Bijgaarde. Hou een reddingstrook vrij als de hulpdiensten voorbij rijden. Als je in een file terechtkomt, opletten daar dus.

Jonas Blue featuring William Sinch met Mama. Mama, wanneer gebeurt er iets aan die onveilige situatie aan station van Leuven? Dat vragen heel wat mensen zich af. Dit is Jeremy Vrieling.

0: Jeremy Vrielink. En Peter van Haasbroek uit Tina die vraagt zich af hoeveel dramatische ongevallen er nog moeten gebeuren voor er een veilige oplossing komt. Ja, dat is de vraag. Hè. Nadat er gisteren opnieuw een ongeval is gebeurd aan het busstation van Leuven. Een voetganger kwam daar onder een bus en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gevoerd. Er komt heel wat reactie op in de app van Radio 2. Luisteraar Bart van Velpen uit Leuven zegt van ja, je moet daar zowel als buschauffeur als voetganger ogen op je rug hebben. Kimberly Kane uit Holsbeek zegt dan weer, als de mensen zich aan de regels houden en lopen en rijden daar waar het moet, dan zouden er al heel veel problemen verholpen zijn. Shana Geens die stuurt dan weer dat het gewoon een heel gevaarlijke plek is voor vooral voetgangers. De bussen komen er veel te snel aangereden en nemen dan hun bocht naar het perron. Je moet als voetganger steeds achterom kijken om te zien dat er geen bus aankomt. En Karel van Oproek die heeft een voorstel. Die stelt dat de burgemeester misschien zelf eens de bus moet nemen in het centrum van Leuven om te kijken hoe gevaarlijk het daar is. Ja, en zojuist hoorde je van onze stadsjournalist Sam Koremans dat het op een oplossing nog eventjes af wachten is tot minstens 2027. Radio
1: 2. Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
2: Nu nog de zomerhit.
3: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Aaron Blomaert en Zoe Levi, Gert Verhulst en James Cook, Line de Douw, DJ Licious en Milo en Dana Winner. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
4: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Lijze.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Cheap Trick met I Want You To Want Me in de live versie. Radio 2. Als je deze week wat tijd over hebt of je wilt thuis in je hangmat of weet ik veel waar genieten van een leuke podcast, dan kan ik heel hard Peter van de Veire en de Zandloper aanraden. Daarin gaat Peter van de Veire in gesprek met bekende Vlamingen over belangrijke momenten in hun leven. En deze week is de flamboyante Anastasia Chernouk te gast bij Peter. Anastasia, die kennen we van onder andere Masterchef. Ze werd geboren in Kirgizië, maar vond haar nieuwe ik terug in Aardrijke, in West-Vlaanderen, dat is er ook aan te horen. Hè. Ze noemt zichzelf een luxe pony, want voor Anastasia is geld heel belangrijk, betekent voor haar vrijheid en ze vindt het ook gewoon heel fijn om te hebben.
1: Ik ben ook een luxe pony. Ik zie unfortunately heel graag de mooie dingen in dit leven. En ik ben ook echt de overtuiging toegedaan dat iedereen die denkt van oh, geld is slecht of onbelangrijk, lustert als je de wereld wilt veranderen, hij haalt courage.
0: Ja, lustert. Als je de hele aflevering van Anastasia Chernouk en de Zandloper wil belusteren, dan kan je dat vinden op VRT Max, Peter van de Veire en de Zandloper.

0: Justin de Wild voor de carnavalsvibes op deze donderdag. Cheerio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Het is 12:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Het parket van Leuven bekijkt of er op korte termijn iets moet veranderen aan de verkeerssituatie aan het busstation van Leuven. Daar kwam gisteren een man van 75 met beide benen onder een bus terecht en raakte zwaar gewond. Het is niet de eerste keer dat er daar een ongeval gebeurt. De stad nam eerder al maatregelen om het daar veiliger te maken en er is ook een studie besteld, zegt schepen Dirk van Sina.
1: Er is opdracht gegeven aan het studiebureau om alle opties te bekijken. Zowel infrastructuurmaatregelen, maar ook herschikkingen van lijnen. Bijvoorbeeld ontdubbelen van het busstation. Het is een zeer ruime studie, die vraagt dus ook veel tijd. En het blijkt dat het ook niet zo eenvoudig is om tot de zaligmakende oplossing te komen.
0: Ook de lijn reageert op het ongeval. De buschauffeurs krijgen geregeld bijscholingen over onverwachte verkeersstromen. En de lijn zegt ook dat ondanks het drukke verkeer daar relatief weinig ongevallen gebeuren. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden na een zwaar ongeval op het strand van Oost-Duinkerke. Toen hij zijn materiaal aan het klaarmaken was, kwam er plots een windstoot in zijn zeil. Hij werd achteruitgeslagen en belandde hard tegen een jetski. Hij liep daarbij een zware hoofdwonde op en de man overleed later in het ziekenhuis. In het centrum van Brussel is vanmorgen rond 3:00 een man in een schacht tussen twee gebouwen gevallen. Die was maar liefst 20 meter diep. Wat de man op het dak deed is voorlopig niet duidelijk. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen niet meer in levensgevaar. De brandweer van Brussel stuurde een gespecialiseerd reddingsteam ter plaatse om de man uit de schacht te halen. Na 13 jaar komt er weer een autorally naar Tiene en Hoegaarde met een parcours door Bos en Oudgaarde. Bij het uitstippelen van dat parcours werd nagedacht over de veiligheid in de buurt. Dat zegt organisator Bjorn Dotremont.
2: We hebben een parcours uitgetekend met zo weinig mogelijk huizen. Er staan er uiteindelijk, denk ik, 4 op het parcours. Die mensen die zijn al ingelicht, we zijn daarmee in dialoog gegaan en we blijven daarmee in dialoog. Hetzelfde geldt voor de boeren die langs het parcours gaan. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om met zoveel mogelijk boeren in contact te komen.
0: De rally vindt plaats op zondag 13 september. De dagen ervoor kan je de auto's al bekijken tijdens een autoshow op de Grote Markt in Tiene. En morgen start, nog in Tiene, het driedaagse muziekfestival Suikerrock. Opvallend dit jaar, van de 76 artiesten komen er maar liefst 73 uit België en Nederland. Onder andere Clouseau, Guus Meeuwis, Suzanne en Freek en Aaron Blommaert. En dat is een bewuste keuze, zegt organisator Walter Kestes.
3: En we zijn eigenlijk de laatste jaren bijzonder gezegend met gigantisch vele hoge talent eigenlijk. Dat we in Vlaanderen en in Nederland hebben. Dus dan moet je het soms ook niet verder zoeken dan nodig. En het is niet omdat het Vlaanderen en Nederland is dat het minder zou zijn dan bijvoorbeeld Brits of Amerikaans.
0: En een mijlpaal voor Bierbeek, want de gemeente heeft voor het eerst 11.000 inwoners. Nog nooit waren dat er zoveel. Eind jaren 70 woonden er amper 7.000 mensen in Bierbeek. En de 11.000ste inwoner is de pasgeboren Flor. Hij kreeg samen met zijn ouders een officiële ontvangst op het gemeentehuis. Burgemeester Johan van Hulst.
4: Die ouders waren natuurlijk heel verrast dat hun zoon juist die 11.000ste was. Nu, het is heel leuk, want het zijn mensen die hier ook wel bekend zijn. Ook de grootouders wonen in Bierbeek. Zijn actief in het Bierbeekse verenigingsleven. Het is zeker geen doel van Bierbeek op zich om zoveel mogelijk inwoners te tellen. Zeker niet, maar het is toch wel een mijlpaal. Iedereen is welkom in Bierbeek en we zien dat het hier toch goed om wonen is, blijkbaar.
0: Ze kregen bloemen, een aankoopbon en een gedicht dat speciaal voor Flor werd geschreven. Vanmiddag blijft het droog met stilaan meer opklaringen en temperaturen tot 24 graden. Ook morgen zonnig met wat wolken en temperaturen dan tot 25 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
5: Dank je, Kirsten.
6: Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.

One Republic en Run. Je kan misschien beter rennen dan rijden, want op de binnenring rond Brussel staat er een half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Hou een reddingstrook vrij voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Op de buitenring staat er trouwens ook een kijkfile vanaf Stroombeek en moet je ook op 10 minuten extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
0: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Een van de eerste plaatjes die de Backstreet Boys ooit op de wereld loslieten. We've got it going on. En er komt opnieuw een autorally in Tiene en Hoegaarden. 13 jaar geleden was er voor het laatst een rally in die suikerstreek. En binnenkort in september zal er dus opnieuw een short rally voor auto's plaatsvinden. Dat is de tweede autorally in de streek die na lange tijd terugkeert. Want 2 jaar geleden, je weet dat misschien nog, maakte ook de rally van Lubeek een doorstart. Dus ja, is de autorally terug van weg geweest. Bert Longin, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, als racepiloot heb jij daar wel het beste zicht op, denk ik, hè? Zijn er tegenwoordig weer meer autorallies?
1: Ja, ik kom natuurlijk van het circuit.
0: Ja.
1: En we hebben dan 3 weken geleden die rally van Lubeek gereden voor de eerste keer. Dus die rally van Lubeek was vorig jaar terug. Er was veel enthousiasme over. En mijn zoon, Stienes, die ook eens graag naar rally reed, had aan mij gevraagd, willen we dat eens doen? En eigenlijk had ik ook een gesprek met Theo Franke daarover. Die had ook gezegd dat als de familie Longin zou kunnen meedoen in Lubeek, dat zou wel fijn zijn. En eigenlijk hebben we dat als testcase een keer gedaan, die short rally van Lubeek. En dat was fantastisch eigenlijk.
0: Ja, ja. Heb jij het idee, want inderdaad, jij komt van het racecircuit eerder dan rallies. Maar ja, je zoon doet het wel geregeld ook, hè, rally rijden. Heb je het idee dat er tegenwoordig weer meer autorallies zijn dan vroeger?
1: Ja, dat idee heb ik wel. En ik denk dat dat vooral komt natuurlijk... Ja, de Belgen die hebben een hart voor auto's. Dat is algemeen geweten. Belgen en auto's, dat is iets dat leeft. En uiteindelijk die rallies, zeker in Centraal-België... Daar zijn er wel veel in West-Vlaanderen. Er zijn er ook veel in Wallonië. Maar Centraal-België was dat eigenlijk wat weg. En als je nu kijkt, we hebben er nu in Tiene en Lubeek eentje. Er is eentje in Bocholt, in Limburg. Er is eentje in Kasterlee. Dat zijn eigenlijk... Dezelfde short rallies, dat is eigenlijk een kleine organisatie op 1 dag. En dat is duidelijk populair en dat begint terug te leven. Allee, dat zal altijd geleefd hebben, maar dat is ook door veiligheidsvoorschriften, veiligheidsissues eigenlijk weggegaan. En natuurlijk, die organisaties hebben eigenlijk een soort metamorfose doorgemaakt. Die moeten dat helemaal anders doen dan vroeger. Maar als gevolg dat dat nu kan, dat het ook heel streng opgevolgd wordt en dat je dan nu terugziet, dat je dat terugziet georganiseerd geraken.
0: Ja, dat is inderdaad opvallend, vind ik wel. Want er zijn steeds meer mensen die kiezen voor een speed pedelec en die de auto misschien wat meer links laten staan of links laten liggen. Er zijn ook veel mensen die dan aan het milieu denken tegenwoordig, misschien meer dan vroeger. Dus het is wel opvallend dat die autorallies dan toch terugkeren.
1: Bah, ik denk eigenlijk dat dat niet zo is. Je moet altijd denken... mensen die een passie hebben voor voetbal... of voor duiven, of voor wielrennen, het maakt nu niet uit. Die mensen, hun passie, die is daar. Je kunt dat niet... Iedereen heeft zijn hobby, of hoe dat je dat ook noemt. Dus je kunt dat niet wegtoveren. Dat leeft in die mensen hun hart. En ofwel gaan die op circuit rijden, ofwel doen die track days. En nu bijvoorbeeld zo'n short rally, bijvoorbeeld die van Lubeek, dat waren ongeveer 80 deelnemers. Daar zijn eigenlijk weinig echte professionals. Dat is ook fijn om te zien dat hobbymensen, mensen die nog hun zoon in de garage thuis een auto bouwen om dat te kunnen doen, kunnen deelnemen op een vriendschappelijke manier. En als je dan kijkt, het enthousiasme van de supporters en de kinderen en de opa en de oma die allemaal komen kijken, want dat is eigenlijk terug van weg geweest. Allee, wij hebben daar een enorm positief... gevoel over gehad.
0: Ja, inderdaad. Je hebt het al een paar keer vermeld. Samen met je zoon Stienes heb je deelgenomen aan die van Lubeek. Je vond dat fantastisch. Ga je ook, of gaan jij en je zoon misschien samen deelnemen ook aan die van Hoegaarden en Tiene?
1: Ja, dus eigenlijk, ik ben gestopt met autoracen eind 24. Dus hoe minder dat ik ga deelnemen, hoe beter eigenlijk.
0: Ja.
1: Want ja, anders ben je niet gestopt.
0: Nee.
1: Maar natuurlijk, Stienes was na die rally, die was eigenlijk in de wolken. Wij hebben samen nog, want Tom Bonen deed ook mee, dat is natuurlijk een vriend van ons, die reed in hetzelfde team, hebben wij samen in de parochiezaal van Lubeek een stevige pint gedronken, omdat het zo leuk was.
0: Ja.
1: Dus hij heeft natuurlijk direct gevraagd, papa, kunnen we Tiene ook rijden? En wat gelukkig, wij hebben samen nog, want Tom Bonen deed ook mee, dat is natuurlijk een vriend van ons, die reed in hetzelfde team, hebben wij samen in de parochiezaal van Lubeek een stevige pint gedronken, omdat het zo leuk was.
0: Ja.
1: Dus hij heeft natuurlijk

0: Hij wil heel graag bijvoorbeeld de Rally van Tien rijden.
1: Ja, oké. Okay. Dus Tinus Longin die gaat sowieso aan de startstreep staan.
0: Ja, dat heb ik nog niet gezegd, maar hij zou het graag doen en ik denk wel dat dat gaat lukken.
1: Oké, oké. We kijken er naar uit. Het is het doen op zondag 13 september. Dan gaat die rally van Tine en Hoegaarde opnieuw door dus. En de dagen daarvoor kan je trouwens al de auto's bekijken tijdens een grote autoshow op de grote markt van Tine. Bert Longin, heel erg bedankt. Moest je meedoen? Veel succes. We kijken er naar uit.

0: toerist, MC en en route. En op 13 september dan zijn de auto's van de autorally van Tina en Hoegaarde dus ook en route. Want de rally daar is terug van weg geweest. Heel goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag, Jana.
0: En het iets kouder weer, of kouder, ja, frisser weer beter, is ook terug van weg geweest.
1: Ja, zeg maar koud. Vanmorgen moest naar buiten, een korte broek, een t-shirt, om 9:00. In de schaduw, met zo'n beetje scheut van de wind naast het huis. En verdorie, het was koud. Zo, ja? Ineens, zo'n gevoel dat we eigenlijk niet meer kennen
0: nee.
1: De laatste tijd. Want wat zie ik nu op de thermometer? Nu Wilselen 21,2 en Ransberg bij Hugo 22,9. Er komt niet zoveel meer bij, misschien nog 1 of 2 graden. Dan komen we dus rond 3, 24 graden uit. En dat betekent onder de 25. En dat betekent meteen ook het einde van de tweede officiële hittegolf. He, want dan kijken we naar de waarnemingen in Ukkel. Van 9 dagen was het deze keer. Nu, dat zijn de cijfers van Ukkel, maar we zijn er 2 keer net aan ontsnapt. Dus ik denk dat op heel wat plaatsen in Vlaams-Brabant, het Hageland bijvoorbeeld, we ondertussen ook al aan onze vierde bezig waren. En er komt nog meer aan volgende week, Jana. Maar dus vandaag en morgen even respijt.
0: Ja.
1: Met vandaag dus 3, 24 graden. Nu nog wel wat wolken, maar er komen wat meer gaten in. Er komen meer opklaringen aan in de loop van de namiddag. En dan is het straks licht bewolkt en vannacht zelfs vrijwel helder. Bij dus maximaal rond 3, 24 graden en minima rond een graad of 12 op het platteland. Dat zal ook fris zijn. En een graad of 13, 14 in de centra. Morgen vrijdag blijft het kwik opnieuw zo rond 4, 25 graden hangen met wel meer zon. Wat onschuldige stapelwolken in de namiddag dan. Zaterdag en zondag nog minder stapelwolken. Is het ronduit zonnig. En gaat dat kwik zaterdag al naar 27, 28 graden. Maar zondag zullen we op heel wat plaatsen opnieuw de kaap van 30 graden nemen, denk ik. 29, 30, 31 misschien in het Hageland. En ook volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Maandag zitten we zo net onder 30 graden. Maar vanaf dinsdag gaan we daar opnieuw boven. Dus dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Warm. Ik heb hier voor donderdag zal eens 35 graden.
0: Oh jee.
1: En zonnig en droog vooral. Hè. Nu, dat warme weer. Ik vraag me af wat dat gaat betekenen op lange termijn. Want wat lees ik in den volkskalender? Is de eerste week van augustus heet? Zorg voor een goed warm winterkleed. Is de eerste augustus weken verheet? Zo blijft de winter lang en wit.
0: Ja, dat mag dat ook nog wel eens. Nog eens wat sneeuw.
1: Ja. Het andere dan. Hè. Ja, maar ja, bijvoorbeeld, wie weet. Hè.
0: We zullen zien, we zullen zien. Maar Erik, jij volgt het voor ons op. Tot de volgende.

0: Hey Sophie, alles goed?
1: Ja hoor.
0: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze. Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
1: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
0: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen, Summer Deals.

0: is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van Charleroi is een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor de film The Odyssey. In de buurt van Charleroi is vanmorgen rond 9 uur een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 40 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent daar ter plekke. Het is blijkbaar een grote fabriek.
1: Ja, ik sta inderdaad in een enorme loods. Die is omgebouwd tot een professionele sigarettenfabriek. Er hangt een zeer sterke geur van tabak en er staan hier nog dozen vol sigaretten. De douane is die op dit moment in beslag aan het nemen. En ze zeggen ook dat de illegale productie van sigaretten in ons land een snel groeiend probleem is. 2026 wordt dan ook een recordjaar, zegt Christian van der Waaren, de topman van de douane.
2: Zowel wat betreft het vaststellen van het aantal illegale sigaretten, vorig jaar 200 miljoen, nu zitten we al aan 180 miljoen. Wat betreft de vaststelling van illegale sigarettenfabrieken, daar zal het ook een recordjaar zijn. Vorig jaar 9 en nu zitten we al 11. Dus ik ben ervan overtuigd, dit jaar wordt een grand cru wat betreft de vaststelling van criminele activiteiten in de sigarettenbusiness.
1: Ja, vanmorgen is er hier dus een inval geweest, maar de tientallen arbeiders die hier dag en nacht moesten werken, die waren toen al weg. Ik zie wel dat ze een grote keuken hadden, daar staat nog allerlei Vietnamese eten. Er staan hier containers met daar in bedden. Maar er is dus niemand opgepakt momenteel. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop.
0: Dankjewel, Marieke vanuit Charleroi. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond is geraakt op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in zijn scherm nog voor hij in het water was. De man kwam tegen een geparkeerde jetski terecht en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De KLJ van Balen uit de provincie Antwerpen heeft haar zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Details over dat incident zijn er niet. De kinderen waren er alleszins niet bij betrokken, wel enkele leiders. En zij zagen het niet zitten om het kamp nadien nog voor te zetten. KLJ Nationaal werd ingeschakeld om de kinderen op te vangen, zegt de burgemeester van Balen, Sophie Leijzen.
3: KLJ Nationaal, die dan de kinderen, die eigenlijk niets vermoedend de nacht hebben doorgebracht. Er was op dat moment zeker geen veiligheidsrisico. Maar hoe leggen we dat uit? Hè? Als zij 's morgens vernemen, het stopt hier, we gaan ons kamp abrupt moeten afbreken. Hoe nemen wij hen daarin mee? Daar heeft KLJ Nationaal een actieve rol in opgenomen. Zij zijn vanmorgen ter plaatse gegaan.
0: En de 125 kinderen zullen straks weer thuis zijn. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appelen en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. Wellicht zullen er 166 miljoen kilo appels geoogst worden. Dat is 20% minder dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaren. Bij de peren zal de oogst 7% lager liggen. We zullen ons moeten beschermen tegen de klimaatverandering, zegt Luc van Ooyerbeek van de Veilingen.
4: Het klimaat schuift gewoon op. Daar zullen we moeten op inzetten. Zorgen dat we beter water bijhouden, waterbuffers inrichten. Zorgen dat we voor irrigatie kunnen zorgen. Hagelnetten, hagelprotectie, noem het allemaal maar op. Maar dat is dan ook weer een spel van initiatieven die we moeten nemen met de sector waar we al mee bezig zijn. Maar ook van vergunningen om waterbuffers aan te leggen en zo verder. Dat is niet altijd even evident in een dichtbevolkt land gelijk België. Hè.
0: De BEL 20, de index van 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de index op 5.819 punten. En dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record van de BEL 20 dateert van begin juli. En bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is er te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot eind deze maand bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed €30, maar op sociale media worden ze soms aangeboden voor meer dan €100. Ook op de gespecialiseerde app Ticketswap gaan er cinematickets rond. Die zijn niet per se vals, zegt Anneleen van Troost van Kinepolis.
5: Als het aan de oorspronkelijke aankoopprijs of minder dan die prijs is. Ondertussen is er ook een limiet eigenlijk ingesteld door Ticketswap zelf op onze vraag. Dus dat er geen meerprijs mogelijk is. Dus dat zou in principe dan wel veilig moeten zijn.
0: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is 1 dode gevallen en ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in 27 Italiaanse steden geldt code rood voor hitte van meer dan 35 graden en een heel vochtige lucht. Dat betekent dat niet alleen kwetsbare mensen gezondheidsrisico's lopen. Het alarmniveau geldt van Bolzano in het noorden tot Palermo op Sicilië. Door de hitte en de droogte staan ook veel meren en rivieren in Italië op een historisch laag peil. Hier is het meestal droog vanmiddag met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden, in het weekend nog wat warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op buien of een onweer. We begonnen met de ontdekking van een grote illegale sigarettenfabriek, de 11e al dit jaar in ons land, ditmaal in de buurt van Charleroi. Er werkten dag en nacht tientallen arbeiders. Meer op vrtnieuws.be.
6: 6:06, goedemiddag. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Jette. In Tervuren verspert een defect voertuig de rechterrijstrook in de Vierarmentunnel. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Antwerpen een 30 minuten file op de E313 vanaf Ranst op de Antwerpse ring richting Gent. Ruim 3 kwartier file tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten door een ongeval. En richting Nederland 10 minuten erbij tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Kim de Brie. Het zou goed kunnen dat Liene nog voor dag en dauw is opgestaan om naar Blankenbergen te komen vandaag. Maar kijk, die dauwdruppels worden zweetdruppels als Liene hier straks live bij Radio 2 plankgas gaat geven. Het is in 5e versnelling vandaag. RTL.

0: Paying the Price of Love. En vooral toch weer wat bekomen hè, van die twee opnamedagen van VRT Zomerhit gisteren en eergisteren. Kruipt in de kleren. Wel heel fijn, heel plezant. Gisteren zijn die gebroeders Ko nog komen meefeesten op de afterparty. Ook Becky Hill is nog goeiedag komen zeggen. Ik denk echt dat het weer super mooie uitzendingen zullen zijn de volgende zaterdagen. Sowieso vandaag Line de Douw op het podium hier om 3:30. En vanavond, ja, dan moet je naar de pier komen met de kinderen, de kleinkinderen. Want Samson en Marie, die komen hier vanavond zingen.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

CCR, Hult, Stop the Ring. Goh ja, gisteren een beetje druppeltjes gehad, amper iets gevoeld. Eergisteren ook, ja, een klein buikje. Maar voor de rest, ik kan u zeggen, vandaag is het ideaal weer om langs te komen. Niet te warm, niet te koud, briesje erbij, echt perfect.

0: Stella Lefty heet eigenlijk Stella Lefkowski. Amerikaanse singer-songwriter. 23 jaar en volop aan het boomen, dus onthoud die naam Stella Lefty. Zometeen is dan Tina Turner.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper met Peter Goossens.
3: Als je restaurant doet alleen om geld te verdienen, dan moet je iets anders doen. Als die passie er niet is, dan moet je dat op voorhand al vergeten.
4: Mis je het soms?
3: Eerlijk wel, ja. Op een zeker moment is er een einde aan alles en ik vind je moet ook stoppen op je glorie. Pas op, ik ben ook zeer perfectionistisch ingesteld. Of dat dan nu Peter van de Veire is of iemand anders, dat maakt me niet uit. Hè. Als het niet goed is, is het niet goed.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders. Knaldi.
7: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier. En het
8: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Kan al eens gebeuren. Tante Tina Turner, The Steamy Windows.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Was fijn gisteren. Die laatste opname van VRT Zomerhit, de tv-show, die zie je pas op 22 augustus natuurlijk op VRT 1 en VRT Max. Dan zie je Bart KL zotverliefd zijn. Die heeft hier gisteren zijn eigen stunts gedaan. En als een jong veulen op zo de zijkant van de pier gesprongen. Het was toch wel interessant en vooral impressionant om te zien. Niels, die had heel veel werk. Dat was en presenteren en zingen. Heeft Blankenbergen sowieso in vuur en vlam gezet. Bas Serra was er ook bij. De winnaar van The Voice dit jaar. En genomineerd voor VRT Zomerhit met All Because of You. Het zat hem wel niet mee gisteren. Hij had heel slecht geslapen door rebelse vrienden in het appartement. En ook nog eens een allergische reactie.
2: Ja, ik heb gisteravond aftersun gesmeerd en ik heb daar een allergische reactie op gehad. En dan ga ik naar de spiegel en dan zie ik opeens een zo rood als ik nog nooit ben geweest. Ik ben ook direct naar de vriendin gegaan die het niet blond heeft gemaakt. En ik heb gezegd, wat is er met mijn gezicht aan de hand? En ze wist zelf ook niet zo goed hoe ze dat moesten aanpakken. Ze zei gewoon, morgen hopelijk beter. En anders make-up.
0: Ja, dat is de oplossing voor alles. Berre, de jongeman van Yesterday, Today, Tomorrow, die woont sinds kort alleen. Hij moet dus ook zijn eigen boontje stoppen.
3: Ik kook heel vaak. En dan probeer ik altijd grotere porties te maken. Niet altijd, maar het gebeurt wel eens dat ik grotere porties maak en dan een portietje kan meenemen naar mijn oma. Ik krijg ook heel veel complimentjes dan over mijn koken, dus dat, is, dat werkt in beide richtingen. Ik heb stoofvlees gegeten. Het was lekker, maar ik maak hem beter.
0: Want zouden we dan toch eens proefondervindelijk moeten testen, hoor.

0: van jou.
1: Fijne man, goede muziek, mooie teksten.
0: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
1: Dat is allemaal Stef Bos. En trouwens op dezelfde dag jarig als mijn papa. Het is 2:03. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Een kwartier tussen Wezenbeek en Tervuren door een defect voertuig op de rechterrijstrook in de Vierarmentunnel. Op de buitenring een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen 3 kwartier file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord en Berchem. En richting Nederland nog 10 minuten langer onderweg tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Daphne Klaarboud, die stuurt een berichtje hier in ons Radio 2-app. Die wil weten wie er aan de leiding staat op dit moment. Ze wil zien hoeveel procent van de stemmen naar welke genomineerden al gegaan zijn. Daphne, ik kan je zeggen, dat zijn maar 3 mensen die cijfers kunnen inzien. Wordt strikt geheim gehouden, uiteraard. Heel logisch ook allemaal. Ik weet dat zelf ook niet. Wat ik wel weet, is op wie Kim van Riel gestemd heeft. En zij deelt dadelijk haar top 3 met ons.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks.

0: Tasman Archer, The Sleeping Satellite. Volgende week woensdag is er die serieuze zonsverduistering. 7:15 gaat de maan de zon voor 90% bedekken. Dat is wel wat. De volgende zonsverduistering van die omvang. Ik ga hem niet meer meemaken waarschijnlijk. Dat is pas in 2081. Dus ik heb mijn eclipsbrilletje al besteld. Maar ik hoor nu net dat ook DJ Dan Massette een plan heeft voor volgende week woensdag met die zonsverduistering. Morgen meer daarover.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Eerst naar Kim van Riel en Noor uit Brugge. Goedemiddag. Dag Kim.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jullie zijn op weg naar hier, naar Blankenbergen.
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, mijn dochter wil heel graag haar nummer 1 zien.
0: Haar nummer 1 van de top 3, dan ja. Dan weet ik al wat er op 1 staat natuurlijk, want Line de Douw die treedt straks hierop om 4:30. Dus zeer welkom, kom ook even zwaaien, dan weet ik wie jullie zijn. Maar we gaan beginnen met jullie nummer 3. Hè. Wie hebben jullie op nummer 3 gezet?
2: Ja, wacht, Noor zal het vertellen wie ons op 3 heeft gezet.
0: Heel fijn.
3: Maxine en Babette.
0: Ja? Waarom?
2: Ah, waarom?
3: Omdat ze een leuk liedje hebben.
0: Sowieso, leuk liedje. Hoe dan ook, tof nummer. Wie staat er op 2 bij jullie?
3: Aaron Blommert en Zoe Levi.
0: Ja, Noor, en waarom?
3: Omdat ze mooi samen zingen.
0: Oké. En je hebt wel... Ja, vertel maar hoor.
3: En we hebben ze gezien in Disneyland Parijs. Aaron Blommer.
0: Hoe? Waar heb je die gezien in Disneyland?
2: In de
3: inkom.
2: Naar het vuurwerk te gaan kijken.
0: Zeg, dat was wel even schrikken zeker? Daar Aaron Blommer tegen het lijf lopen.
3: Ja.
0: Dat is toch beter dan alle prinsessen samen in Disneyland, hè?
3: Ja.
0: En dan, ja, jullie nummer 1. Je hebt het al verklapt eigenlijk, hè? Line de Douw met Plankgas. Hele grote fan van Line. Dus Noor, maak dat je hier in Blankenbergen bent. Spring in de wagen of de fiets. Ik weet niet hoe komen jullie straks, Kim?
2: Ja. Met de auto. Met de auto.
0: Voilà. Brugge Blankenbergen, dat is niet heel ver. Dus ik zie jullie dadelijk wel.

onze muzikale chameleon. Bij de fans van deze Gene Thomas staat het al lang in de agenda en is het aftellen. Hè? Want nu vrijdagavond is hij hier live aan zee bij Radio 2.

0: Katrina and the Waves, walking on sunshine. Ja, wandelen, fietsen. Je kan ook eens een nieuwe sport uitproberen. In Nieuwpoort vanmiddag bijvoorbeeld, daar vind je Sport Vlaanderen met heel wat sportfederaties. Ga je zien of Aikido iets voor jou is. Badminton, boksen, boogschieten, hockey, judo, g-sport, klimmen, karate. Zelfs stokpaardjes, yoga. Enfin, indrukwekkend wel wat je daar kan uitproberen. Allemaal helemaal gratis vanmiddag in Nieuwpoort. En anders dit weekend weer in Blankenbergen. Mag DJ Benjamin Scholaert laten zien hoe sportief hij wel is. En ik weet, Benjamin loopt heel veel. Maar ik wil hem eigenlijk ook wel eens karate zien doen.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Shepherd. Geronimo, Line de Douw is gearriveerd in Blankenbergen.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, prachtig, hè. Dus straks kan Line de Douw hier plankgas komen geven. Ook Gary Hager zingt straks nog eens over zijn mooiste moment. Amy, met Amy Winehouse, Back to Black.
3: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
4: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Charleroi is vanmorgen een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in een oude loods. Er werkten 42 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er ook in zeer slechte omstandigheden. Op het ogenblik van de inval waren ze weg. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Dit jaar zijn in ons land al 11 clandestine fabrieken ontdekt en 180 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het wordt daarmee wellicht een recordjaar. Christian van der Waarde, de topman van de douane, legt uit waarom criminele organisaties investeren in namaak sigaretten.
5: Een van de redenen is natuurlijk de verhoogde accijnzen, zowel in Frankrijk als in België, maar ook in Duitsland, in de UK traditioneel hoog. Dat is één element zo. Al ten tweede, dat brengt veel op. En ook de risico's zijn veel kleiner dan met drugs gebeuren. Dat is het toch heel gewelddadig in het sigarettencircuit. Daar verdien je veel geld en je wordt er ook niet mee doodgeschoten.
4: De OCMW's hebben veel meer werk gehad dan verwacht door de vele leefloonaanvragen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar hebben verloren, een leefloon hebben aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsvergoeding. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer. En meer dan 50.000 van hen hebben dus een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De federale regering had nochtans geschat dat maar 1/3 van hen een leefloon zou aanvragen. En dus was de werkdruk bij de OCMW's nog hoger dan verwacht, zegt Veronique Janssens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
6: De cijfers blijken nu toch ook in Vlaanderen merkelijk hoger te zijn dan de 1/3. 42% heeft aangeklopt bij de OCMW's. Dan start er een heel proces, een sociaal onderzoek, een financieel onderzoek en ook een onderzoek naar de gezinssituatie vooraleer dat er kan beslist worden of er ook effectief een leefloon wordt toegekend. Dus die 42% heeft er echt wel voor gezorgd dat de OCMW's onder een stevige werkdruk hebben moeten presteren.
4: En 8 op de 10 aanvragers hebben ook een leefloon gekregen. Het Israëlische gerecht heeft een kolonist aangeklaagd voor de dood van een bekende Palestijnse activist een jaar geleden. De Israëlische kolonist schoot toen op een groep Palestijnen. Toch moet hij alleen terecht staan voor roekeloze doodslag, maar niet voor moord. De Palestijnse activist was te zien in de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van kolonisten. Het is voor het eerst sinds de Gaza-oorlog dat Israël zelf een kolonist voor de rechter daagt. In die periode hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaanoever. Het weer, meestal droog met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden, morgen zonnig en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: 3 over 2, naar Antwerpen, 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. De E34 is door een defect voertuig in Waaslandhaven-Oost de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 naar Brussel zijn op het viaduct in Wilrijk de linker- en de rechterrijstrook versperd door een ongeval. De binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Olivia Newton-John, Physical. Goh, met zo'n warm weer is dat ook niet altijd alles. Hè. Heel fysiek worden, zweetoksels op je schouders voelen van die klamme polletjes. Enfin, dai dai, zwaai zwaai nu met Shakira en Burna Boy.

0: officiële WK-lied. Maar bon, dat is achter de rug ondertussen.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: De VRT Zomerhit Race daarentegen, die is nog volop aan de gang met Line de Douwe als een van de genomineerden.
2: Yes.
0: En ze staat hier, ze is gearriveerd in Blankenbergen. Dag Line.
2: Hallo.
0: Je wordt geviseerd door een telelens.
2: Door een telelens?
0: Oh.
2: Hallo.
0: Hallo meneer de fotograaf. Ja, en dadelijk de fans die stromen toe.
2: Ja, keileuk, hallo.
0: De gsm's allemaal in de aanslag. Dus ja, die krulspeld die gaat er mee op staan. Hè?
2: Ja, ik heb het aanvaard. Die mag er overal op staan.
0: Voilà, okay. Je staat er mee op en je gaat er mee slapen volgens mij.
2: Ik vind dat handig, dan moet ik me niks aantrekken van die bangs. Soms zit dat in de weg. Dus...
0: Ja, is dat de reden waarom dat je dat doet?
2: Ja, sowieso als je het eruit haalt, heeft het zo een iets mooiere krul. Dan ligt het niet plat. Maar ik vind het ook gewoon handig. Anders zit ik heel erg door daaraan en wordt dat vettig. Dus nu is het gewoon uit de weg.
0: Hopla.
2: Handig.
0: Staartje daarbij. Ja. Heel mooi. Was vorige week ook al het geval. We hebben elkaar toen gezien tijdens de tv-show.
2: Yes.
0: Hoe was dat voor jou? Want dat is allemaal toch nog heel nieuw en vers, hè?
2: Ja, het is allemaal heel nieuw, maar ik vond het echt een superleuke ervaring. Het ging allemaal heel goed en ik heb echt genoten van de dag en van het optreden. Dus ik ben super blij.
0: Wat was anders dan verwacht misschien?
2: Ik had... Oprecht geen verwachtingen.
0: Beste, hè?
2: Ja, ik heb echt geen verwachtingen. Ik beleef het gewoon. En dat is ook de beste manier, denk ik. Want dan kun je ook nooit teleurgesteld of iets anders worden. Dus ik heb gewoon genoten en het was keileuk.
0: Wie heb je allemaal ontmoet, gesproken? Want ja, andere genomineerden lopen daar rond. Internationale artiesten. Ik denk, vorige week bij jou was het Glennis Grace, Cat Luna. Zaten er allemaal mee?
2: Ja, maar ik kende haar dus nog niet, Cat Luna. Maar ik heb wel even met haar gepraat. En blijkbaar is hij wel pretty big. Dus
0: crazy.
2: Ik was wel zo... Maar ik kende ze eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Ik weet niet of dat raar is.
0: Nee.
2: Is die opkomend? Is die nieuw?
0: Nee, die gaat al een tijdje mee. Maar ik bedoel, ik heb ze zelf ook moeten googlen.
2: Ah, ja.
0: Het was voor mij ook een ontdekking. En, het twerken, het half twerken, het gaat daar goed af.
2: Ja, ze doen het
0: ieder zijn ding.
2: Ja, ieder zijn ding.
0: Het was anders bij jou. Jouw outfit. Er was over nagedacht. Ik vond dat heel mooi. Kan je jezelf nog even beschrijven voor de mensen die het niet gezien hebben, die niet hier waren?
2: Hoe ik er toen uitzag?
0: Ja.
2: Het was allemaal heel oversized. Een soort vintage oversized hemd met een das. En dan wel zo van die elegante schoentjes. En mijn haar los, lang, zoals nu. Allee, zonder de krulspeld. Dus dat was een beetje de look.
0: Heel mooi. Dat resultaat. Line de Douwe die plankgas geeft op het VRT Zomerhit podium. Dat zien we nu zaterdag.
2: Yes.
0: En dadelijk praten we verder hier.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Stemmen, jongens.
1: Ja, prachtig.
0: Gary Hager.
2: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Line de Douw is hier in onze Radio 2 studio. Line, het is 6 augustus vandaag. We zitten halfweg. Wat is voor jou al het allermooiste moment van deze zomer geweest?
3: Oh, ik denk tussen alle gekte door, de momentjes met mijn vrienden, dat ik gewoon kan chillen en een keer rusten. Dat vond ik leuke momentjes.
0: En wat doe je dan om te chillen en te rusten? Ja, niet veel waarschijnlijk, maar...
3: Naar de film gaan, veel babbelen, een cafeetje doen.
0: Dit is de beste film die je gezien hebt de voorbije dagen.
3: Ik heb Backrooms gezien onlangs.
0: Aanrader?
3: Ja, echt een aanrader. Heel speciaal. Ja, maar wel echt goed.
0: Oké.
3: Ja.
0: We nemen het mee. Sowieso. Misschien dat de grote bel nog niet bij het brede publiek gaat rinkelen als ze Line de Douw horen. Maar je hebt wel al heel veel mooie dingen mogen doen, hè, Line?
3: Ja, zeker.
0: The Voice, Milo. Zijn er nog acteerplannen?
3: Concrete plannen niet. Ik ben ook nu heel blij dat ik gewoon veel mag zingen. Dus ik heb daar nu geen behoefte aan. Maar ik denk in de toekomst wil ik zeker wel nog eens een rol spelen. Maar dan wel een rol die echt bij mij past en waar ik het bij voel. En dat gaat zichzelf wel uitwijzen, hoop ik.
0: Welke rol zou dat kunnen zijn?
3: Ofwel zo is echt zo een bitchy karakter. Want ik word altijd zo voor... Maar ja, alhoewel Jasmine Milo was ook wel... Dat was niet bitchy, maar ze was wel zo wat feisty. Maar echt zo een keer zo de Sharpay. Ik weet niet. Ik wil zo testen of ik dat kan. Ja, dat eigenlijk vooral, ja.
0: Duet van samen met Jaap Reesema kennen we jou ook van. Met of zonder jou. Heb je nog iets gehoord van Jaap?
3: Ik heb die al een tijdje niet gehoord, maar volgens mij is hij ook gewoon heel druk bezig. Maar ik kan hem eigenlijk zelf ook eens sturen, maar ik heb die al even niet gehoord eigenlijk.
0: Misschien moeten we een selfie maken en eens sturen. Groetjes.
3: Dat is een goed idee.
0: Gaan we zo meteen doen. Solo met Plankgas en daar gaan we straks naar luisteren.

Ona van Ransbeek uit Aalst stuurt heel veel hartjes voor Amy Winehouse. Ja, en ondertussen ook heel veel hartjes voor Line de Douw. De fans die staan aan te schuiven op dit moment. Voor een handtekening, een selfie of een babbeltje. Het kan allemaal hier in Blankenberg.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
3: Mini Europa, Mini Europa, dat is reza.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar, Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Radio 2.
0: Radio 2.

0: Queen, You Don't Fool Me. Ja, dat is hier wel wat in Blankenberg.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Linde de Douw, als je een complimentenboost nodig had, je hebt hem net gekregen van die mevrouw.
2: Ik heb hem net gekregen, ja, super lief. Heel lieve woorden.
0: Enthousiaste mevrouw die, ja, beschrijf zelf maar wat ze zei.
2: Iemand die mij nog niet kende, maar heel erg fan is van Plankgas en daar heel vrolijk van wordt. Dus daar word ook ik heel vrolijk van. Super lief.
0: Voilà, de twee dikke duimen gaan in de lucht. Je weet ook, Linde de Douw, dat je die-hard fans hebt.
2: Zeker.
0: Ze zaten hier om 8 uur deze morgen al.
2: Maar enfin, om 8 uur.
0: Crazy, crazy people.
2: Dat is dedicated.
0: Ze schijnen en shinen. Kim en Noor, die hebben we net ook ontmoet.
2: Ja.
0: Ze aan de lijn daar straks.
2: Ja, ik heb
0: hebben
2: het
0: gestemd op hun 3 topfavorieten. En jij staat op nummer 1.
2: Dat is keileuk.
0: Goed, hè?
2: Dat is zo lief.
0: Maar jongens, die stemmen die komen binnen voor Plankgas. Je komt uit Gent, Line. Jong, ja. Fris en fruitig. Een geweldige stem. Alleen, Wikipedia wil geen leeftijd op jou plakken.
2: Oei, is dat echt?
0: Dat is het geboortejaar. Wil je dat delen met ons? Of is dat een geheim?
2: Dat is, weet je, het is een geheim.
0: Nee.
2: Ja, het is een geheim.
0: Allee, Lina.
2: Ja,
0: allee.
2: Ja, daarvoor moet je mij beter leren kennen. Ja. Ja.
0: Ah, wel, ik wil je beter leren kennen.
2: Ja, maar ja, nee.
0: Hier is mijn vriendenboekje. Hier is
2: maar je mocht een andere vraag stellen als je nog iets wil weten.
0: Favoriete eten?
2: Appelmoes.
0: Schoenen.
2: Favoriete schoenen?
0: Schoenmaat.
2: 40. Is dat groot?
0: Huisdieren?
2: Katten. 2 katten.
0: Broers, zussen?
2: 1 zus.
0: Leeftijd?
2: Nee! Wow, ik had het bijna gezegd.
0: Genomineerd voor VRT Zomerrit met Plankgas. Kunnen we daar ook nog wat duiding bij krijgen?
2: Ja, ik ben heel blij dat ik genomineerd ben met mijn eerste song. Het is echt heel wild allemaal. Ik denk dat ik het allemaal ga beseffen na de zomer. En nu ben ik gewoon heel blij dat ik Plankgas heel veel mag zingen.
0: Wat betekent het voor jou? Wat wil je ermee zeggen?
2: Plankgas?
0: Mm-hmm.
2: Het gaat over verliefd zijn, over liefde. Dus ik hoop ook dat als je dat nummer hoort, dat mensen doorhebben dat het daarover gaat. En dat auto's een metafoor zijn voor ervoor gaan en voor plankgas geven en voor de liefde gaan.
0: Maar als je zelf in de auto kruipt, geef je plankgas? De politie luistert echt niet mee?
2: Af en toe.
0: Wat voor type chauffeur ben je?
2: Ik ben wel een heel goede chauffeur, maar af en toe, als ik er niet op let, kan ik misschien iets te snel rijden. Maar dat is, ik luister gewoon heel graag muziek en dan gebeurt dat.
0: Ja. Ja, en op de radio kan het geen kwaad. Even gaspedaal volle bak indrukken en gewoon heerlijk verliefd zijn met Linde de Douw nu.

0: Linde de Douw en Plankgas. Ik vind het fantastisch. Karel Pas uit Londerzeel zegt: geen leeftijd weten is geen stem.
1: Oh,
0: dat is grof.
1: Dat is grof.
0: Maar de Sherlock Holmes wordt wakker in onze luisteraars. Christine Wery zegt: ze is 24. Jos zegt: volgens AI is Linde 24 jaar. Kim, pst, niks zeggen. Erik van Heester, de single Plankgas, wordt gezongen door Linde de Douw. En ze is 24 jaar oud. Ook Ria Verlinde zegt: voilà, gevonden. De leeftijd van Linde is 24. Heb je daar nog iets op te zeggen, Linde?
1: Mijn verjaardag is 24 januari wel.
0: Zo. Het is 3:30. Gaan we Plankgas geven? Niet naar Antwerpen. 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. De E34 is door een defect voertuig in Waaslandhaven-Oost de rechte rijstrook versperd. De Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 naar Brussel zijn op het viaduct in Wilrijk de linker- en de rechte rijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Wezenbeek en Machelen. En andere vertragingen zijn beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Onthoud die datum, 21 augustus, dan staat hij hier live bij Radio 2 aan Zee. Wim Soetaar, zonder impact dan wel. Allemaal a cappella la. Dadelijk terug naar de jaren 80 met Paul Young.
1: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
3: Nu nog de zomerhit.
4: De beste.

0: zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Paul Young, come back and stay. Altijd welkom hier in Blankenbergen. We zijn hier tot 29 augustus. Maar ik hoop jou natuurlijk ook te zien in Hofstade bij onze musical Hallo Radio 2. Dat is pas vanaf maart 2027. Maar de beste plaatsen in dat gloednieuwe pop-up gebouw daar in Hofstade boek je nu natuurlijk. Feel Good Musical met heel veel muziek uit de jaren 70. DJ Peter van de Veire in de hoofdrol. Afwisselend met Romeo Chris van Tongelen. Dat woord goed hoor. We gaan echt heel goed kunnen lachen.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En jij reserveert jouw plekje via halloradio2.be of via VRT Max. Daar lukt het ook.

hebben haar gemist deze week. Ze is noodgedwongen zelf uit de zomerheatrace gestapt. Heel begrijpelijk. Ze moet nu vooral focussen op genezing, op herstel. En ondertussen blijven we denken aan en duimen voor Isabel A. Sowieso. Still

0: Beach Boys, Good Vibrations. Zeker ook in Blankenbergen hier. En die M van Margriet, ja, ze staat hier nog maandag. Dan verhuizen de 8 letters naar Céline thuis. Maar ondertussen worden nog foto's ermee genomen. En ook hele warme verhalen verteld over Margriet. Dus ja, het brengt wel wat teweeg bij de mensen. Dus als je hem nog wil zien, kom maar aan voor.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Elke dag. Radio 2.
6: Hey Sophie, alles goed?
7: Ja hoor.
6: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
7: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
6: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
7: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen summerdeals.
8: Hallo allemaal.
9: Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Tom Dice hoor je straks in je radio met zijn nieuwste single. En Tom is ook de coach, de mentor van Line de Douw. En Line die staat hier over een half uur live op het podium aan de pier.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
10: 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Door de aanhoudende droogte raken ook de vissen in onze waterlopen in moeilijkheden. In Bree, in Limburg bijvoorbeeld, heeft het Agentschap Natuur en Bos zelf vissen gevangen om ze over te zetten, nadat het waterpeil in het Oud Kanaal levensbedreigend laag stond. Koen Thijs van het agentschap.
11: Ik heb gehoord dat er karpers zijn weggevangen, zeelt, er zat een paling tussen, baars, blankvoren. Dus toch wel eigenlijk een mooie diversiteit aan vissen die daar leefden en die we dus nu ook hebben kunnen redden. De meeste vissen zijn in het aangrenzende Zuid-Willemsvaart losgelaten. Dus daar heeft onze visserijbioloog ingeschat dat de condities op dit moment goed genoeg zijn dat die vissen daar konden veilig losgelaten worden.
10: In Oostende hebben leden van een hengelclub een 80-tal vissen gered uit een vijver waarin nog amper 10 tot 15 centimeter water stond. Ze hebben de vissen overgeplaatst naar een vijver waar nog meer water stond. De politie houdt zaterdag een nieuwe flitsmarathon. Vanaf 6 uur 's ochtends zal er 24 uur lang extra op snelheid gecontroleerd worden. Dat gebeurt met bemande en onbemande camera's. Het is al de 25e flitsmarathon. Bij de vorige in april zijn bijna 1,4 miljoen bestuurders gecontroleerd en ruim 3% betrapt op te snel rijden. Deze week is overigens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. De natuurbrand die maandag is uitgebroken in Nederlands-Limburg is opnieuw opgeleid. Gistermiddag was de brand onder controle, maar de brandweer bleef het gebied nauwlettend in de gaten houden. De plek waar het nu het vuur oplaait is een klein stuk grond dat eerder deze week al is afgebrand. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidt. En in Congo is een passagiersschip op weg naar de hoofdstad Kinshasa tegengehouden nadat een passagier die onderweg was afgestapt overleden is. Hij was mogelijk besmet met het Ebola-virus. Op de plek waar hij is afgestapt en overleden is waren geen middelen om hem te testen. De 200 passagiers en het personeel op het schip worden nu wel getest met een mobiel laboratorium. De Ebola-uitbraak is voorlopig beperkt tot provincies in het oosten van Congo, maar medische diensten vrezen het ergste als de ziekte zou overslaan op de miljoenenstad Kinshasa. Meestal droog met wolken en opklaringen. Vanaf het westen worden de opklaringen breder. Maxima rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag 31 graden. Dan hebben we na de middag wel kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Bijna 3:03, goedemiddag op de E17 naar Kortrijk. Een half uur file rijden tussen Gentbrugge en De Pinte. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. De buitenring rond Brussel, kwartier erbij tussen Wezenbeek en Machelen. Andere vertragingen zijn beperkt.
8: Dorso, ergonomisch slapen.
12: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Dat is zo'n fijne mens, hè. Bart Peters, I love him.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: En ondertussen staat de bevalligste Line de Douw hier terug in ons Radio 2-studio. Actrice, zangeres en genomineerd voor VRT Zomerhit. De stemmen komen gewoon live binnen.
2: Echt?
0: Line, ja, je hoort dat toch. De mensen komen zeggen, ik heb gestemd voor zo'n tof nummertje.
2: Dat is keilief, dat is keilief.
0: Maak dat allemaal live mee. Vorig jaar was je trouwens ook de duetpartner van Jaap Reesema.
2: Ja.
0: Je hebt hem daar straks een berichtje gestuurd, een selfietje van ons. Heeft die man gereageerd?
2: De man heeft gereageerd.
0: Echt?
2: Ja.
0: Wat heeft hij gestuurd?
2: Heeft hij gezegd, hartje.
0: Oké, dat is goed.
2: Dat is lief.
0: Ja, voilà.
2: Dat is lief.
0: Zo hartjes ogen. Lief. Ja, super tof. Dan weet ik tenminste dat we over hem praten op,
2: ja,
0: op Radio 2. Dat jij hier bent. En Line mag nu iets doen wat je heel graag wil doen. Maar echt heel graag. Dat muntje.
2: Oh.
0: Ja.
2: Maar mag ik het zelf doen?
0: Natuurlijk.
2: Ah, oh.
0: Muntje
2: okay,
0: in de gleuf.
2: Oké.
0: Je draait
2: oei.
0: Eraan.
2: Wat oei, dat gaat... Ah ja, jawel.
0: Wel rustig.
2: Is dat een doel?
0: Oei, wat? Komt er geen bal uit?
2: Jawel, jawel, jawel.
0: Ah. Oh. De bal vliegt tegen de grond. Dat, is, dat hoort erbij. Dat zijn
2: dat is hier niet gemakkelijk.
0: Straffe ballen. Want ik probeer mijn force. Voilà.
2: Dank.
0: En dan dat papiertje openvouwen. Ja, de vraag die uit onze Radio 2 ballenbakje rolt, komt altijd spannend.
2: Oké, hoe ziet jouw kleedkamer eruit tijdens en na je optreden? Kleedkamer als een hier.
0: Ja.
2: Dat is altijd heel clean. Ik ben echt heel strikt daarop. Alles moet op zijn plek liggen, want als ik iets niet vind vlak voor mijn optreden, dan is er paniek. Dus dat is mijn kamer thuis. Dat is minder mooi, maar hier is mooi.
0: En hoe komt dat dan, dat dat thuis wel een beetje chaos mag zijn?
2: Ja, dat mag niet. Ik vind dat niet leuk, maar dat gebeurt gewoon. En dan zeg ik, ik ga dat morgen vroeg opruimen en dan ben ik te moe. En dan denk ik, ik ga dat vanavond doen en dan ben ik te moe, dus ga ik slapen. En dan,
0: dus het is kleren, stapeltjes?
2: Ja, kleren, alles. Veel meer
0: hoeveel
2: dan
0: meter?
2: Oh, nee, niet meter, maar wel heel het oppervlak. Dat wel, ja.
0: Alles
2: ja.
0: Op de grond?
2: Ja.
0: Aline, echt waar. Maar dus backstage is dat helemaal
2: nee,
0: niet.
2: Dat is echt niet.
0: Echt het tegenovergestelde?
2: Ja, echt alles zit in het zakje waar het moet zijn en dan zo mooi geplaatst. Ja, dat is echt... Heel georganiseerd.
0: En als ik straks hier backstage in die loge, want artiesten hebben een aparte loge.
2: Ja.
0: Als ik daar ga kijken, die gaat proper zijn?
2: Van mijn deel wel, maar er lopen daar nog mensen rond natuurlijk. Mijn deel is mooi.
0: Alright, super. Het wordt straks ook mooi op het podium om 3:30 hier aan de pier.
1: Radio 2 Zomerhit, backstage.

0: nieuwste van Tom Dice. Alles van gehoord, Lina?
1: Wel alles van gehoord, ja.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Ja, Tom is natuurlijk jouw mentor, jouw coach, jouw producer. Yes.
1: Niet mijn producer.
0: Ja, nee, niet producer, maar toch zo...
1: Ja, mijn manager.
0: Manager,
1: ja.
0: Manager, manager. Voilà, 2010 heeft hij nog een trofee gekregen van Doorbraak op VRT Zomerhit. Wist je dat nog niet?
1: Nee.
0: Ja, dat was toen zo met nevencategorieën.
1: Ah.
0: En dan was er nog ook de trofee voor Doorbraak 2010.
1: Ah, wow. Ah, cool.
0: Dus jammer dat dat eigenlijk nu niet meer is, want wie weet zou jij hem dan wel gewonnen hebben dit jaar.
1: Maar we kunnen het ons inbeelden gewoon, hè.
0: Eigenlijk
1: als het er niet is, dan kunnen we het zelf verzinnen gewoon.
0: Nee, voilà, dus bij deze de onzin. Zichtbare trofee voor Doorbraak van het jaar, Annalie.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hoe is dat eigenlijk om met Tom samen te werken?
1: Dat is heerlijk, dat is heerlijk. Ik ben heel blij met hem als mijn manager.
0: Krijg je dan ook feedback, bijvoorbeeld, na dat optreden op VRT Zomer het podium vorige week?
1: Ik denk, als het niet goed zou zijn, dat hij wel notes zou geven. Maar tot nu toe is hij elke keer meer en meer tevreden, denk ik. Dus...
0: Maar een complimentje geven doet hij dan ook niet?
1: Jawel. Hij overloopt wat hij daarvan vond. Maar tot nu toe is hij altijd tevreden. Dus, maar hij zou ook wel feedback durven geven, ja. Dat is ook wel goed, denk ik, om beter te worden.
0: Uiteraard. Zonder feedback dan raak je niet vooruit. Hè?
1: Nee, je ziet jezelf niet bezig. Dus dat is altijd handig om dat van iemand anders te horen.
0: Ik heb jou wel bezig gezien. Het was heel leuk, de outfit. Ik blijf daarbij. Ook wit hemd, leuke tas, die kant erop en eraan. Echt de moeite om te bekijken. Vandaag sta je hier anders. Ook heel leuk. In een jort, een tof t-shirt met Olivia Dean erop.
1: Ja, ik ben fan van haar.
0: Zo ga je straks op ons podium staan.
1: Yes.
0: De krulspeld gaat die nog...
1: Die gaat er waarschijnlijk uit. Maar je weet nooit, misschien laat ik hem erin. Maar hij gaat er denk ik wel uit.
0: Erin of eruit?
3: Erin.
0: Je beslist zelf, je ziet maar. Mensen kunnen meekijken via VRT Max dadelijk. Wat ga je eigenlijk zingen?
1: Plankgas, twee vertalingen die ik heel graag zing. Man I Need en Diane's Hill. En dan een nummer dat heel binnenkort uitkomt.
0: Nieuw werk?
1: Ja.
0: Primeur?
1: Een primeur eigenlijk, ja. Ik zing het ook al op mijn eigen shows, dus... Maar, ja.
0: Dus de fans... Sorry? Prioriteiten.
1: Ja.
0: Ik vind inderdaad, je moet je prioriteiten kennen in het leven. Dus dadelijk hier op het podium van Radio 2. Yes!

0: James Brown in Sex Machine. Pijn begint ondertussen vol te lopen. Fans van Line de Douw zetten zich schrap. In pole position. Over een goede 8 minuten begint het hier allemaal.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
2: take. Dan heb je op 1 plek nog niet gezocht. Nu wij niet
1: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die je kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Code Yellow!

Anita Meijer, Why Tell Me Why? Nee, er zijn helemaal geen opnames meer van VRT Zomerhit. De volgende show, dat is de laatste. En die is natuurlijk helemaal live, zaterdag 29 augustus. Wordt een hele spannende dag sowieso. En als je daarvoor nog VIP-tickets wil reserveren, wel, dan zal je snel moeten zijn. De plekken in die finale show helemaal vooraan in de Golden Circle zijn gegeerd. Maar check dus op VRT Max 7 of je er nog bij geraakt. Denk wel dat het nog net lukt.

0: Triggerfinger, I follow rivers. Ik ga hier dadelijk op de ladder klimmen richting het dak van de radiostudio. Wat is tijd om Linde de Douw op het podium te roepen live bij Radio 2 aan Zee. Jij volgt mee via VRT Max. Maar eerst, en dit is echt geen grap, ik krijg hier een berichtje van Niels de Stadsbader. Hij zegt, ik sta al een hele tijd stil ter hoogte van Zwijnaarden. Kan jij daar op je pc zien hoe lang nog? Wel, Niels de Stadsbader. Op de E17 naar Kortrijk is het ruim een half uur file rijden tussen Gent en de Pinte. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. De binnenring 20 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde door een ongeval. Andere vertragingen zijn beperkt. Wie in de file staat, veel succes ermee.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: George Michael, Amazing. Els Schellekes uit Lommel stuurt net nog een bericht in onze Radio 2-app. We zijn op weg naar Blankenbergen. Na jullie komen er nog artiesten langs. Straks om 7:30, dan staan Samson en Marie hier op het podium. Maar nu, Els, je hoort het. Lene de Douw is hier helemaal live bezig. Akoestisch setje, samen met haar gitarist. En het is genieten, dus ik hoop dat je er al bijna bent, want dan kan je de rest ook nog meepikken. Zeer welkom, sowieso.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: De Dinky Toys zijn er ook bij op 21 oktober in het Cultuurgebouw in Brugge. Want hun Declaration de Amor, dat lied samen met Bea Luna, wordt dan opgenomen in onze Radio 2 Eregalerij. Samen met J'aime la vie van Sandra Kim en dansen van Kuso. Ondertussen Linde de Douw live bij Radio 2 aan Zee. Ik ga je even laten meeluisteren.
1: Maak je niet druk, jij hebt het veel te druk.
0: Voilà, dat was nog snel het allerlaatste stukje van die nieuwe single die pas binnenkort uitkomt, De Prioriteiten. Maar ze heeft hem dus nu al gebracht hier live bij Radio 2 aan Zee. Heerlijk akoestisch, geen bonke bonke, gewoon een stem en een gitaar. Het is genieten. Jij kijkt mee via VRT Max.

Al Sanne Lang, Marijke Verbeke zegt van... Zijn er volgende week nog optredens van artiesten? Daar bij jullie live bij Radio 2 aan zet. Zou wel zijn, Marijke. Meer zelfs vanavond al. Samson en Marie staan hier op het podium. En morgen is dan Jeremy Vrielink om 16:30. En morgenavond om 19:30. Dan verwelkomen we maar al te graag Jean Thomas. Je vindt die lijst trouwens allemaal bij Radio 2 op VRT Max. Concert van Line de Douwe zit erop. En Marianne de Meij heeft er ook van genoten. Ze zegt, wat een mooie stem. Heeft Line toch? Elke dag telt voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Onze keizer, net verjaard, net 86 geworden. Wiltura, mooi, het leven is mooi. Het leven is mooi hier in Blankenbergen. En dadelijk in je radio met DJ David.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Zij de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
10: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slay samurai.
9: Of dingen, hè? Bougie burgers.
10: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
9: Oké. Okay.
10: Waarom neemde jij nu nog een burger?
9: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
8: de Vos Lemmes. Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
13: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
14: Hoe oogverblindend kan een zonsverduistering zijn? We hebben er straks nog over. En ook over online haat. Want onze Vlaamse artiesten hebben er ook last van. Maar er wordt iets aan gedaan. Dat is dus voor later.
15: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het Oekraïense vliegtuig waar naast dinsdagnacht een drone met een explosief gevonden werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland, was op dat moment gevuld met munitie, dat meldde Duitse media. Die munitie zou kort voordien vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd zijn, vermoedelijk voor verder transport. De luchthaven van Leipzig wordt vaak gebruikt als tussenstop voor onder meer militair materiaal, vertelt Jeroen Rijgaard.
16: Het is een belangrijke militaire luchthaven in die zin dat heel veel militair transport vanuit Leipzig plaatsvindt. De NAVO gebruikt bijvoorbeeld die luchthaven om militair materieel via vliegtuigen te verschepen. En Oekraïne zit daar natuurlijk ook. Hè. Dus Antonov, de luchtvaartmaatschappij, naast het vliegtuig van hen is die drone gevonden. Ja, die hebben daar eigenlijk een centrale hub tegenwoordig. Sinds eigenlijk de Russische inval hebben ze al hun vliegtuigen naar Leipzig overgebracht. En zij vliegen van daaruit.
15: Wie verantwoordelijk is voor de geladen drone is nog niet duidelijk. Na het incident botste nog een ander vliegtuig in de lucht boven Leipzig met een onbekend vliegend object. VN-organisatie UNICEF zegt dat Israël sinds de wapenstilstand in Gaza in oktober vorig jaar al zeker 300 Palestijnse kinderen heeft gedood. Dat is één kind per dag. Na die wapenstilstand zou Israël zijn militaire actie stopzetten en humanitaire hulp toelaten, maar dat gebeurt dus niet. Ook landen in de regio veroordelen het aanhoudende geweld van Israël in Gaza. Onder meer Saudi-Arabië, Turkije, Egypte, Pakistan en Jordanië beschuldigen Israël van aanvallen op gezondheidsposten in Gaza, op burgerdoelwitten en op onschuldige burgers. De Amerikaanse gewezen topviroloog Anthony Fauci is beschuldigd van minachting van het congres. De Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid heeft daarover een resolutie goedgekeurd. Ze verwijt Fauci dat die vorige week weigerde te antwoorden op vragen over de oorsprong van COVID-19. De Republikeinse commissievoorzitter en Fauci liggen al langer met elkaar overhoop over de aanpak van de coronapandemie. Het ministerie van Justitie zal nu beslissen of Fauci vervolgd wordt. Volgens Fauci is dat al langer de bedoeling van de commissievoorzitter. En er zijn meer details bekend geraakt over het opmerkelijke cyberincident van enkele weken geleden. Toen bleek dat twee AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI tijdens een test uit hun beveiligde omgeving ontsnapt waren en op eigen houtje een ander AI-platform gehackt hadden. Nu blijkt dat de twee computermodellen maandenlang heimelijk samenwerkten met nog andere AI-modellen om zo slimmer en sterker te worden. En dat is heel onverwacht, zegt Steven Latré van de Universiteit Antwerpen.
7: Ik denk dat het vooral toont dat de creativiteit van die modellen zeer hoog is. En dat we eigenlijk vaak wel een beetje achterlopen in wat zij juist doen. Wat mij ook wel zorgen baart, is dat we nu pas weten, weken na datum, wat er juist is gebeurd. En dat toont toch wel aan dat we veel korter op die bal moeten spelen rond wat doen die modellen juist en hoe kunnen we ons daartegen wapenen.
15: Het weer meestal droog met wolken en opklaringen, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden, tijdens het weekend nog wat warmer. Zondag halen we 31 graden met namiddag, kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 2 aan zee.
17: David van Ottegem.
14: Open studio hier tot 8 uur.

0: wat een geweldig nummer om mee te starten. Mirjam, ben jij ook aan het dansen?
1: Op mijn stoel, ja. Ja.
0: Mirjam van het verkeer, die gaat eens even zeggen waar de problemen op de weg zich bevinden.
1: Ja, die vinden we vanavond nog op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Het ongeval in de Pinte staat gelukkig aan de kant. Je moet er nog bijna 1 uur file rijden vanaf Gent-Brugge. Wel nu ook problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. Er komt 3 kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is hinder door een defect voertuig. Ring richting Gent, dat is 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En voor Brussel op de buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de binnenring is dat 10 minuutjes tussen Strombeek en Vilvoorde. En andere vertragingen zijn beperkt.
0: En OnlyFans ken jij, Mirjam?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat zal zijn. Zit je er zelf op misschien?
1: Nee,
0: je zit of danst alleen op een stoel.
1: Voilà.
0: Maar dat is dus een platform waar fans kunnen betalen om exclusieve content te zien. Hoewel het ook door artiesten en fitnesscoaches wordt gebruikt, is het toch vooral groot geworden door adult en pornografisch content, OnlyFans. En daarom is het des te verrassender dat daar nu ook marmotten op te zien zijn. Ja, ze hebben het Only Marms genoemd. Marms van marmotten. In plaats van OnlyFans. Je ziet er schattige video's van wilde marmotten. En het is een initiatief van een Amerikaanse wetenschapper om zo geld in te zamelen voor zijn onderzoek naar marmotten. Daniel Bloomstein heet die man. Maar ik vind het wel een heel originele manier om sponsoring te zoeken via Only Marms.
1: En die maken een heel, heel grappig geluidje ook, marmotten. Als je die hoort roepen, dat is heel grappig ook. Dus ja, kan wel succes hebben.
0: Doe eens.
1: Nee, ben geen marmot, hè.
0: En wel grappig ook, want ja, als je zo'n account maakt op OnlyFans, moet je je identiteit verifiëren met een foto van je identiteitskaart of rijbewijs. Maar de automatische controle keurde de aanvraag van die wetenschapper eerst af, omdat zijn gezicht niet overeenkwam met wat er op de video's te zien was. Want het zijn marmotten natuurlijk, dus hij leek helaas niet op een marmot. Maar met een beetje uitleg is het toch nog allemaal in orde gekomen voor die man.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Iedereen is er ook weer bij vanmiddag, zie ik, via de Radio 2-app. We hebben altijd luisteraars die inchecken zo. Als het 4 uur wordt van, ik ben aan het luisteren, ik ben er ook weer bij. Dankjewel, doet ons een groot plezier. En Anita is in Lanaken aan het luisteren en vraagt hoe ze kan binnenkijken hier in onze radiostudio om even de sfeer op te snuiven. Wel, Anita, dat is heel gemakkelijk. Je gaat naar VRT Max, je kiest daar Radio 2. Dan klik je op Luister Live en dan links van boven kijken. En dan kijk je hier gewoon binnen.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper met Peter Goossens.
3: Als je restaurant doet alleen om geld te verdienen, dan moet je iets anders doen. Als die passie er niet is, dan moet je dat op voorhand al vergeten.
4: Mis je het soms?
3: Eerlijk wel, ja. Op een zeker moment is er een einde aan alles. En ik vind, je moet ook stoppen op je glorie. Pas op, en ik ben ook zeer perfectionistisch ingesteld. Of dat dan nu Peter van de Veire is of iemand anders, dat maakt me niet uit. Hè. Als het niet goed is, is het niet goed.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
9: Nu nog de zomerhit.
1: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Aaron Blomaert en Zoe Levi, Gert Verhulst en James Cook, Lienie de Douw, DJ Licious en Milo en Dana Winner. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
10: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

0: Ondertussen heeft hij er zelf een kleintje bij gekregen. Fientje heet ze, komt uit het asiel. Meteor. En de brillen voor de grote zonsverduistering van volgende week woensdag zijn bijna uitverkocht. Ja, de grootste zonsverduistering in België sinds die van 99, toch wel heel speciaal. Toen in 99 was er een totale eclips. Volgende woensdag zal de maan de zon voor 90% dimmen. Dan wordt de zon een dunne sikkel. Maar toch blijft die verblindend. Dus ja, een eclipsbril wordt aangeraden. Goedemiddag, Peter Stalmans.
1: Goedemiddag.
0: Je bent oogchirurg aan het UZ Leuven. Kijkt u er ook zo naar uit al?
1: Oh ja, dat wil ik zeker niet missen hoor.
0: Ja, want die van 99 heb je ook gezien geloof ik, hè?
1: Ja, klopt, klopt. Die was toen in België ook niet helemaal volledig. Die was ook maar 98%. Hmm. En toen zijn we een viertal uur zuidwaarts gereden voorbij Parijs om toch volledig te kunnen zien.
0: Ja, en heb je die eclipsbril van toen nog of heb je er al één kunnen in huis halen voor woensdag?
1: Wel, wij zijn ondertussen verhuisd en die eclipsbril is verloren geraakt, maar we hebben uiteraard een nieuwe gekocht.
0: Je bent er nog aangeraakt, gelukkig. Want ja, die blijkt wel van cruciaal belang te zijn als je naar de zonsverduistering wil kijken. Of is het een verkoopstruc?
1: Nee hoor, het zonlicht is zo krachtig dat het echt gevaarlijk is om zonder een goede bescherming naar de zon te kijken. En een gewone zonnebril houdt helemaal niet genoeg licht tegen om voldoende bescherming te hebben. Dus zo'n eclipsbril die minder dan een duizendste van het licht doorlaat, heb je echt wel nodig.
0: Ja, wat kunnen de gevolgen zijn, mocht je zonder kijken?
1: Wel, aan de binnenkant van je oog zit een lichtgevoelig vliesje tegen de wand, het netvlies. En het infrarode licht dat je met de zon wel binnenkrijgt, maar dat je niet ziet, kan daarin een gaatje branden. Zoals je ook met een vergrootglas een gaatje kan branden in een vat papier. En ja, ik hoef je niet te vertellen, als natuurlijk een stuk van je netvlies beschadigd is, dan ga je daar blijvende schade aan ondervinden. Dan ga je blijvend uitval van het zicht hebben.
0: Nou, dat wil je niet, hè? En voel je dat dan niet wanneer dat gebeurt, wanneer een gat in je oog gebrand wordt?
1: Wel, nee, dat is net het gevaarlijke daaraan. Netvlies is zenuwweefsel. En in zenuwweefsel zitten, gek genoeg, geen pijnreceptoren. Dus we voelen daar geen pijn aan. En dat maakt het zo gevaarlijk, want de schade loop je op zonder dat je pijn voelt.
0: Hmm, een kleine foutje van onze schepper dan. Maar goed, je kan dus ook oogschade oplopen tijdens die zonsverduistering. Maar ook wanneer je niet naar kijkt? Of
1: nee,
0: alleen wanneer je naar kijkt?
1: Uiteraard niet. Alleen nee. Wanneer je naar kijkt.
0: Ja, oké. Okay. En zijn er middelen om veilig naar de zonsverduistering te kijken zonder eclipsbril?
1: De eclipsbril is natuurlijk het beste. Nu, als je toevallig in huis een lafkap hebt, dus waarmee een losser metalen elkaar last en je kijkt daardoor, dat is ook een veilige filter. En als je geen van beiden hebt, dan is er nog een eenvoudige truc. Dan neem je een stuk karton en je maakt daar een piepklein gaatje in en je laat het zonlicht daardoor vallen en dan zie je op de grond de projectie van de zon, in het vrij groot zelfs. En zo kan je ook de vorm van de eclips zien toenemen en terug weer afnemen.
0: Ja, ik herinner mij nog wel dat er mensen waren die dat in 99 ook hadden. Zo die taferelen met die kartonnen borden met die gaatjes in, herinner ik mij ook nog.
1: Ja. Ja.
0: Peter Stalmans, dank je wel voor de tips. En onze Daan Massette heeft morgen ook nog een aantal oplossingen gevonden. Hij heeft het er graag hier ook over tussen 9 en 12. Maar dat horen we dan morgen wel. Nog een prettige vakantie ook voor u, meneer Stalmans.
1: Ja, dank je wel. Fijne dag nog. Dag.
0: En geniet van de zonsverduistering. Volgende week, woensdag dus. Dat zal je ook horen op Radio 2 hier. En dit is Somber Homewrecker.

0: het bed of de vloer. Het is allemaal gelijk. Somber en Homewrecker.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 8:30, tijd voor 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. De internetproblemen in Leuven en het Hageland zijn het gevolg van beschadigde kabels, openbare werken en temperatuurschommelingen. In Leuven en het Hageland lopen al wekenlang klachten binnen over wegvallend of instabiel internet. In Rotselaar dienden al 110 gezinnen een klacht in en in Boutersheim richten bewoners zelfs een meldpunt op. Parlementslid Els van Hoof van CD&V heeft een breder onderzoek gevraagd aan de minister. Ze legt uit wat je best doet als je internetproblemen ervaart.
4: Best contact opnemen met uw operator, provider, om de klacht te melden. Indien zij daar niks mee doen, waartoe zij wettelijk wel verplicht zijn, dan moet u zich richten naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. En zij bemiddelen dan tussen de telecomoperator en uzelf dan, om ervoor te zorgen dat u een compensatie ook krijgt, of dat het probleem wordt opgelost.
3: Telenet zet alvast extra personeel in om sneller te kunnen ingrijpen. In Neder-Overheenbeek is brand uitgebroken in een rijwoning in de Beukenootjeslaan. De oudere bewoner raakte buiten, maar had te veel rook ingeademd en moest naar het ziekenhuis. Het vuur was vanmorgen ontstaan in de keuken. De woning is nu onbewoonbaar. Tiense Suiker. De fabriek bestaat 190 jaar. De fabriek is over bijna twee eeuwen heen uitgegroeid tot de grootste suikerproducent van België. Medewerkers, bietentelers, klanten en partners komen vandaag samen voor een jubileumfeest. En dat net naast het terrein van Suikerrok, een festival dat morgen begint. Je hoort CEO Jan Ingels.
5: Dit is een hele organisatie die we nu op poten zetten. We hebben toch 300 genodigden en dan onze eigen medewerkers die er ook bij komen, wat zeer belangrijk is. Maar we hebben dat toch wel de synergies gezocht. We hebben gezegd van oké, de faciliteiten die we doffies op het terrein hebben, voor Suikerrok, die gaan we dan omtunen om ons klaar te zetten van ons 190ste jaar te vieren. En tot op heden lukt dat zeer goed.
3: En de leerkrachten van kleuterschool De Kiem in Ransberg hebben een verrassingsfeestje gekregen nu de school onverwacht sluit. De kosten waren te hoog geworden voor de kleine school. Bij die aankondiging hebben bijna alle ouders meteen hun kind van school veranderd. Daarom sluit De Kiem nog een jaar vroeger dan verwacht. Drie juffen moesten vandaag nog even in de bloempjes worden gezet.
6: Het is iets dat we zeker nog gaan onthouden.
7: Ja, dat hadden we niet verwacht.
8: Nee. En komt echt op binnen.
9: Voor mij persoonlijk blijft dat altijd heel gevoelig. Je sluit een heel hoofdstuk af.
10: Proberen een plaats te geven en dankbaar te zijn voor wat we gehad hebben, wat we geleerd hebben. En dat mee te nemen naar een nieuwe toekomst.
3: Droog bij maxima rond 24 graden. Vannacht minima rond 12 graden. Koelt goed af. Morgen zonnig met wolken. Maxima dan tot 25 graden. Maandag vrij zonnig en overwegend droog bij maxima tot 29 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van 14 Nieuws.
11: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: En er zijn niet alleen mannen hier, ook monsters. Luister maar. Of Monsters and Men. Goeie liedje ook. Little Talks.

0: Dat is geen situatieschip, dat is iets serieuzers, denk ik. Of Manford. Of, alleen monsters. En man. Miriam.
1: Ja?
0: Waar staan de files?
1: Die staan nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier tussen Sint-Annelinkroever en Merksem. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Ring richting Gent, dat is een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op daadpaal vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de E313 tussen Lummen en Beringen. En ook vanaf Ranst, allebei 10 minuten extra. En dan voor Brussel op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring van Gent ook een kwartier tussen Oostakker en Destelbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Andere vertragingen zijn beperkt.
0: Oké, daarnet zijn nog een paar kindjes gelukkige verjaardag komen zingen voor mij, Miriam.
1: Ah, ja.
0: Het is al de derde dag dat ik jarig ben. Tof. Maar weet je wie er ook jarig is?
2: Zondag vieren we een muzikale held.
3: Radio BNE, Willy Sommers.
4: Voel ik mij weer 18 jaar.
3: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
4: Maar het water is veel te diep.
3: Staat voor jou op 1.
4: 7 aan je 7 rood.
2: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
4: Want het duurt toch maar even.
3: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. 1996.
7: Heel onbezorgde andere tijden.
6: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
8: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
6: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
7: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
9: Dat ik ook.
6: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
7: Er is een voor- en een na-Dutroux.
6: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
10: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. VRT Radio 2.
11: Radio 2.
12: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
13: Hey Sophie, alles goed?
14: Ja hoor.
13: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
14: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
13: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
14: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen, Summer Deals.
11: Elke dag telt voor twee.

0: Alanis Morissette en Ironic. Dag Bram.
1: Hallo.
0: Hallo, bedankt voor het mooie weer hier weer.
1: Ja, graag gedaan. Niet te veel wind.
0: Nee, ça va nog wel. Ik zie het aan de vlaggen hier. Hè. Gisteren was het erger, vond ik.
1: Ja, dat klopt. Gisteren hadden we 5-6 beaufort aan de kust. Vandaag een 4 beaufort, dus dat valt dan nog wel wat beter mee. Maar het wordt rustiger de komende dagen. En de bewolking die we nu nog hebben op sommige plaatsen in het binnenland, die gaat grotendeels verdwijnen. Dus vanavond en vannacht krijgen we brede opklaringen. Eventueel wat nevel morgenochtend vroeg aan de kust, daar bij jou. En het koelt goed af vannacht. Dus het wordt eigenlijk best wel fris. Op de meeste plaatsen liggen de minima tussen 10 en 13 graden. Dus behoorlijk fris begin van de dag morgen. Met dan heel veel zon. Uiteindelijk gaan er wel wat stapelwolken ontstaan. We hebben ook wat hoge wolkenvelden. Maar toch, de zon heeft morgen de hoofdrol. Bij temperaturen tussen 23 en 25 graden. En vooral weinig wind. En dat is ook in het weekend het geval. Weinig wind op zaterdag en zondag. Met op zaterdag veel zon. En temperaturen die omhoog gaan. We gaan naar 7 of 28 graden. Wat nog wel draaglijk is. Maar dan op zondag opnieuw temperaturen boven de 30 graden in het weekend. Dus drukkend warm weer. Kans op een bui in de latere namiddag of zondagavond. Maar niet al te veel. En dan we beginnen volgende week nog altijd dat zomerswarme weer. Maandag en dinsdag heel veel zon. Heel veel zon met 7 of 28 graden dan. Maar woensdag en donderdag snik heet. Temperaturen tot 3, misschien 34 graden zelfs. Echt bakken en braden. Dus misschien wordt het wel een nieuwe hittegolf.
0: Ja, maar die meneer die hier naast mij staat, die steekt zijn duim op.
1: Die heeft goed, hè? Ja. Wel, aan de kust zit je natuurlijk beter.
0: Hè? Hoe warmer, hoe liever voor u, hè? Ja. Hij zweet graag, zegt hij.
1: Zeker op het strand.
0: Hij is tegen mij aan het babbelen. Wacht, Bram, ik ga afronden, want hij wil me iets vragen. Maar bedankt, hoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, maar meneer, als u wilt spreken, moet u de micro... Allee, pak een micro... Ja, daar in de tafel. Ja. Dus, hoe warmer, hoe liever voor u?
2: Ja, hoe warmer, hoe liever.
0: Ja, maar in de micro spreek.
2: Hoe warmer, hoe liever is veel gezegd. Maar kom, als je zo'n temperatuur net van 4, 25 graden, dat is super.
0: Ja, wat
2: en dan? En dan af en toe een lekker windje.
0: Ja, hè.
2: En een lekker pintje. Ah, meer moeten wij niet hebben als mensen.
0: Dat is toch de perfecte combinatie, hè?
2: Nu, dat is een geweldige combinatie.
0: Ja, en u bent van Blankenbergen zelf?
2: Ik ben niet van Blankenbergen. Ik ben, zoals ze hier zeggen, in Blankenbergen een aangespoelde.
0: Ah ja, maar dat zijn ook...
2: Maar ja, wij wonen hier al een 20-tal jaar, dus we zijn hier goed in Gebrugge.
0: Ja, het moet zijn dat hier goed is als hier...
2: Ja, maar natuurlijk is dat hier goed. Ik wil op een andere nummer zijn.
0: Ja, voilà. En je bent bij Radio 2. Je kan niet beter hebben hier. Hè. Welkom in ieder geval. En nog een prettige middag hier. Ah.

0: Voor de zomerhit Hemel moet je hier aan de pier zijn in Blankenbergen. Dat klopt. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Gisteravond was er hier ook weer een zomerhit afterparty in de radiostudio. Misschien was je ook nog wel wakker om die mee te maken. Het waren de gebroeders Co die hem hier live zijn komen aftrappen. Die van ik heb een boot en ik heb een toeter op mijn waterscooter. Luister nog even mee naar de start van de feestgekte hier in onze radiostudio gisteravond.
1: 3, 2, 1, hoppa!
2: Radio 2 Zomerhit.
0: Hebben jullie de waterscooter bij?
3: Ja.
4: En de helikopter ook bij. Hey.

first, we remember also an ex-summer hit winner. She's called Bella Perez, and she sounds like this. Ja hoor. Wauw. Dat is toch fantastisch dat Becky Hill er uiteindelijk ook nog bijgekomen is hier. Bekend van The Voice UK, een van de meest succesvolle danszangeressen. Ze heeft voor de bekendste DJ's ter wereld gezongen, waaronder David Guetta, waarmee ze dus Remember heeft gemaakt, haar nieuwe song. Ze staat ook op Pukkelpop deze zomer en gisteravond stond je er gewoon naast, hier in onze Radio 2-studio, op de dijk in Blankenbergen. Volgende afterparty zal pas op 29 augustus zijn, na de finale van Zomerhit, die ook live op radio en televisie zal uitgezonden worden dan. En ik haalde daarnet ook al even David Guetta aan. Wel, daarvoor wordt nu een gigantisch podium gebouwd in Zeebrugge, hier even verderop. 48 meter lang en 17 meter hoog. Een monoliet. Want zaterdag brengt de wereldberoemde DJ er zijn spectaculaire nieuwe show. Er worden 34.000 bezoekers verwacht op het strand in Zeebrugge. Dat wordt dus daar misschien wel even leuk als hier gisteravond.

Koosje en Bazaar, blijf nog even hier. Wij blijven nog bij jou tot 8 uur hier live van aan de kust. Radio 2 aan zee. Met straks het nieuws van 5 uur. Maar eerst nog even de Spice Girls.

0: Maar voor ons kan het niet snel genoeg gaan, hoor, Spice Girls.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En we hebben deze avond ook nog een primeur, want je zal hier live bij Radio 2 aan Zee voor het eerst het nieuwe lied van Samson en Marie horen. Ze komen het vanavond zelf voorstellen. Elke dag telt voor twee, WNT Radio 2. Je hoort het eerst op Radio 2.
2: Het is 5:00, een goeiemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Een hoog BMI ligt bij ons mee aan de oorzaak van ruim 9500 overlijdens per jaar. En voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. De afgelopen weken is in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. In Ranst, in de provincie Antwerpen, en daarvoor ook al in Lommel. Telkens werd zwaar materiaal gestolen dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
3: Hiervoor hebben ze een deur in de stelplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dammateriaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
2: In Nederland is er sprake van een plaag van inbraken in brandweerkazernes. Daar waren er dit jaar al 35. De financiële waakhond FFSA waarschuwt voor bedriegelijke aanbiedingen van leningen op sociale media. De oplichters doen zich telkens voor als kredietgevers met een vergunning en ze bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Maar wie erop ingaat moet eerst een aantal kosten betalen en nadien laten de oplichters niets meer van zich horen en is het ook zo goed als onmogelijk om het overgeschreven geld nog terug te krijgen. De lijst met 26 frauduleuze kredietverstrekkers is te vinden op de website van de FSMA. Elk jaar zijn er in België meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sensano, dat voor het eerst de impact heeft berekend van een hoge BMI. Dat is de Body Mass Index, het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een BMI van 25 en meer wordt gezien als overgewicht en is gelinkt aan veel voorkomende doodsoorzaken, zegt epidemioloog Brecht de Vleeskouwer van Sensano.
4: In de eerste plaats gaat het om hart- en vaatziekten, maar ook andere aandoeningen zoals diabetes, chronisch nierlijden en verschillende types van kanker. Nu, daarnaast weten we ook uit evidentie meer en meer dat er een relatie bestaat tussen hoog BMI en Alzheimer. En dit verklaart ook mee de hoge cijfers die we in België vandaag terugvinden.
2: Voor het eerst heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in staat van beschuldiging gesteld voor doodslag op een Palestijnse activist een jaar geleden. Katrien van der Schoot.
5: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
2: Het Oekraïnse vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast een drone met een explosief is gevonden, was gevuld met munitie bestemd voor Oekraïne, melden verschillende Duitse media. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar als die drone wel was ontploft, dan had dat ernstige gevolgen kunnen hebben, zegt collega Bert de Vroei.
6: En ik kan mij moeilijk voorstellen, als dat gebeurd was, dat de NAVO dat niet zou bijeengekomen zijn voor een crisisoverleg. En als dan doelwit Oekraïns is, ja, dan is het nogal logisch om naar Rusland te kijken. Dus als de NAVO dan nog had gedaan alsof ze het allemaal niet goed wisten en niet konden toeschrijven, dan zou de geloofwaardigheid van de NAVO toch ook wel helemaal weg zijn.
2: Sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de zesde rit aan de gang. Een rit met 6 beklimmingen, Jonas Maas. En wat is de stand van zaken?
7: Wel, Gert, nog 31 kilometer en we zijn onderweg met een groep van zo'n 30 rensters. Het peloton is op de langste klim van de dag door de Ardèche vandaag uit elkaar gevallen. De gele trui Marlène Reusser en haar grootste concurrenten Vollering en Nivia Dome zitten wel nog altijd voorin. Maar ze denken misschien toch al vooral aan de koninginnenetappe van morgen naar de Mont Ventoux. Ook Lotte Kopecky is er nog bij in die kopgroep die nu wel wat in de afdaling uit elkaar aan het vallen is. Maar het is een goede kans voor haar, want veel snelle vrouwen zitten als iets niet meer voorin. Zometeen is er nog één klim om het verschil te maken. En dan gaan ze al heel snel aan de finish zijn in Tournon-sur-Rhône vandaag.
2: Dankjewel, Jonas. En de Ivoriaanse voetballer Yann Diomandé speelt de komende 7 seizoenen voor Real Madrid. Diomandé is 19 en was een van de smaakmakers van het voorbije WK. Hij komt over van Leipzig en Real Madrid zou zo'n 130 miljoen euro voor hem betalen. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er lokaal kans op een bui. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm. We begonnen met inbraken in brandweerkazernes. Dat is de afgelopen 2 weken 2 maal gebeurd. In Ranst en in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen. In Nederland is dit jaar al 35 keer ingebroken in brandweerkazernes. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: We zullen ons zwaar materiaal ook nog eens bovenhalen. Zie.

0: Toch wel een muzikaal zwaar gewicht. Figuurlijk inderdaad, want qua kilo's zal het geen vette zijn. Mirjam, waar staan de files?
1: Behoorlijk wat problemen vanavond, onder meer op de R4, de binnenring van Gent. Drie kwartier komt erbij tussen Gent Zeehaven en Destelbergen. Daar kan je door een ongeval alleen maar langs over de pechstrook. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland nog drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ring richting Gent, dat is 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vanaf Aartselaar op de A12 een kwartier. Vanaf Edegem op de E19 een dikke 10 minuten. En op de E313 ook een kwartier tussen Lummen en Beringen. Dan de E314 van Genk naar Leuven. Twee ongevallen, eentje in Lummen en eentje in Tiel-Twingen. Er is telkens één rijstrook versperd en er is file. En dan de buitenring rond Brussel. 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik ook drie kwartier file rijden. Andere vertragingen zijn beperkt.
0: Oké, dankjewel Mirjam. Je hoorde net Harry Styles trouwens met Watermelon Sugar. Radio 2. Online haatberichten, daar gaan we het nu even over hebben. Je hebt er hopelijk nog niet zelf mee te maken gehad, toch komt het heel vaak voor. Ook onze Vlaamse artiesten krijgen ermee te maken. Onlangs getuigde Dana Winder daar nog over in het laatste nieuws. Maar er wordt iets aan gedaan, hoorde ik in het radionieuws vandaag. De federale regering wil influencers inzetten om te leren hoe je online haat kunt melden. Want we moeten het probleem aanpakken op de plek waar de jongeren actief zijn, zegt Rob Beenders, minister van Consumentenbescherming. En wie daarmee zal helpen is Kobe Peters. Dag Kobe.
2: Hallo.
0: Hey, jij bent content creator met ruim 15.000 volgers. En jij bent al vorig jaar, geloof ik, of in april ingezet door de federale regering om die campagne al eens uit te testen. Wat heb je dan precies gedaan als test of gepost?
2: Ja, dat klopt. We hebben dan eigenlijk een beetje op een meer creatieve manier dat proberen aan te pakken. Met de insteek dat op de eerste date je eigenlijk al ziet hoe dat die persoon ook online zich gedraagt.
0: Oké, en hoe kan je dat dan zien?
2: Ah, wel, dat was eigenlijk een beetje de insteek. Dus dat je dan door de man valt als eerste date. Dus dat je dan ook zijn comments boven zijn hoofd ziet.
0: Ja.
2: En dat was dan zijn online haat.
0: Ja, en ben je geslaagd voor de test? Ja, want je gaat nu verder.
2: Het was die video had heel goed gescoord. Want 15.000 volgers is wel wat volk, maar ik ben een relatieve kleine creator. Maar die video heeft toch 150.000 views gehaald.
0: Mm-hmm. Ja, dus je hoopt wel dat daar dan een einde aan komt aan die online haat, want het lijkt me een beetje vechten tegen de bierkaai.
2: Ja, natuurlijk. Anoniem is een comment snel geplaatst. Hè. Dus de mensen hebben heel weinig gêne online. Maar toch hoop ik met die boodschap mensen kunnen helpen.
0: Krijg je daar ook zelf mee te maken?
2: Ik moet zeggen dat ik tot nu toe, ik hou het vast, de chance heb gehad dat dat nog maar enkele keren is gebeurd, maar niet heel veel.
0: Ja, want ja, nu lijkt het alsof alleen jongeren daarmee te maken hebben, of alsof het voorkomt bij jongeren, maar ik zei het daarnet al, Dana Winner heeft ook al aan de alarmbel getrokken. Want ze bracht vorige vrijdag haar zomerhitte-nominatie bij ons. Maar ja, de video die achteraf dan op onze kanalen werd gepost, daar kwamen 300 reacties over haar uiterlijk. Helaas niet altijd in positieve zin. Wat raad jij iemand als Dana Winner dan aan? Welk advies heb je voor haar?
2: Ik vind dat een lastige vraag. Maar ik denk dat het altijd het beste is om toch naar vrienden en familie te gaan. En daar eens over te babbelen. Want dat zijn toch de mensen die aan het dichtst bij je staan en je ook daarmee kunnen helpen. En natuurlijk kun je ook melden bij de officiële kanalen van de overheid.
0: Ja, en iets terugsturen? Ik zou denken van misschien ook een haatbericht terug, maar dat is misschien geen goed idee. Nee,
2: dat zou ik niet doen.
0: Ja, dat wakkert het alleen maar aan. Hè. Ja, dan gaat het van kwaad naar erger misschien ook.
2: Door niemand een meewaarde, denk ik.
0: Voilà, oké, toch. Maar goed, veel succes met de campagne, Kobe. En fijne strijd tegen de haat willen we niet.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Elke dag telt voor twee.

Alex Warren, Passenger. Online haat kan je melden bij UNIA en het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Even kijken in de Radio 2-app. Nee, nog niks te melden. Goed zo. Maar jullie zijn beleefd, hè. Radio 2-luisteraars, die zijn heel vriendelijk.

0: ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
5: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
0: Radio 2. Elke dag telt voor 2. Radio 2.

Ronan Keating, life is a rollercoaster. Het is hier ook een rollercoaster geweest de afgelopen twee dagen met de opnames van de tv-shows. Krijg je komende zaterdagen te zien op VRT1. Het zal de moeite zijn, dus zeker eens kijken. Hè. Elke dag telt voor twee. En nog veel zomerse muziek ook. Tot 8 uur hou ik je graag gezelschap hier bij Radio 2 aan Zee. Met Sienna Spyro nu, Die on this Hill.

0: The Script en Will I Am Hall of Fame. Wij noemen dat hier bij Radio 2 de Eregalerij. En we weten sinds kort ook dat daar drie nummers in worden opgenomen dit jaar. Declaración de Amor van de Dinky Toys en Bea Luna. En Dans van Clouseau. En J'aime la vie van Sandra Kim.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Half zes tijd voor VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. Telenet zet 40% meer personeel in om sneller te kunnen ingrijpen bij internetproblemen. Vooral in Leuven en het Hageland lopen al wekenlang klachten binnen over wegvallend of instabiel internet. De problemen zijn het gevolg van beschadigde kabels, openbare werken en temperatuurschommelingen. In Rotselaar dienden al 110 gezinnen een klacht in en in Boutersem richtten bewoners zelfs een meldpunt op. Parlementslid Els van Hoof stelde er vragen over en legt uit wat je best doet als je zelf internetproblemen ervaart.
4: Best contact opnemen met uw operator, provider, om de klacht te melden. Indien zij daar niks mee doen, waartoe zij wettelijk wel verplicht zijn, dan moet u zich richten naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. En zij bemiddelen dan tussen de telecomoperator en uzelf dan, om ervoor te zorgen dat u een compensatie ook krijgt, of dat het probleem wordt opgelost.
3: In Ganshoorn heeft de politie meer dan 2 kilogram drugs in beslag genomen. Het begon met een snelheidscontrole op de Broekeire laan, waarbij agenten een te snel rijdende wagen tegenhielden. De inzittenden gedroegen zich verdacht, daarop hield de politie een controle en later huiszoekingen. In totaal namen de speuters 2 kilo speed, weegschaal en kweekmateriaal in beslag. De 3 verdachten zitten intussen in de cel. Tiense Suiker bestaat vandaag 190 jaar. De fabriek is over bijna 2 eeuwen heen uitgegroeid tot de grootste suikerproducent van België. Medewerkers, bietentelers, klanten en partners komen vandaag samen voor een jubileumfeest. En dat net naast het terrein van Suikerrok, een festival dat morgen begint. Je hoort CEO Jan Engels.
5: Dit is een hele organisatie die we nu op poten zetten. We hebben toch 300 genodigden en dan onze eigen medewerkers die er ook bij komen, wat zeer belangrijk is. Maar we hebben dan toch wel de synergies gezocht. We hebben gezegd van oké, de faciliteiten die we doffies op het terrein hebben voor Suikerrok, die gaan we dan omtunen om ons klaar te zetten voor ons 190ste jaar te vieren. En tot op heden lukt dat zeer goed.
3: En in Zuurbende bij Glabeek wordt vandaag een vliegtuigcrash uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Precies 85 jaar geleden schoot een Duitse nachtjager een Brits toestel uit de lucht boven Glabeek. Het verhaal van de 6 bemanningsleden wordt voortaan in leven gehouden via een QR-code op een bord. Burgemeester Peter Reekmans.
6: In de nacht van 5 op 6 augustus 1941 crashte hier een bommenwerper. 6 bemanningsleden raakten gewond, 3 zwaar gewond, 3 licht gewond. Werden verzorgd hier lokaal door mensen en door de dorpsdokter. En zijn nadien probeerden het verzet en weg te krijgen. Dat is niet gelukt. Duitsers hebben hen opgepakt en hebben dan heel de oorlog doorgebracht in concentratiekampen. En ze hebben alle 6 de oorlog overleefd.
3: Vannacht koelt eraf, minima rond 12 graden. Morgen zonnig met wolken, maxima tot 25 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.

0: was Ed Sheeran. En Mirjam heeft nog een verkeersoverzicht voor ons.
1: Met 150 kilometer file, dus toch een van de drukkere spitsen van de zomermaanden. Goed nieuws wel voor de R4, de binnenring van Gent. Daar is in Destelbergen de weg vrijgemaakt. Het verkeer gaat er nu weer vlot. Voor de Antwerpse ring richting Nederland wel nog 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent komt er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Lummen en Beringen, maar verder niet meer dan 10 minuten. E314 van Genk naar Leuven ook 10 minuten tussen Zolder en Lummen, daar is rechts dicht door een ongeval. En verderop ook nog 20 minuten tussen Bekkenvoort en Tieltwingen door een aanrijding links. En dan voor de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve treeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code yellow!
5: Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
6: Nu nog de zomerhit.
7: De beste Vlaamse artiesten.

0: Kisses en Milo en daarna winnen. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
1: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
3: Dat wil ik ook.
2: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
4: Dorso, ergonomisch slapen.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

Milk Inc. In My Eyes. Milk Inc. Dit jaar ook weer genomineerd voor VRT Zomerhit. Deze keer met Music Is My Medicine. Misschien heb je daar al voor gestemd. Via VRT Max kan je weer jouw drie favorieten kiezen. Kan nog tot 29 augustus, wanneer we hier de grote finale hebben van VRT Zomerhit, wordt een live radio- en televisieuitzending. Misschien heb je afgelopen zaterdag ook wel gekeken naar de eerste VRT Zomerhit. Je hebt dan ook misschien het mooie eerbetoon gezien voor Margriet Hermans. Ja, we hadden hier al haar letters met papieren bloemetjes geprikt. Kon je zien. En er is ook iets prachtigs gezongen door Céline, Siska, Niels en Zita. Wie het gemist zou hebben, kunnen we nog wel even laten horen hoor. Zo klonk dat. Hier op het podium, op het strand aan de pier in Blankenbergen.

Céline Hermans, Siska Schoeters, Niels de Stadsbader en Zita Wouters. Niets houdt me tegen. Mooi eerbetoon. En wat een applaus, zeg. En wat is dat met die optelklok hier op onze schermen? Ja, er komt mij net iemand zeggen, er staat het getal 19.1972 op het scherm. En vorige week kwam het bij DJ Anja voorbij tijdens Radio 2 Zomerhit Backstage. Toen stond het cijfer 19.966. Het getal telt dus op. Maar waarom? Naar wat telt het op? Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails.

0: Hoeveel staat er op het scherm?
1: 19972.
0: Ja, 19972.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als je 9 weglaat, dan had je mijn geboortejaar.
0: Ah, je denkt dat het een verwijzing is naar jouw geboortedag?
1: Ah, ik denk dat, ja.
0: Ja, ja. Maar vorige week stond hier het cijfer 19.966.
1: Ja.
0: Dus het is zo'n getal dat optelt.
1: Ja, oh, leuk.
0: Ja, maar naar wat, hè? Naar wat telt
1: het? Naar wat?
0: Wat zou het kunnen zijn?
1: Naar de finale van Zomerhit. Ja. De uren.
0: De uren, denk je? Els denkt dat het optelt naar de uren, dat de uren optellen. De uren dat we hier al staan. Ja, nee, ik denk dat dat niet klopt. Naar wat telt het op, dat mysterieuze cijfer dat hier soms op onze schermen verschijnt? Wel, het zou allemaal duidelijk moeten worden net na de zomer. Raar,
1: nee, ah ja, want ik dacht eerder nog zoveel uren en zomer.
0: Nee. Het gaat iets anders zijn, als ik zeg. Het is echt een groot mysterie. Kan er ook niet aan uit. We gaan moeten blijven luisteren gewoon.

Andy is in Keerbergen aan het luisteren en die denkt dat die klok het aantal ijsjes en tiramisu's optelt die ik tot nu toe al gegeten heb. Dat zou kunnen. Dat is zo bij benadering wel ongeveer wat ik hier allemaal al naar binnen gewerkt heb. En blijfbaar komen daarnet ook stroopwafels nog gekregen.

0: kunnen inderdaad ook de calorieën zijn die erbij gekomen zijn. Of het aantal bezoekers dat passeert aan jullie studio. Dat stuurt Marijke uit Brugge. Ja, naar wat telt het op? Dat is het grote raadsel. Antwoord net na de zomer.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Elke dag. Radio 2.
6: Hey, hallo allemaal.
7: Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Hey Sophie, alles goed?
9: Ja hoor.
8: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
9: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
8: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
9: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkenbeek. Nu niet te missen, Summer Deals.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: We hebben al plankgas gegeven met Line de Douw vanmiddag. Straks Samson en Marie live bij Radio 2 aan zee. Om 19:30 hier op ons podium.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
10: Het is 6:00. Een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen wint Kim Lecour de zesde rit. De afgelopen weken is er in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. De voorbije nacht nog in Ranst, daarvoor ook al in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen. Bijvoorbeeld materiaal dat gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
11: Hiervoor hebben ze een deur in de staalplaat geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
10: In Nederland waren er sinds begin dit jaar al 35 inbraken in brandweerkazernes. De 125 leden en leiding van de KLJ Balen uit de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze hebben vervroegd hun kamp stopgezet in Plombières, vlakbij het Drielandenpunt, na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. De ouders waren wel snel gerustgesteld, zegt deze moeder.
12: We hebben deze nacht een mail gekregen van de leiding, waarin stond dat er dan een incident gebeurd was. Maar voor ons was vooral de belangrijkste mededeling dat de leden in orde waren, dat de leiding in orde was. Ja, de kinderen die gaan al 10 jaar met de KLJ mee, dus we kennen de leiding ondertussen wel heel goed. We hebben alle vertrouwen in de leiding en wij wachten gewoon verder af. Laat het onderzoek eerst maar zijn en dan gaan wij gewoon de volgende dagen leuk inplannen met de kinderen.
10: In ons land zijn er elk jaar meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI of Body Mass Index. Het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een hoge BMI is samen met roken de belangrijkste risicofactor voor vroegtijdig overlijden, zegt Brecht Vleeschouwer van Scienzano.
13: Vandaag zijn we in staat om voor een heel pak risicofactoren in te schatten wat het relatieve belang is naar sterfte toe. En we zien daarbij dat obesitas samen met roken, met tabaksgebruik, de 2 allerbelangrijkste determinanten voor sterfte zijn in België. Tabaksgebruik kent een heel sterke dalende trend over de tijd heen. Bij overgewicht en obesitas zien we jammer genoeg dat er geen dalende trend is, dus dat daar de cijfers eerder stabiel blijven.
10: Voor het eerst sinds de oorlog in Gaza heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in beschuldiging gesteld. De man schoot een jaar geleden een bekende Palestijnse activist dood. Katrien van der Schot.
2: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
10: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken nodigt zijn collega's uit Oost-Europese landen en de Baltische Staten uit voor overleg rond de drone-dreiging. De aanleiding is de vondst van een drone met explosieven op de Duitse luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vliegtuig dat volgens Duitse media geladen was met munitie. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar Bert de Vroei, als die drone wel ontploft zou zijn, dan had dat wel grote gevolgen gehad.
14: Ja, als het klopt dat een van de Oekraïnse vliegtuigen met munitie was geladen, dan had een ontploffing van de drone vlakbij dat vliegtuig zware gevolgen kunnen hebben, waarbij ook Duitse slachtoffers hadden kunnen vallen. En dan zou de grens tussen hybride sabotageacties en een echte drone-aanval, een bombardement in feite op Duits grondgebied nog wel, toch overschreden zijn. En dan denk ik dat dat voor de NAVO een groot crisismoment was geworden en een test van de reactie van de NAVO. Tenminste, voor zover de verantwoordelijkheid voor die aanval ook duidelijk zou kunnen worden toegewezen.
10: Dankjewel, Bert. Sport Kim LeCour heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De Mauritiaanse van AG Assurance Soudal won de sprint van een kleine groep met grote namen. Jonas Maas.
15: Een knappe overwinning was het van Kim LeCour en ook succes dus voor de Belgische AG-ploeg. Al zag het er halfweg de etappe wel niet goed uit voor de Afrikaanse, want ze had een probleem met de fiets in aanloop naar de langste klim in de Ardèche vandaag. LeCour kon toch nog voorin aansluiten met hulp van onder andere ploeggenote Justine Gekiere. Een groep van zo'n 30 rensters reed voorop, met daarbij de gele Royster en haar belangrijkste concurrent in het klassement Vollering en Nivia Doma. Ook Lotte Kopecky overleefde goed. Maar toen de Franse kampioene Géry wegreed in de afdaling en er nog enkele rensters aansloten, was Kopecky er niet bij. En zo werd het een sprint met uiteindelijk 8 rensters, waarin LeCour van op de kop het haalde voor de Française Kerbaul en de Nederlandse Pietersen. Tussen de belangrijkste klassementsvrouwen waren er geen verschillen vandaag. Morgen klimmen ze naar de top van de Mont Ventoux.
10: Dankjewel, Jonas. Het weer vanavond, overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er wel lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week is het zonnig en warm. We begonnen met inbraken in brandweerkazernes. Dat is de afgelopen weken 2 gebeurd in Ranst en in Lommel. In Nederland al 35 keer dit jaar. Meer op vrtnieuws.be.
16: Naar Brussel nog vertragen op de E40 tussen Aalter en Nevelen. Je moet daar 15 minuten aanschuiven door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 ook problemen. Wacht hoor, ik krijg je net een update. Op de Antwerpse ring, sorry, richting Gent. Ruim een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig. Daar is de weg volledig afgesloten. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Annalinger-Oever en Borgerhout. En naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten in water. Door een ongeval. De weg is er grotendeels versperd en 20 minuten file golven ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Kortrijk op de E17 een kwartier tussen Gentbrugge en de Werken in Zwijnaarde. En dan op de E314 inderdaad van Genk naar Leuven is dat tussen Zolder en Lummen. Daar is er geen hinder meer. Dat is het laatste nieuws daarover. En tussen Bekkenvoort en Tiel-Twingen is de weg ook weer vrij. En andere vertragingen zijn beperkt.
17: Radio 2. Radio 2 aan zee.
18: David van Ottegem.
16: Een zeer goede avond. Met plots ook een toeloop van de allerjongsten hier voor straks waarschijnlijk weer de uitzending van Catnet. Start rond 6:30. Ah. Hallo Kroket, ook live van op de pier in Blankenbergen.

stond hier gisteravond ook op het strand. Laura Tesoro. Morgen verwachten we hier live bij Radio 2 aan zee Jean Thomas om 19:30. En om 16:30 Jeremy Vrielink. En straks Samson en Marie bij ons.

0: Wat een heerlijke zomerse muziek bij Radio 2 aan zee. En het wordt alleen nog maar beter vanavond, want kijk eens wie hier is. Hier is Marie van Samson van, je weet wel, hallo.
1: Hallo.
0: Hey. En kijk, al heel wat belangstelling hier voor het optreden.
1: Ja, hallo allemaal. Straks,
0: al die schattige kinderen hier vooraan, die zijn, je ziet die ogen, hè.
1: Leuk, hè.
0: Je wil allemaal handtekeningen en zo. Maar die denken misschien ook allemaal, waar is Samson?
1: Wel, je hebt het al gezegd, wij gaan zo meteen optreden en Samson moet zich daar een beetje op voorbereiden.
0: Ah, wij dachten dat hij misschien met Bobientje nog naar de Spanjaardduin in Breden
1: Nee, hij gaat morgen naar Bobientje. Voilà.
0: Ah, oké. Okay. Geen zorgen, Samson is erbij. Jullie zien hem straks om 19:30 hier op ons podium. Gisteren ook te zien geweest hier voor de opnames van VRT Zomerrit. Hoe is dat verlopen?
1: Ja, superleuk. De mensen deden heel goed mee. Ik durf zelfs te zeggen dat het luidste publiek was dat we deze zomer al gehad hebben. Dus het was alleen maar leuk, ja.
0: En hoe luid zijn jullie al?
1: Ah, wel, ze kunnen misschien vanavond proberen om dat te overtreffen.
0: Willen we er een competitie van maken?
1: Ja.
0: Volgens mij zal het vanavond het luidste
1: zijn. Ik hoop het, ja.
0: Doe het voor Marie en Samson en voor de radio natuurlijk. Ja, ik heb jou ook aan Kim de Brie horen zeggen dat, dat jij niet jouw papa en James Cook op nummer 1 zet in jouw zomerhit favorieten.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kan dat?
1: Dat durf ik hier gewoon opnieuw toe te geven. Mijn nummer 1, dat is de zomer van Oya Lele van K3.
0: Ja. Natuurlijk, het is een bloedhete zomer. Ze zingen ook over een bloedhete zomer. Dus dat zou zomaar even kunnen.
1: Ja, en het zijn ook mijn vriendinnetjes. Dus, Oké, Gert is mijn... Ja, nee.
0: Het is vriendinnetjespolitiek.
1: Sorry, maar een tweede plek, een zilveren medaille, is ook heel erg mooi.
0: Dat is waar.
1: En ik gun het ze allemaal even hard.
0: Maar ik denk dat Gert toch een winnaar wil zijn. Is dat niet zo iemand die een winnaar wil zijn?
1: Ja, maar ik denk dat hij ook wel wat te maken heeft met de zomer van Oya Lele. Dus als K3 wint, zijn we ook allemaal blij.
0: Oké. Okay. We hebben achteraf ook een afterparty gegeven hier bij Radio 2 in de studio. Ik heb jou daar wel niet gezien.
1: Ik was... Ik val helemaal uit de lucht. Ik wist helemaal niet dat er een afterparty was.
0: Ja, Becky Hill was hier ook onder meer. Die is ook even binnengesprongen. En de gebroeders Co.
1: Nee, Samson en ik zijn natuurlijk heel druk. We hebben elke dag 2 shows in Plopsland in de week. Dus wij zijn snel in ons bedje gekropen.
0: Jullie moeten vroeg gaan slapen.
1: Absoluut.
0: Hoe loopt dat daar dan in Plopsaland?
1: Supergoed. Superleuk. Wij hebben vandaag weer volle zalen. Wij zijn zo blij om iedereen te zien. En het is mooi weer, dus er is veel volk in Plopsaland. Dus het is eigenlijk alleen maar leuk.
0: Maar super drukke zomer voor jullie. Ja. Iedere keer van Antwerpen komen?
1: Nee. Oh. Nu, als we in Plopsaland zitten, dan zitten wij daar in de buurt. Dat valt goed mee. En in de weekends treden wij nog op andere plekken in Vlaanderen. Dus volgend weekend denk ik dat we naar Limburg gaan, als ik het goed heb. Dan gaan wij wel vanuit Antwerpen, ja.
0: Maar als jij aan de zee bent en je hoeft niet te werken, wat doe je dan graag?
1: Ik ben zelden aan de zee wanneer ik niet moet werken. Maar ik sport wel graag, dus ik ga vaak 's ochtends voor we de shows doen, ga ik een rondje lopen naar het strand.
0: En, altijd, hè? Want ik herinner me, vorig jaar zei je dat ook, van ik ben goed bezig.
1: Ja. Ja, ik sport graag en dat is goed voor je hoofd leeg te maken ook. En er is geen mooiere plek om dat te doen dan hier aan de Belgische kust, vind ik.
0: Dat klopt. Voetballen hoort nu ook bij de activiteiten.
1: Ja, ik sta in de goal, hè. Ja,
0: want dat is de nieuwe single, hè. Wij willen voetballen. Ja. Gisteren ook gehoord tijdens de opname VRT Zomerhit. Wie is jouw favoriete voetballer aller tijden, Marie?
1: Aller tijden?
0: Ja.
1: Dat vind ik een hele moeilijke. Ik ga zeggen Toby Alderweireld, omdat die ook af en toe de gast is in de tafel van Gert. Dus die kennen we goed.
0: Dat is een toffe, hè? Die is er ook al geweest.
1: Ja, ja, hij is wel...
0: Goeie keuze.
1: Ja, toch? Ja, toch, vind ik ook.
0: En Samson is het daarmee eens of heeft hij een andere favoriete voetballer?
1: Nee, die zal het vast met mij eens zijn.
0: Ja, hè?
1: Ja, toch?
0: Je moet, hè? Jij bent zijn baasje.
1: Ja, zo hoort het.
0: We gaan luisteren naar die nieuwe single. Marie, welkom bij Radio 2.
1: Dankjewel.

0: Voilà, de eerste helft van de wedstrijd is gespeeld. Samson en Marie staan één doelpunt achter, maar Pil en de burgemeester hebben aangegeven dat ze niet meer voort kunnen spelen.
1: Nee, dat ziet er niet goed uit. Ik vraag me af, Peter, hoe gaan ze dit oplossen?
0: Ja, ik weet het ook niet, maar in elk geval, je kan toch niet met twee man minder spelen, lijkt mij.

0: En wij willen ook allemaal een handtekening van Marie, precies hier in de studio. Maar wij willen ook vooral dat nieuwe liedje van Samson en Marie horen. Zal je straks voor het eerst hier te horen krijgen bij Radio 2 aan Zee.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: Ja, je hebt wel goede moves, Mario, op die Jackie Wilson.
1: Oh, en ik hield me nog in. Ik was maar een beetje... Een beetje aan het bewegen.
0: Je hoeft je helemaal niet in te houden hier. Je bent in goede handen. En ik heb je daar ook vol nieuwsgierigheid al zien kijken naar de Radio 2 Ballenbak.
1: Hij is een beetje dichter komen staan, hè?
0: Ja. Ik zeg, ik ga het daar gemakkelijk maken. Ja, daar zitten vragen in voor artiesten die bij ons te gast zijn. Het is heel onvoorspelbaar wat daaruit gaat komen. Maar hier is een muntje.
1: Oké.
0: Draait daar gewoon aan. Het is een echte...
1: Nu? Is dit het moment?
0: Ja, dit is het moment voor jouw vraag bij Radio 2 aan. Wat zou daar uitkomen voor Marie?
1: Hopla.
0: Ja, het is een beetje hard duwen om het balletje open te krijgen. Dat is toch wel wat spierkracht om daaraan te passen. Ook geen probleem voor
1: mij. Geen probleem voor mij.
0: Wat dat betreft.
1: Oké.
0: Ja, lees maar wat er op het briefje staat.
1: Bij welk optreden heb je ooit gedacht, dat was niet mijn beste show? Wie heeft die vraag bedacht?
0: Ja.
1: Dat vind ik eigenlijk moeilijk, omdat er zoveel verschillende factoren rond een goede show hangen.
0: Ja.
1: Het is niet per se omdat je eens een beetje minder gezongen hebt dat de show niet leuk was.
0: Dat klopt.
1: Het hangt eigenlijk altijd af van het publiek.
0: Mm-hmm.
1: Dus iedere keer als de mensen goed zingen, vind ik het een goede show. Maar het gebeurt ook wel eens dat je ergens op een festival staat en dat mensen al aan het aanschuiven zijn voor een act die na je komt en dat ze denken, oh, we zullen nog maar even naar Samson en Marie gaan. En dan denk je...
0: Zie je dat dan aan hun gezichten? Zo?
1: Dan zie je dat een beetje, maar vanaf dat wij aan nummer 3 zijn, dan zijn mensen toch altijd wel mee, want iedereen kent Alles is op en iedereen kent de Samson ook. Dus eigenlijk...
0: Dus uiteindelijk slaag je er toch in om daar altijd een succes van te maken.
1: Dat is dan ook het doel. De mensen waarvan je weet, ze zijn er eigenlijk niet van voor jou, toch een beetje te overtuigen.
0: Dat is wel een goede mindset, denk ik. We altijd ervoor gaan, vol een bak.
1: Oh, altijd.
0: En proberen het beste van te maken.
1: Altijd, ja.
0: Dat ga je straks voor ons doen, ook hier bij Radio 2 Live aan Zee.
1: Absoluut. Uh-huh.
0: En ik ga je nu even laten gaan om te soundchecken en zo.
1: Ja.
0: Maar je komt nog terug, want ik heb horen waaien dat jij een primeur voor ons hebt.
1: Ja, Samson en ik hebben een geheimpje en dat gaan wij zo meteen de wereld ingooien.
0: Ik hoor daarvan. Ik ben zo benieuwd. Je had gisteren ook al gezegd dat het met een geheime club te maken heeft.
1: Ja, absoluut.
0: Speculaties doen hier ronde in Blankenbergen. Je wil niet weten wat we ons daar allemaal bij voorgesteld hebben.
1: Maar binnenkort,
0: uren, maar
1: binnenkort kan iedereen lid worden van onze geheime club.
0: Wel, eindelijk zeg.
1: Ja.
0: Binnenkort horen we het dus.

0: Een nacht als deze van Mo. Ondertussen is Marie hier ook nog altijd foto's aan het laten nemen en handtekeningen aan het zetten. Maar ja, maar ze zal toch wel even moeten gaan soundchecken dan ook nog. Op de Antwerpse ring richting Gent, een half uur trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De weg is er wel vrijgemaakt. Richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur in Waterloo. Dat komt door een ongeval. De weg is daar grotendeels versperd. Naar Brussel 20 minuten trager ook op de E40 tussen Aalter en Nevelen. Daar is wel geen hinder meer. En naar Kortrijk op de E17 10 minuten tussen Gentbrugge en de werken in Zwijnaar. De andere vertragingen zijn beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Coldplay, Viva La Vida. Ik heb straks ook nog de nieuwe van Gunter Nieuws voor je.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Peter Goossens.
3: Als je restaurant doet alleen om geld te verdienen, dan moet je iets anders doen. Als die passie er niet is, dan moet je dat op voorhand al vergeten.
4: Mis je het soms?
3: Eerlijk wel, ja. Op een zeker moment is er een einde aan alles. En ik vind, je moet ook stoppen op je glorie. Pas op, ik ben ook zeer perfectionistisch ingesteld. Of dat nu Peter van der Veire is of iemand anders, dat maakt me niet uit. Hè. Als het niet goed is, is het niet goed.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2. Radio 2.
4: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Wil jou oprecht.
1: Gunter Neefs, bluff, bluff. En we vernemen zo pas dat de Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat is de zangeres van Earth and Fire. Familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Ja, Earth and Fire scoorde in de jaren 70 en 80 meerdere hits. Je kent ze nog misschien wel van Weekend en Memories. Ze zijn in 83 uit elkaar gegaan, die band. En ja, sindsdien hebben we Kaagman nog maar weinig meer gezien. Maar in 2012 maakten ze bekend dat ze al een aantal jaren aan de ziekte van Parkinson leed. Dus jammer genoeg vandaag gestorven op 79-jarige leeftijd. En ja, dit was dus een van die bekende nummers van Earth and Fire. Een Haagse popgroep met dus zangeres Journey Kaagman.

bekendste hits van Earth and Fire. Zangeres Journey Kaagman, overleden op 79-jarige leeftijd. Ze was in 2002 ook nog wel te zien in het programma Idols. Ze was daar jurylid. En toen was het iedereen al opgevallen dat ze heel strakke gelaatsuitdrukking had. Toen werd gespeculeerd dat het misschien zou geweest zijn van botoxgebruik. Maar ze leed dus, heeft ze later ook bekendgemaakt, aan de ziekte van Parkinson. Nou, toen vond ze ook dat iedereen die had gespeculeerd over haar vermeende botoxgebruik zijn excuses zou moeten aanbieden. En dit is Robin S.

0: Hoe dan ook zijn er veel Radio 2-luisteraars die willen dat Maxime en Babette de zomerhit van 2026 winnen. Veel succes in ieder geval. Deze week is Ketnet-rapster Nona Tjolle de centrale gast in Mens Erger Je Niet, de podcast van Win-Win. Het gaat over vliegangst en zweten met make-up op. Dat zal vooral lastig zijn hier bij de opnames van Hallo Kroket naast ons op de pier in Blankenbergen. Wat minder lastig is om hier ijsjes te bemachtigen. Ja, dat is echt heel toegankelijk. En Nona Tjolle is dol op ijsjes. Stracciatella en pistache zijn haar favoriete smaken. En ze heeft ook een zwak voor de ijsverkopers zelf, zoals deze.
1: En zo, Giuliato Giuliano, met zo'n vrouw, die is kei bekend gewoon op TikTok. Die is zo, als jij een crème glasje moet hebben, dan moet je gewoon hier tot hier komen. We hebben hier amarena, we hebben hier stracciatella, we hebben hier speculoos, pistache. En zo gaat iedereen naar de ijssalon.
0: Ja, dat is de grappige Giuliato Giuliano. Een soort van comedy vrouw die ijsjes verkoopt op TikTok, social media. En daar is Nona Tjolle dus ook wel fan van. En dit is Nick Kershaw nu op Radio 2 met I Won't Let the Sun Go

0: Ja, dat is wel een goede mentaliteit. Nooit die zon laten ondergaan. Wat een fantastisch levensmotto. En daar hebben wij hier in Blankenbergen totaal geen last van. Hier blijft de zon schijnen, ook vanavond. Prachtige avond, ideaal om Samson en Marie te komen zien, denk ik.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Oetegem. Radio 2.
0: Soms schuift er wel eens een maan voor die zon. En volgende week, woensdag, zal dat het geval zijn. De zon zal voor 90% verduisterd worden.
3: Sun on my face.

0: Dat kunnen we wel hoor, hier aan de kust. Lawaai maken. Kom maar eens proberen, want ja, Marie denkt dat gisteren het luisterpubliek was, maar het is vanavond.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Straks een absolute primeur voor het eerst op de radio. Het nieuwe clublied van Samson en Marie komt morgen pas uit. Maar je hoort het straks eerst in Radio 2 aan Zee.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Het is 7 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De 125 leden en leiders van de KLJ uit Balen in de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze zijn vroegtijdig teruggekeerd van hun kamp in Plombières bij het Drielandenpunt na een incident met een lokale bewoner. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. De leidersploeg wordt momenteel opgevangen, zegt nationaal voorzitter van KLJ, Jeff Malvliet.
7: De leiding die tot nu toe, en ik kan het niet genoeg herhalen, zeer goed en zeer matuur en zorgvuldig gehandeld heeft in het organiseren van de vroegtijdige afbraak van hun kamp. Ook zij gaan nu heel de tijd bezig geweest zijn met hun kinderen, maar die straks naar huis gaan en dus hier dan waarschijnlijk nog eventjes met z'n allen achterblijven en dan zal ook de realiteit voor hun wel eventjes binnenkomen en daar kan ook het Rode Kruis op dit moment dus vandaag nog in helpen.
6: Er is nog veel onduidelijkheid over de lading van een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat vliegtuig ontsnapte aan een explosie door een drone omdat het ontstekingsmechanisme er niet meer aan vast zat. Volgens verschillende Duitse media was het Oekraïense vliegtuig ook geladen met munitie voor Oekraïne. Maar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zou nu beweren dat er geen munitie aan boord was. Dat schrijft het Duitse persagentschap DPA. De regering zelf wil voorlopig niets zeggen. Kim LeCour heeft de zesde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Mauritiaanse won de sprint van een kleine groep met grote namen. Lotte Kopecky kwam samen met een achtervolgende groep binnen op een kleine halve minuut en werd elfde. De Europese Voetbalbond UEFA blijft bij de beslissing om het WK-voetbal te boycotten. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft na crisisoverleg gisteravond wel toegegeven dat het verkeerd was om het WK te koop aan te bieden aan privé-investeerders. Maar tegelijk sprak de FIFA zijn steun uit aan voorzitter Gianni Infantino. Net daarom blijft UEFA bij de boycott. UEFA wil zijn ontslag. En in Nederland is zangeres Sherny Kaagman overleden. Zij was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits. De bekendste daarvan was Weekend. In de videoclip van dat nummer droeg Kaagman een strak en glimmend blauw pak voor die tijd, 1979, een eerder gewaagde outfit.

0: Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Het weer vanavond overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal wel kans op een bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier file rijden nog tussen Eigenbrakel en Waterloo. Door een ongeval is de weg er grotendeels versperd. Andere vertragingen zijn beperkt.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Radio 2 aan zee.
4: David van Ottegem.
1: En we gaan even doen alsof het maandag is nu.

0: Schreeuw. Nieuwste nummer van Kleimans en van Geel, Schreeuw. En Marie Verhulst die wil dat er heel veel geschreeuwd wordt. Toch?
1: Schreeuwen of zingen, dan mogen ze ook kiezen. Ja.
0: Oké, maar veel lawaai maken, dat in ieder geval moet meer zijn dan het publiek gisteren voor het podium van VRT Zomer.
1: Ja, en ik moet zeggen, die waren heel erg luid en die hebben ook heel goed meegedanst. Ja, dus mijn verwachtingen liggen wel heel hoog.
0: Heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? Ja! Wacht maar, ze moeten nog een beetje opgeladen worden. Door de... Maar je ziet hoeveel volk er al staat. Maar
1: ja, leuk hè?
0: Oh, waanzin. Ze willen natuurlijk allemaal horen wat die primeur is die je voor ons hebt meegebracht.
1: Ja.
0: Je had het al over een club.
1: Ja.
0: Een geheime Samson-club.
1: Ja, klopt.
0: Maar verklaar je nader.
1: We hebben een nieuw liedje.
0: Mm-hmm.
1: En dat heet De Club van Samson. En dat liedje dat brengen wij morgen uit. En dat gaan wij hier zo meteen voor de eerste keer live op de radio zingen. Allee, of dat ga jij zo meteen voor de eerste keer laten horen. We gaan het ook zingen op het dak. En dat liedje, dat hebben wij gemaakt omdat dat de titelsong is van een nieuwe reeks die wij hebben opgenomen.
0: Ah, maar zeg, wat komen wij hier allemaal te weten?
1: Ja!
0: En dat mag dus allemaal eigenlijk pas morgen geweten zijn.
1: Ja, eigenlijk is het nog een groot geheim en ik kom het hier nu al vertellen.
0: Dat is toch fantastisch. We love you, Marie. Al jouw heb je nog meer geheimen om te vertellen? Dit is het moment.
1: Ja, nee, maar nee. Mensen vragen mij al jaren, sturen verzoekjes in via de social media. Wij willen een reeks die langer duurt dan 5 minuten. We willen een reeks in een mooi decor. We willen dat met alle personages samen. Wij hebben dat gemaakt.
0: Dus,
1: en dat is de Club van Samson.
0: De Club van Samson wordt een reeks. En hoe gaat het dat dan precies uitzien? Kan je daar al iets meer over vertellen?
1: Wel, wij zitten in de oude dorpsmolen van ons dorp. Daar hebben wij een club opgericht. Dat is een geheime club. En daarin doen wij allemaal dingen die we leuk vinden. En dingen die de burgemeester van zijn huishoudster Marie bijvoorbeeld niet mag doen. Die gebeuren allemaal in de club.
0: Amai.
1: Ja. En die club is geheim. En het is ook de bedoeling dat die club eigenlijk wel een beetje geheim blijft. Want we mogen ook niet te veel leden hebben natuurlijk.
0: Ja, dat is zo. Hè. Het aanbod is beperkt.
1: Ja.
0: Maar er komt dus een clubhuis, een clubmolen eigenlijk.
1: Ja.
0: Waar
1: ja.
0: de club zich in bevindt. Ja. En waar allerlei spannende activiteiten zullen plaatsvinden.
1: Zeker.
0: Samen met Samson en Marie. Daar hoort dus een nummer bij. Vanaf wanneer kunnen we die reeks dan bekijken precies?
1: De reeks is te bekijken vanaf 2 september. Dat was nog een geheim. Daar hebben we daar net pas beslist dat ik dat al mocht vertellen.
0: Ah,
1: alleen ik hoop dat dat klopt. Want anders gaan ze hier vanachter heel boos op mij zijn. Maar de reeks is te bekijken vanaf 2 september.
0: Ja, vanachter gaat dat goed met 2 september. Het wordt dus 2 september.
1: En die kan je bekijken op YouTube.
0: Alright.
1: Dus dat is wel heel leuk. Dan kan je je gratis abonneren op ons account. Dat kan je nu al gaan doen. En dan sta je helemaal klaar voor 2 september om naar die eerste aflevering te kijken.
0: Ik wou het vragen, hoeveel kost zo'n lidkaart voor die club? Maar het is gratis.
1: Helemaal gratis. Voilà, iedereen mag gratis lid worden van onze club.
0: Dat horen we toch graag. Als het gratis is, dan doen we dat mee. Dat zal wel zijn. En we gaan luisteren naar dat nieuwe nummer nu. Voor het eerst te horen op de radio. Niemand heeft het ooit al gehoord. Dit is echt voor het eerst. Oké, we gaan het stilmaken. Hier komt de Club van Samson.

0: Wie wil erbij? Wie wil erbij? Wie wil erbij? Handen in de lucht. Oh, Marie. Er willen er heel veel bij, denk ik.
1: Ja, wil jij ook bij onze club?
0: Maar wat een aanstekelijk nummer. Dit is nu ook voor het eerst dat ik het hoor. Ik ben er al helemaal mee weg.
1: Je kan het al meteen meezingen, hè?
0: Dat is toch fantastisch? Ja, leuk, hè? Amai. En straks ook live op ons podium hier?
1: Absoluut, absoluut.
0: Om 19:30, kom er maar bij die club en kom vooral meedoen.
2: Zondag vieren we een muzikale held.
3: Radio BNE, Willy Sommers.
4: Voel ik mij weer 18 jaar.
3: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
4: Maar het water is veel te diep.
3: Welk nummer staat voor jou op 1?
4: 7 aan je 7 rood.
2: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
4: Want het duurt toch maar even.
3: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Radio 2.

Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Ondertussen loopt het plein hier voor de pier in Blankenberg al goed vol. Wat zeg ik, staat al helemaal vol voor Samson en Marie. Die gaan hier om 7:30 precies beginnen met hun optreden. En dan zal hij hier ook live voor het eerst die nieuwe single van hen horen. Dus kom er maar bij.

0: achteraan.
1: Marlène van Matthias Vergels. En op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten file rijden tussen Eigenbrakel en Waterloo. Daar is de weg ondertussen wel vrij. En nog op die buitenring zijn door een ongeval de rechterrijstrook en de afrit Dilbeek afgesloten.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
1: Wij gaan beginnen aan het optreden van Samson en Marie. Als je hier niet bent, kan je ook gewoon meekijken via Radio 2 op VRT Max.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Ondertussen zijn Samson en Marie aan hun optreden begonnen hier live bij Radio 2 aan zee. Ze zijn gestart met hun nieuwe lied dat je daarnet ook voor het eerst op de radio hebt gehoord. De Club van Samson en Marie. Marie maakte toch wel al een paar geheimen bekend hier op de radio. Niet alleen die nieuwe single kregen we voor het eerst te horen, maar ze liet ook weten dat daar een reeks van komt die je op YouTube zou kunnen bekijken. Waarbij Samson en Marie dus in een molen, hun clubhuis zitten en waar allerlei avonturen zullen gebeuren. Dus er hoort een reeks bij. En nu zijn ze aan De Wereld is Mooi bezig. En ja, dat kunnen we ook al helemaal meezingen hoor. Dat is al langer uit natuurlijk. We gaan even meeluisteren.

0: is voor jezelf.
1: Ja.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deal.

0: Prince en Kiss. We hebben hier enorm genoten van het optreden van Samson en Marie. Ja, het was ontzettend leuk om al die gelukkige gezichten te zien van die kinderen. En van de ouderen natuurlijk, we hebben er allemaal van genoten. En dit is Niels de Stadsbader nog, met zijn genomineerde nummer Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waarom...

0: zijn.
1: Heeft hij gisteren ook mooi gezongen op het podium. Want ja, Niels was een beetje in een dubbele rol gisteravond tijdens de opnames. Hij was en presentator en genomineerde. Zullen we zien over 2 weken op VRT1. En dit zijn de Romantics.

0: Hier allemaal achteraan, omdat ze nog proberen een handtekening te bemachtigen van Samson en Marie. Maar Tabitha, jij bent 50 jaar! Ja, dikke proficiat!
1: Dank je. Dank je wel.
0: Ik heb Celine Dion voor je verjaardag. Wat denk je daarvan?
1: Dat is goed, heel goed.
0: Dank je wel om te luisteren in ieder geval. En om te komen, Tabitha.
1: Ja, geen probleem.
0: En mijn weekend kan beginnen nu. Want morgen is het hier de beurt aan iemand anders. Straks Radio 2 Relax met Wouter Landuit. Geniet er nog van.

0: Zeg Tabitha, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er vandaag?
1: 50 jaar.
0: 50 jaar, proficiat applausje voor Tabitha. Allee, waar is al het publiek nu naartoe? We hadden hier zoveel publiek.
2: Ja.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad Inferos.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
10: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Merchtem in Vlaams-Brabant is vanmorgen een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. De 125 leden en leiders van de KLJ Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis. Ze hebben hun zomerkamp in het Waalse Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. Bij het incident zouden alleen leiders betrokken geweest zijn. De terugkeer naar huis is vlot verlopen, zegt collega Bart Cortoos vanuit Balen.
11: Vanmiddag zijn ze toegekomen en waren er experts, ook van het Rode Kruis, om psychologische ondersteuning te geven. Dus dat is allemaal heel sereen en heel rustig verlopen. Je moet ook weten, van, het is eigenlijk ook niet geweten wie en hoeveel mensen precies slachtoffer zouden zijn in deze zaak. Maar alleszins de ondersteuning, de professionele psychologische ondersteuning, die is er wel.
10: In het voetbal strijden Anderlecht en Gent vanavond in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht neemt het in zijn heenwedstrijd in de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudweel, jij volgt die wedstrijd voor ons in Griekenland. Hoe staat het daar?
12: 0-1 voor Anderlecht na ruim een kwartier voetballen. En dat was na een seconde of 15 al die openingstreffer. Bij de aftrap trapt Kozmas de bal naar voren. En dan even een flipperkast situatie. En de bal viel voor de voeten van Svetkovic. Even meenemen en dan hard in doel trappen. Dus het droomscenario voor Paarswit met die vroege voorsprong. Het moest wel even achteruit onder de druk van de thuisploeg met Zafiris. Een goede kans. Maar ondertussen heeft Svetkovic er een reuze kans bij gekregen om er 0-2 van te maken. Maar hij besloot voorlangs. Dus prima start van Paarswit. 0-1 na 16 minuten.
10: Dankjewel, Tom. En in de Conference League speelt Gent momenteel op bezoek bij het Zweedse Göteborg. Bij de rust staat het er 0-1 voor Gent. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits met Weekend en deze Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden van het land. En tot 25 graden in de Kempen. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.
1: Wouter Landuit.
2: De piek ligt achter ons. Tijd om te genieten nu. Welkom. Radio.

zo willen bestellen bij de Italiaan. Maar een zanger als Umberto Tozzi, die eet je niet op natuurlijk. Dus bij gebrek daaraan dan maar een pizza di mare. Ik weet niet of Italië je favoriete vakantieland ooit is. Of misschien wel Ierland, zoals bij mij. En deze man, die heeft daar heel lang gewoond. Philippe Robrecht.

idee of jij al op reis geweest bent van de zomer, maar Taylor Swift hier alvast zeker wel, hè. Op huwelijksreis zelfs. Het huwelijk van het jaar was het in de USA. En die vrouw wordt belegerd door de pers, maar ik heb zo het gevoel dat de witte broodsweken relatief anoniem verlopen zijn. Ik heb weinig paparazzi-foto's gezien van haar en haar kerstverse man. En zo is het maar goed ook natuurlijk. En laat die mensen gewoon gerust. Als er nog geen reis in zat voor jou, dan ben je misschien wel naar de Gentse feesten geweest van de zomer. Ook altijd een hoogtepunt voor heel veel Vlamingen. Zeker als je dan op een vol plein kan staan meezingen met Mia van Gorky. Dat geeft instant kippenvel. En trouwens, de tekst van Mia is sinds het voorjaar ook een muurschildering in de wijk Academie-site. Je moet maar eens gaan kijken als je nog eens in Gent bent.

straks nog meer kwaliteit van eigen bodem, want Wontonton komt nog eens langs op je radio. Heerlijk toch, I Lie and I Cheat, mag je nog verwachten. En Suzanne en Freek zijn er ook nog bij. Maar ken je Jessica Simpson nog? Radio 2, relax. Wouter Landuin.

Iedereen heeft een talent. En het talent van deze Michael Asnot, dat is liedjes maken over uit elkaar gaan. Echt waar, break-up songs, dat is zijn ding. Heeft hij weer goed bewezen met deze Won't You Stay.

0: Iedereen heeft zo zijn talent. En het talent van Michael Asnot hier, dat is liedjes schrijven over uit elkaar gaan. De zogenaamde break-up song.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: was ze echt nog piepjong hoor, die Sanne. Het was nog allemaal voor de heisa over de kus in de musical Sneeuwwitje en zo. Land van ons twee.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT, Radio 2.
0: En als je muziek herleidt tot de essentie, gewoon een piano en een pure stem, dan blijft dit hier keihard overeind staan. Pink and Just Give Me a Reason.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

denk dat ik voor iedereen spreek nu als ik zeg dat we eigenlijk gewoon maar willen dat het weer goed gaat met Isabel A. Dus Isabel, als je dit hoort, heel veel hartjes van iedereen hier bij Radio 2. We gaan richting het nieuws en ik heb nog een parel gevonden hier in de platenkast bij Radio 2. Ken je dit nog? Tanita Tikaram en Twist in My Sobriety.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korten. In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is dus nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. In de buurt van de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn alle opvarenden van een passagiersboot getest op ebola. Het gaat om 260 mensen. De boot is tegengehouden op 60 kilometer van Kinshasa en was al weken onderweg vanuit Kisangani in het oosten van het land. Een man was onderweg uitgestapt en overleden. Mogelijk had hij ebola. Als iedereen nu negatief getest wordt, is er geen gevaar. Zo niet worden de mensen met symptomen in quarantaine geplaatst en de zieken verzorgd. Dat zegt deze dokter aan Congolese media.
1: Als er een cas positief is, dan zijn we obligé de garder ceux qui sont sans symptômes en quarantaine et ceux qui sont malades, on va les prendre en charge.
0: Het nieuws over de dode passagier veroorzaakte paniek in de miljoenenstad Kinshasa, die ver van het oosten ligt, waar de epidemie uitbrak. Er zijn al bijna 4000 besmettingen, van wie ruim 1700 zieken zijn overleden. In de derde voorronde van de Conference League voetbal heeft Gent vanavond zijn heenwedstrijd tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 gewonnen. Aanvaller Goré scoorde vlak voor de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd en volgende week donderdag wordt de terugwedstrijd in Gent gespeeld. En ook Anderlecht speelt vanavond Europees. De Brusselaars nemen het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewijl vanuit Griekenland, hoe doet Anderlecht het?
2: Nog altijd prima, het teert nog altijd op die snelle goal na een seconde of 15 van Svetkovic. De eerste bal in de 16 was meteen een goede Svetkovic, dus met de 0-1. Anderlecht is niet vaak in de problemen geraakt. Een paar kansen, dat wel voor de thuisploeg die het meeste balbezit had, maar wel een penalty kreeg net over het half uur. En Kozmas pakte die Mitu, die duwde de bal in het lege doel, dus voor de gelijkmaker. Maar de VAR gaf aan dat hij te snel in de 16 was gelopen en dus geen gelijkmaker. Ook nog eens een vraag, een smeekbede voor een tweede penalty, maar, en dat was ook wel een fout, maar de VAR gaf de fout eerder aan Anderlecht, dus wel een paar keer goed weggekomen. Anderlecht dat nog twee keer dreigde via Svetkovic. En zo zijn we ondertussen 10 minuten ver in de tweede helft en leidt ook hier de Belgische ploeg op verplaatsing, maar er is nog wel een eind te gaan natuurlijk. 0-1.
0: Dankjewel Tom. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week zonnig en warm. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.
3: Radio 2. Radio 2, relax.
4: Wouter Landuit.
5: Nee, je hebt geen massage nodig vanavond. De

zeggen dat dat nummer bij ons geboren is, hè? In Vlaanderen, in Oostende, meer bepaald, waar Marvin Gaye een tijd lang woonde. Misschien ben jij zelf op reis aan de kust wel voorbijgekomen op de plek waar hij de inspiratie kreeg voor deze sexual healing. Ik weet niet of er veel seksueels gemoeid is bij de volgende plaat, maar de chemie tussen de twee stemmen zit alvast wel heel goed. Lisa Delbo en Eli en Stilte na de storm.

is naar eigen zeggen enorm verlegen, die Bas Serra. Zijn eerste optredens gebeurde trouwens voor zijn vrienden en in het donker. Gewoon omdat hij niet onder ogen durfde te komen. Maar gelukkig heeft hij toch doorgebeten. En op een dag win je dan een televisiewedstrijd en is je carrière vertrokken natuurlijk. Hè. Bas Serra en All Because of You. En dit is Mama's Jasje. Laat

0: Kuipers maakt Vlaamse klassiekers bij de vleet. Maar Mama's Jasje ook hoor, dikke hit hier. Die laat me alleen. En over Vlaamse klassiekers gesproken...
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.

ooit meegemaakt dat je tickets kocht voor je favoriete band en je keek keihard uit naar dat optreden en die kwam dan niet? Echt waar, hoeveel fans van The Verve waren in der tijd boos toen ze niet opdaagden op Rock Torhout en Werchter in der tijd nog? Maar kijk, we hebben intussen wel nog iets gehoord van de frontman Richard Ashcroft. Maakte aan die nog deze Break the Night with Color. De Bos die is gelukkig wel altijd op de afspraak. The River.

Oké, het klinkt misschien als een slaapliedje, maar blijf gerust nog even wakker hoor, als je dat graag wil, want ik heb nog mooie muziek voor jou klaarliggen van George Ezra, Bart Herman en Lady Gaga. Maar eerst George Michael.

0: zal eerlijk met jou zijn. Ik heb zelden iemands leeftijd zo verkeerd ingeschat als bij deze man hier. George Ezra klinkt als een man die al alles meegemaakt heeft in zijn lange leven. En dan zie je een foto van hem. Is gewoon een jonge gast, nog altijd.
1: U luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: tafel hemel.
1: Bart Herman heeft intussen een hele bijbel aan hits bij elkaar geschreven. Maar ik denk dat we dit dan als zijn persoonlijke genesis mogen beschouwen. Het absolute begin van zijn werk, want zijn eerste plaat dateert uit 1993, Metropool. En die begint met dit nummer hier. Het is zelfs nooit een single geweest, maar kijk, vandaag passeerde het op je radio. Het is heerlijk om terug te horen, die Alles valt stil. Ook niet slecht bezig natuurlijk, Lady Gaga, alleen nog niet zo lang, maar dat wensen we haar natuurlijk wel toe. Dit komt uit die film A Star is Born, samen met Bradley Cooper.

En jou kennende ga je misschien ook wel graag eens een dagje naar zee. Ja toch, iedereen gaat graag naar zee om de sfeer op te snuiven. Of om eens te proeven van een lekkere garnaalkroket. Of een gevulde tomaat met garnalen. Maar heb je ook al geproefd van het dialect? Mocht je dat vergeten zijn tijdens je dag aan zee, dan krijg je nu een herkansing met erdbeien.

0: 14 nieuws met Alain de Kort. In Oudenburg in West-Vlaanderen is Jaro Door overleden, de jonge man die 4 maanden geleden levensgevaarlijk gewond raakte na zwaar geweld. Dat gebeurde tijdens het uitgaan in Gent. De jonge man kreeg een klap in het aangezicht, maar leek niet meteen bewusteloos. Samen met 4 vrienden reed Jaro nog naar huis in Oudenburg. Zijn vrienden lieten hem daar achter in de hal van het appartementsgebouw van zijn moeder en dachten dat hij dronken was. Pas uren later werd de jonge man gevonden en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam in een coma terecht en is nu 4 maanden later overleden. De 4 vrienden werden voorgeleid voor schuldig verzuim. De man die de slag toediende, die geïdentificeerd werd als een Britse rugbyspeler, wordt verdacht van poging doodslag en is nog steeds spoorloos. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van zo'n 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor stijgt de kans op hevige stormen in het najaar. Dat zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven, vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven wordt, komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
0: En ook op land worden nog steeds recordtemperaturen gemeten. Vandaag was dat het geval in onder meer Slowakije en Hongarije. Daar werd het vandaag meer dan 42 graden Celsius. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
0: En wie ook met een bonus aan de terugmatch begint is AA Gent, want het won in de 3e voorronde van de Conference League vanavond met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits, zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en vooral deze Weekend.

0: Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. En het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond de 30 graden. Zondag namiddag is er wel kans op een bui of een onweer. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.
1: Radio 2 Relax.
2: Wouter Landuit.
3: En ik begin dit uur met muziek uit een cola-reclame.

0: Ja, het was echt waar. Een nummer uit de reclame voor een heel bekend cola-merk. Maar het was ook een heel aangename kennismaking met Robin Beck. Wat een stem had die vrouw. En ze zag er nog niet slecht uit ook. Dit is Bart Kuil. Ik zeg het met mijn hart.
1: Verloren tijd, met heel wat spijt, liefde zo dichtbij.

Als je kind volgend schooljaar naar het vijfde leerjaar gaat en voor het eerst Frans krijgt, dan is dit een ideale inleiding, denk ik. Hè? Bonjour, pardon, merci. Drie belangrijke woorden die je al meekrijgt van Céline Dion. Terug naar misschien wel het allermooiste moment ooit voor Gary Hager. Dit is

En plots liep hij daar te zingen, midden op het voetbalveld, tijdens de finale van het WK Voetbal 2026. Hij heeft er zijn tijd voor genomen, maar het was fijn om hem eindelijk terug te zien. Justin Timberlake en Cry Me a River. Geen reden om te wenen. Ik ga je nu al een beetje warm maken voor de platen van straks, want ik heb nog de Jackson 5, Hozier en Harry Styles. Om maar te zwijgen, van She Goes Nana van de radio's komt er allemaal nog aan, na Lionel Richie.

Brieven is voor de rappen, maar ook voor de snelle blijkbaar. Snelle en laat het licht aan. Het mag gerust uit, het licht. Zeker als je een kampvuur in de buurt hebt. En misschien ook een gitaar, dan kunnen we samen dit hier spelen en zingen.

0: Sign of the Times van Harry Styles. Ik moest trouwens een paar weken geleden op reis in Frankrijk denken aan Harry Styles, want die heeft ook een nummer over watermelon sugar. En nu wil het toeval dat mijn brein elk jaar opnieuw het Franse woord voor watermeloen vergeet. Ik moet het dus elke keer opnieuw leren. Plus ook mijn hele entourage. Iedereen vergeet het woord pastek.
1: Hoe is dat? Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

dat onze jeugd weer helemaal mee is met de muziek van Michael Jackson hier. Komt natuurlijk door die film, die biografie over Michael die in de zalen is. En zo komt het dus dat de jonge generatie ook weer loopt mee te zingen met I Want You Back en die andere hits van de Jackson 5. Misschien moet er ook maar eens een film komen van deze Whitney Houston, hè?

zo zie je toch maar weer hoe belangrijk een klein landje als België toch geweest is, hè, in de muziekgeschiedenis. Want zonder onze Adolf Sax was er geen solo te horen, of toch niet zo'n mooie, in deze Saving All My Love For You van de fantastische Whitney Houston. Een andere fantastische vrouw om af te sluiten vanavond, Dana Winner, zo net voor het nieuws. Ik hoor je graag een volgende keer terug. Tot dan.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Calo bij Bever in Oost-Vlaanderen is een dertiger om het leven gekomen. Hij reed met zijn voertuig frontaal op een tegenligger in een straat in het Antwerpse havengebied. Twee anderen raakten gewond in het ongeval. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Elk jaar zijn er in ons land meer dan 9500 overlijdens die gelinkt worden aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano, dat voor het eerst de impact van een hoge BMI heeft berekend. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Bijna de helft van de Belgen heeft een BMI van 25 of meer, wat overeenkomt met overgewicht. Voldoende bewegen is belangrijk, zegt sportcoach Tom Vlerik.
1: Wandelen om te beginnen is al heel veel winst dat je daar kunt gaan nemen naar gezondheidsvlak toe. Lopen, fietsen, maar ik ben voorstander van op een rustige manier en niet altijd de competitie daar te gaan inkrijgen. Ik denk dat naar gezondheidswinst vooral de regelmaat van tel is en niet zozeer de zware fysieke inspanning gaan opzoeken.
0: In het voetbal heeft AH Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Gent won met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het verslag is van Geert Heermans.
2: AH Gent heeft een eerste grote stap gezet richting de laatste voorronde van de Conference League. Gent was voetballend beter dan Göteborg en kwam vlak voor de rust verdiend 0-1 voor met een afgeweken schot van Goré. In de tweede helft was er wat meer druk van de Zweden, ook wat kansen, maar de beste was in de slotfase nog voor Gent. Burgess kopte tegen de paal. Het bleef 0-1. Gent moet het volgende week in eigen huis kunnen afmaken tegen de weinig imponerende Zweden.
0: En ook Anderlecht heeft of won zijn Europese wedstrijd vanavond. In de derde voorronde van de Europa League was dat. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Doelman Colin Kozemans redde in de eerste helft een strafschop. Een belangrijke overwinning voor Anderlecht, weet ook de doelman van Paars-Wit.
3: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
0: En net als Gent speelt ook Anderlecht de terugwedstrijd volgende week donderdag. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. Het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond 30 graden. Zondag namiddag wel kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Luistert naar Radio.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Jaro Door uit Oudenburg is overleden, de jongen die in coma belandde na een vechtpartij in Gent. Dat bevestigt zijn familie via sociale media. De jongeman lag zo'n 4 maanden in coma. Begin april raakte Jaro betrokken bij een vechtpartij in Gent. De ochtend erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde, in Oudenburg in West-Vlaanderen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en geraakte in coma. Zijn vrienden hadden hem daar afgezet aan het appartement, denkende dat hij dronken was. En zijn vrienden werden ook voorgeleid voor schuldig verzuim. De verdachte die hem een slag toediende is nog niet opgespoord. In Tongerenborgloon in Limburg is vanavond een motorrijder om het leven gekomen. De 62-jarige man verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Hulp kon niet meer baten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanavond brand uitgebroken in een loods in de Brabantstraat. Het gaat om een loods met 3 verdiepingen. Het vuur woedt nog steeds. Het is niet duidelijk wat dat vuur veroorzaakt heeft en of er slachtoffers zijn. Buurtbewoners wordt op dit moment wel nog gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: Ja, en ook op land worden dus nog steeds recordtemperaturen opgemeten. In Hongarije en Slowakije was het de voorbije dag meer dan 42 graden. In Oostenrijk maakte de recordhitte vanavond plaats voor zwaar onweer met wateroverlast en modderstromen. Vooral in de regio rond de stad Salzburg is er schade. Meldingen over slachtoffers zijn er voorlopig nog niet. De verspreiding van het ebola-virus raast met een steeds grotere snelheid verder door delen van Congo. En dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De topman van de WHO is op bezoek in Congo. En net die snelheid waarmee het virus zich verspreidt baart ons grote zorgen, zegt de WHO-baas.
2: I think one thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast. I'm deeply, deeply concerned how the situation is on the ground.
0: Tot nu zijn zo'n 1700 mensen van de 4000 die officieel besmet raakten overleden aan de ziekte. In werkelijkheid wordt gevreesd dat dit cijfer veel hoger ligt. Een vaccin is er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars gingen met 0-1 winnen op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen. Maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2. Maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde. En zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
0: En ook Gent begint volgende week aan de terugmatch met een bonus in de Conference League dan. Het ging vanavond met 0-1 winnen op het veld van het Zweedse Göteborg. Licht bewolkt tot helder vannacht rond 10 graden. Vrijdag start met veel zon, later meer wolken en tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn appartementsgebouw in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden zijn voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen had gevochten is nog niet opgespoord. In Schaarbeek in Brussel is de voorbije avond een hevige brand uitgebroken in een loods. Het gaat om een gebouw van 3 verdiepingen. Er zouden onder meer matrassen opgeslagen zijn. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle, maar zal nog lange tijd moeten nablussen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Buurtbewoners kregen de raad om deuren en ramen gesloten te houden vanwege de hevige rook. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En nog in Brussel, in Sint-Lambrechts-Woluwe, is er de voorbije dag een explosie geweest in een woning. Daarop zou ook een brand uitgebroken zijn. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De brandweer heeft de brand intussen geblust en ook bij dit incident vielen geen gewonden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
3: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
2: En in Ouddorp in Nederland heeft de brandweer de natuurbrand onder controle gekregen, die daar de voorbije dag is uitgebroken. Het gaat om een brand in de duinen. Er werden 150 brandweerlui ingezet en ook een blushelikopter. Bij het blussen raakte 1 brandweerman zwaar gewond. Volgens de burgemeester is het al de 4e natuurbrand in zijn gemeente in minder dan een week tijd. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.